0: en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Alissa Hippe. FIFA-voorzitter Gianni Infantino wil flink investeren in het verkleinen van de voetbalkloof. Volgens hem is er een groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij gaat niet in op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken, maar zegt dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. Een 49-jarige man is overleden nadat hij werd neergestoken in Bourtange, vlakbij de Duitse grens met Groningen. Een opgeroepen traumahelikopter kon niks meer voor de man doen. Kort daarna werd een 46-jarige verdachte opgepakt. De politie onderzoekt de steekpartij. Syrië en Israël zijn met elkaar in gesprek gegaan om de onderlinge spanningen te verminderen. Volgens Syrische staatsmedia was het gesprek in Jordanië en zou Amerika de bemiddelaar tussen de twee zijn. De situatie tussen de landen escaleerde nadat Israël een luchtaanval uitvoerde op een Syrische luchtmachtbasis. En de regels bij ongeregeldheden in het voetbal worden opnieuw goed bekeken door de KNVB. Gisteren raakten 5 supporters gewond bij een vuurwerkincident bij Cambuur Feyenoord. Ze liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers werden geraakt. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan nu het weer van Weer Online. Het is fris, landinwaarts ruim onder de 10 graden en op sommige plekken mistig. Vandaag veel zon, alleen in het noorden wat wolken. En het wordt rond de 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, meldt het AD. De doelstelling om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt daarmee verder weg dan ooit. Uit een peiling blijkt namelijk dat vooral 18 tot 29-jarigen erop losroken en vapen. Ook van de 30-plussers rookt nog 30%. Het ombouwen van bestaande panden om de woningnood tegen te gaan is niet effectief. Dat zeggen onderzoekers in het Financiële Dagblad. Volgens hen moet er vooral veel bijgebouwd worden. Die conclusie is een tegenvaller voor de overheid, die juist probeert het woningtekort terug te dringen door bestaande panden te verbouwen. Een grote bosbrand in Nevada, Amerika, heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in as gelegd en breidt zich nog steeds snel uit. 90.000 bewoners zijn geëvacueerd en meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En Sigrid Kaag heeft in Zomergasten verteld dat ze 10 jaar geleden werd gevraagd voor een topfunctie bij de Verenigde Naties. Amerika zou dat hebben voorgesteld. Het gebeurde uiteindelijk niet en daar treurt ze niet om. Ze zegt namelijk dat ze mede daardoor de Nederlandse politiek inrolde. Ze werd de leider van D66 en minister. En dan nu het weer van Weer Online. De temperatuur komt niet boven de 10 graden uit en op de koudste plekken is het mistig. Vandaag wordt zonnig, alleen in het noorden 's middags bewolking. En het wordt warm, 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Slam.

Er wordt weer volop gerookt en geveept. 40% van de jongvolwassenen doet het, zegt het AD. Het plan om in 2040 een rookvrije generatie te hebben lijkt dus niet erg hoopvol. Uit een peiling blijkt dat vooral jongeren onder de 30 erop losroken. 60-plussers roken het minst, ongeveer 10% van hen. De politie heeft in Ridderkerk een 35-jarige man opgepakt voor het mishandelen van een vrouw. Zij sprong in alle paniek met haar baby in haar armen van haar balkon naar beneden. Hun val werd gebroken door struiken. Volgens Rijnmond heeft een zwaar bewapend politieteam de verdachte uiteindelijk vlak bij de woning aangehouden. De eigenaar van een Zwitserse bar die afgelopen nieuwjaarsnacht afbrandde is opgepakt voor huiselijk geweld. Het slachtoffer is zijn vrouw, die mede-eigenaar is van de bar. Bij de brand kwamen 41 mensen om het leven en raakten er meer dan 100 gewond. Het echtpaar wordt door veel Zwitsers gezien als schuldige van het drama. Er is volgens FIFA-voorzitter Gianni Infantino een te groot gat tussen rijke en arme voetballanden en bonden. Hij wil daarom flink investeren in het verkleinen van die voetbalkloof. Op kritiek rond zijn omstreden plannen om het WK commerciëler te maken gaat hij niet in. Wel zegt hij dat de FIFA altijd zal blijven zoeken naar investeringen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon en het warmt op tot 20 à 24 graden. Dit was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad. Medusa and Rani, Silence.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er wordt deze week weer uitgebreid gesproken over de begroting. Vandaag gaat Pro praten met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Ook SGP en JA21 gaan deze week op gesprek, maar dan met meerdere ministers. De gesprekken met Jette gaan meer over de inhoud dan over geld. Hij heeft de oppositie nodig voor een meerderheid. De rookvrije generatie lijkt verder weg dan ooit. 40% van de jongvolwassenen rookt of vaped, dat meldt het AD. Het vastgestelde doel was om geen rokende jongeren meer te hebben in 2040. Uit een peiling blijkt dat vooral 18 tot 29-jarigen erop lospaffen. Onder 30-plussers rookt ook nog bijna een derde. 90.000 bewoners van Nevada in Amerika zijn op de vlucht voor grote natuurbranden. Het vuur verspreidt zich snel en heeft al meer dan 60 vierkante kilometer in de as gelegd. Meerdere mensen raakten gewond, onder wie 3 hulpverleners. De brandweer krijgt het vuur lastig onder controle door de maandenlange droogte. En de KNVB gaat deze ochtend het afgelopen voetbalweekend evalueren. Het onderwerp zal het vuurwerkincident tijdens Cambuur Feyenoord zijn. 5 supporters liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Maar de wedstrijd ging door omdat er geen spelers geraakt werden. En dat voelt niet goed, zegt de bond. En dan het weer van Weer Online. Er is vanochtend veel zon, maar in het noorden komen in de middag ook flink wat wolken voorbij. Het wordt uiteindelijk rond de 22 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel Jeroen. Een hele goede morgen. De wegen af met Flitsmeister. En Flitsmeister meldt geen vertragingen. Wel 2 controles gemeld op snelheid. Eentje op de A12 Maarne richting Ede bij Maarsbergen. Een flitser bij 83.3. En op de A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen. Een flitser bij 6.8.
2: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
4: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
5: Maar je moet gewoon je boek houden.
4: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
6: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Een bijzonder goede maandagmorgen. Muziek van Fisher, Florence Arman, What a Life komt eraan. Ook Taylor Swift, I Knew You Were Trouble. Na You Girl, dit is Move Into The Sun.

0: Taylor Swift, ik vind die versie met die geit toch leuker, dat die geit daar is.
1: Marijn Oosterveen.
0: In dat het vrij meedoet. Je hoorde I Knew You Were Trouble aan de start van deze Slam Ochtend Show. Een hele goede morgen. Ik hoop dat je goed gaat. Het is 6 minuten over 6. Ik hoop dat je een goed weekend gehad hebt. 2 grote nieuwshappenings dit weekend die je in de krant op de voorpagina vandaag terug gaat vinden. Onder andere mijn collega's Jarno van der Wielen en Anul Hendricks die Major Lazer op Lowland zover hebben gekregen om zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld te draaien voor echt duizenden mensen.

vooraan hun show hebben mijn collega's Arno van der Wielen en Daniel Hendricks het Diplo gesproken van Major Lazer. En nou ja, ze hebben hem om dit verzoekje gevraagd. En dat verzoekje is ingewilligd. Zoele zomernachten gedraaid door mijn collega's Arno van der Wielen en Daniel Hendricks. Als je de making of wil zien, staat op ons Instagram kanaal @slamofficial. En iets anders, groots dit weekend zou ik willen stellen. Influencer Jade Anna en voetballer Kenneth Taylor die gaan uit elkaar. Dat is op sociale media platforms echt het onderwerp van de dag, al 2-3 dagen lang. En ze waren verloofd sinds mei. Dus die verloving, en na die verloving is het eigenlijk bergafwaarts gegaan. Ik wou eigenlijk ook niet drinken dit weekend, maar toen dit nieuws kwam, het is mijn kop eraf gegaan. Dat Jade Anna en Kenneth Taylor uit elkaar zijn. Ja, er zijn weinig mensen van ik zeg, dat boeit me echt niet, maar met alle respect ook, het leven van Jade Anna, het interesseert me niet. Dus heel veel sterkte toegewenst. Een hele goedemorgen Slam. Het is op sommige plekken mistig en fris. Landinwaarts onder de 10 graden. Vandaag vooral in het zuiden veel zon met 20 tot 24 graden.

Van rustig wakker worden is deze ochtend bij Slam geen sprake. Pitbull Hotel Room Service hoorde je bij Slam. Zo'n huis in de pauzetopper zou ik willen zeggen. Vandaag tussen 12 en 2. Een nieuwe editie van de lekkerste lunchpauze van Nederland. Ik heb mijn glazen bol er even bij gepakt en hij geeft wel weer wat aan hoor. Hij geeft weer een goede maandagochtendspits aan. En ook een goede maandagmiddagspits. Deze ochtend en vanmiddag weer een spits iets drukker dan normaal gesproken op een maandag. Want voordat je op vakantie bent vertrokken. Want de vakanties zijn afgelopen. Iedereen wilde toch naar kantoor toe om even te vertellen wat ze hebben meegemaakt. Dus zodoende voorspellen wij dat het iets drukker wordt dan een normale maandagochtend op de Nederlandse wegen. Want de vakanties zijn volgens mij nu in heel Nederland voorbij. Over vakanties gesproken, Nederlanders blijken opvallend braaf als ze in België een verkeersboete krijgen. Dat vindt het Belgische VRT. Maar liefst 86% van de Belgische verkeersboetes aan Nederlanders wordt netjes betaald door de Nederlanders op tijd. Even ter vergelijking van de Belgische boetes die zijn opgelegd aan Duitsers, heeft 75% van de Duitsers die maar betaald. Fransen ongeveer 50% en Bulgaren zijn ronduit het ergst. Die betalen maar 27% van de Belgische verkeersboetes. Misschien heb je inmiddels ook wel een vakantieboete binnen. Altijd toch een beetje de vraag, moet je dat betalen of niet? Tenminste, ja, mijn vriendin had laatst een boete uit Italië gekregen. Ook volledig in het Italiaans. Dan is toch de vraag, moet je dat betalen of niet? Check altijd eerst de boete goed of die echt is. Of de datum, tijd en locatie kloppen. Ik heb ook altijd geleerd, als een boete in het Nederlands is, uit het buitenland, die je hebt gereden, zeg maar. Dus als hij al via het CEIB komt of via een andere instantie die jou in het Nederlands een brief stuurt, doe je er beter aan om hem gewoon te betalen. Maar dat is iets wat ik ooit gehoord heb. Via een ferrybedrijf, als je een auto gehuurd hebt, moet je hem eigenlijk ook altijd betalen. Want die berekenen dat gewoon één op één aan jou door. En binnen de EU vind ik persoonlijk altijd wel slim om een boete te betalen.

0: Want je vergeet het toch snel, hè? Weet je, die boete verdwijnt naar de laadje. Dan denk je er vervolgens niet aan. En dan ga je op doorreis later, 10 jaar later, door Spanje of zo. En dan word je aangehouden. En is die boete van €250 ineens €2500 geworden. En een jaar gevangenisstraf. En dan word je aan de grenzen aangehouden. En dan, nou ja, dan heb je een probleem. Een buitenlandse boete van meer dan €70 kan uiteindelijk ook door Nederland worden geïnd. Door het CEIB. Buitenlandse incassobureaus kunnen je wel om betaling vragen, maar die kunnen je niet verplichten te betalen. Maar als je een brief krijgt van het CEIB van een boete die je in het buitenland hebt gereden, kan dat dus wel. En let ook, parkeerboetes en onbetaalde tol vallen hier niet onder. Die worden meestal wel via particuliere incassobureaus geregeld. En die kunnen ook wel vrij snel aan je adres komen. Ja, tenminste, ik weet een verhaal van iemand die in Noorwegen door een tunnel is gegaan. Geen tol heeft betaald en binnen 3 dagen een brief thuis had liggen dat hij tol plus toeslag moest betalen voor een brug in Noorwegen, was dat volgens mij. Maar voor België is dit alles dus niet nodig, want volgens de Belgische publieke omroep betalen Nederlanders altijd netjes boetes die België aan hun oplegt. En dat klopt denk ik ook wel, want wij zien die Belgische boetes dan toch meer als een soort donatie. He? Dan hopen we dat dat ten goede komt van het wegennet daar.
1: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide. Lucas en Steve, All I Know.
3: Yo, what's up? Wij zijn Lucas en Steve.
4: Je hoort ons nu op Slam.

0: of mag Overdrive? Slam. Zometeen ga je het horen hier op Slam. Wat is het minimaal aantal stappen dat je moet zetten per dag om je hart gezond te houden? En let op, dit is niet die aangeraden, aanbevolen 10.000 stappen door de cardiologen. Maar alle cardiologen zijn samengekomen. Ze hebben nu een minimaal aantal stappen dat je moet zetten om je hart gewoon gezond te houden. En het is gelukkig minder dan 10.000 stappen. Misschien kom je er sowieso al aan. Je hoort het zo meteen op Slam. Ook muziek van Jonas Blue, Edge of Desire, komt eraan. Die vrolijke nummer 1.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd? Kom naar raamdecoratie.com.
4: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
5: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
8: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
7: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
9: Schat? Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
10: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
9: Mafkees.
11: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
12: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
11: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
13: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl. Hikes.
14: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
13: Werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
15: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
15: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
17: Ons CW-fotoboek is er.
18: Spannend!
17: Wat is hij mooi geworden?
18: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Het voelt alsof we er weer zijn.
19: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager? Ja, ben En ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
19: Pak deze zomer uit en maak je cw-fotoboek op cewe.nl. Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
0: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
2: Müllermilk, the moo you can't resist.
19: Hallo, Odido.

0: Een hele goede morgen, Slam. Het is 1 minuut voor half 7. Het weerbericht krijg je van Weer Online. Het is op sommige plekken mistig en Friesland inwaarts onder de 10 graden op dit moment. Vandaag vooral in het zuiden veel zon. En het warmt vandaag op tot 20 à 24 graden. En dan die 24 uiteraard in het zuiden. Dan de wegen af met Flitsmeister. Meldt 1 vertraging van 10 minuten. 3 kilometer file op de A28 Zwolle Amersfoort tussen de Beatrixbrug en Hattemerbroek. Daar is een ongeluk met een bus gebeurd. En daar sta je dus ongeveer 10 minuten in de file en die loopt op. Dus dat is een dingetje. Dan flitsers zijn er aardig wat. Op de A7 Drachten richting Groningen bij Drachten 168.1. Op de A12 Maarn richting Ede bij Maarsbergen 83.3. A12 Maarn richting Utrecht bij Driebergen-Rijsenburg 74.8. A15 Del richting Gorkum bij Vuren 103.5. A17 Roosendaal richting Moerdijk bij Zevenbergen 6.8. A27 Hilversum richting Almere bij Almere 114.8. En de andere kant op bij Almere 112.3. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort bij Hulshorst. En flitser bij Hekta met de paal 59.5. Dan tijd voor het laatste nieuws. Jeroen Hazewinkel is aangeschoven en hij zegt goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hey.
1: Op de A28 bij Wezep zijn zeker 15 gewonden gevallen toen een Oostenrijkse touringcar de vangrail inging na een botsing met een bestelbus. De ravage is groot, de weg is beide kanten op dicht en er wordt rekening gehouden met flinke files. De overheid mikt op een rookvrije generatie in 2040, maar dat wordt nog een hele klus. Volgens het AD rookt of vaped 40% van de jongeren en ook 30-plussers weten er wel raad mee. En steeds meer mensen maken zich zorgen over de gevolgen van extreem weer, zoals langdurige droogte en grote hitte, zeggen onderzoekers. Die denken dat de zorgen toenemen nu steeds duidelijker wordt wat extreem weer aanricht. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Dankjewel, Jeroen. Tot zo meteen. Ja, je hoort als allereerst op Slam. De A28 in beide richtingen afgesloten door een ongeluk met een bus. Zometeen ga je het horen. Hoeveel stappen moet je minimaal per dag zetten om je hart gezond te houden? En dat is veel minder dan die 10.000 die wij kennen.

Avicii. Hello Black, SOS bij Slam in de vroege morgen. Het is 6:06. Een hele goede morgen. Cardiologen deze ochtend in The Men's Health, het mannengezondheidsblad. Toch wel belangrijke zaken, want het gaat eigenlijk altijd over die 10.000 stappen die je moet zetten per dag. Want oh, dat is zo gezond. Maar volgens cardiologen hoeft dat helemaal niet zo heel veel te zijn om je hart gezond te houden. Want vanaf 4.000 stappen per dag zie je al gezondheidsvoordelen. En ja, ik denk als je nu in jouw telefoon kijkt in de stappenteller, dat je eigenlijk zonder dat je echt heel veel moeite doet, dan wel aan die 4.000 stappen per dag komt. De cardiologen zeggen er wel bij, zie die 4.000 echt als een soort ondergrens. Vanaf 7.000 stappen per dag worden de voordelen voor je hart echt een stuk duidelijker. Tussen de 7.000 en 13.000 stappen per dag zit je nog beter. Het mooie is, elke 500 stappen die je extra bovenop die 7.000 stappen zou zetten, zou het risico op overlijden door hart- en vaatziekten met ongeveer 7% verlagen. En daarbij het liefst ook niet dat je een beetje gaat slenteren of gewoon, nou ja, dat kantoorloopgedrag. Maar het helpt juist om af en toe wat te versnellen, wat te verlangzamen, vertragen, zodat je hartslag een beetje omhoog en omlaag gaat. En dat schijnt ontzettend goed te zijn voor je hart. Maar ja, het is dus een stuk minder stappen dan dat wij aanvankelijk dachten. Want ik dacht dat 8000 de ondergrens was. Maar 4000 stappen is de absolute ondergrens om je hart gezond te houden. En dat zorgt er in ieder geval voor dat ik mij op dagen dat ik vrij weinig beweeg, me in ieder geval een stuk slechter voel. Want er zijn weinig dagen dat ik niet aan die 4000 kom. Ik denk dat ik gemiddeld dit jaar 12.000 stappen per dag heb gezet. Ja, ja. Maar ja, maar dat komt als je 's ochtends werkt, dan ga je gewoon van alles doen, dus 's middags naar de stad. Maar ja, je hoort het als allereerste beslem. 4.000 stappen minimaal zitten per dag om je hart gezond te houden. Je hoort het als allereerste bij Slam. Kans maken op kaarten voor een hele vette racing simulator voor jezelf en drie vrienden. Hoe je kans maakt, je hoort het zo naar de nieuwste Kygo. Dit is Take Me Back bij Slam.

0: het de ochtendshow van Anouk en Marijn begint de dag super fijn.
1: Via web, de Slam app, DAB+ en on your smart speaker.

toppers deze ochtend. De Black Eyed Peas en ook al hotel room service van Pitbull gehad. En heb je die nieuwste Armin van Buuren al gehoord? Die gaat keihard. En die hoor je zo meteen. Everlasting komt eraan. Laat mij je eerst vertellen hoe je kans maakt op een racing experience voor jezelf en drie vrienden. Dat is hartstikke leuk om te doen op een Race Square locatie naar keuze. Het enige wat je moet doen is drie multiple choice vragen goed beantwoorden over de race die gisteren is gereden in Zandvoort. Daar was je misschien wel bij. Die heb je misschien wel live op tv gezien. Dus dit is appeltje eitje. Wil jij nou meedoen met die Race Square quiz? Dan is het enige wat je nu moet doen. Race plus je voornaam appen in de app van Slam. Race plus je voornaam. In de app van Slam om kans te maken op een race experience voor jezelf en drie vrienden. En dat is echt, dat is superleuk om te doen. Dus race spatie je naam in de app van Slam om kans te maken op een race experience voor jezelf en drie vrienden. En krijg je misschien die drie multiple choice vragen of de race die gisteren is gereden in Zandvoort voor je kiezen. En win! En dit is Topic en Fireboy DML.

Everlasting van Armin van Buuren is nieuw op Slam. En ga je vaker horen, dus dat is fijn. Wil jij nou die drie multiple choice vragen over de race die gisteren is gereden in Zandvoort voor je kiezer krijgen om een kans te maken op een heel vette race-square arrangement voor jezelf en drie vrienden? Race, spatie, je voornaam in de app van Slam is genoeg om kans te maken op een heel vet race experience arrangement bij Race Square. Op een locatie naar keuze voor jezelf en drie vrienden. Heb je die race niet gezien? Of heb je niks met Formule 1? Nou, goed nieuws, want ook dan kun je prijzen pakken deze ochtend. Want als je nu Goeiemorgen stuurt, maak je kans op de Slam House in de Pauze kous. De Slam Bucket Hat. De Slam Fanny Pack. Het enige wat je moet doen is nu Goeiemorgen.

0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Roka.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter... of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
4: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
5: Voor wie zijn we ook alweer?
4: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
7: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
8: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
7: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
6: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
9: Wie was je aan de beurt?
10: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?
9: Hit it!
11: Voor die twee.

0: Speelbewust 18 plus.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
3: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hanson zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
5: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
8: Groot ingekocht, groot voordeel.
9: Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
19: Anders grijp je mis.
16: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
15: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Bij een zwaar ongeluk op de A28 bij Wezep zijn 15 tot 20 mensen gewond geraakt. Een Oostenrijkse touringcar botste op een bestelbus en ging de vangrail in. In de bus zaten scholieren. Er zijn veel hulpdiensten, de ravage is groot en de weg is beide kanten op dicht. Er wordt flink wat hinder verwacht in de spits. Het gaat nog een hele klus worden om in 2040 een rookvrije generatie te hebben, zoals de overheid wil. Volgens het AD roken jongeren het meest van iedereen. Dat komt vooral door de opkomst van vapen. De minste rokers vind je onder 60-plussers. 1 op de 10 van hen steekt er wel eens een op. De brandweer in de Amerikaanse staat Nevada krijgt een grote natuurbrand bij de stad Reno, maar niet onder controle. Meer dan 40.000 mensen moesten hun huis uit en nog eens 40.000 hebben gehoord dat ze zich op evacuatie moeten voorbereiden. 2 ziekenhuizen zijn gesloten en ook is een vliegveld bij Reno dicht. En steeds meer Nederlanders zijn bezorgd over wat extreem weer in hun omgeving aanricht, blijkt uit onderzoek. Ging het 5 jaar terug nog vooral over extreme regen, nu ligt het accent op de enorme droogte en grote hitte. De gevolgen worden voelbaarder en de zorgen nemen toe, zeggen de onderzoekers. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Slam.
22: Hey, dankjewel. Dan gaan we de weg op Flitsmeister met de eerste files van de werkweek op de A15 Sliedrecht-West en de Noordtunnel. 40 minuten. A28 Nieuwe-Leus en Ommen meldt 11 minuten. En op de A28 rekening houden met 12 minuten. De weg is dicht door een ongeluk met een bus. Tussen bruggen over de Overijsselse Vecht en Hattemerbroek. Dan nog een file van 10 minuten op de A50 Ewijk-Maasbrug. En de A50 Loenen-Schaarsbergen 13 minuten. Flitsers A7 Drachten Groningen bij 168.1. A12 Driebergen Rijzenburg richting Utrecht. Hectometerpaal 74,9. A15 Vuren Gorkum bij 103,5. Hoogvliet Maasvlakte 46,9. Op diezelfde A15 en de A17. Zevenbergen richting Moerdijk uitkijken bij 6,8. A27 Almere bij 114,8. De A27 Almere Hilversum bij 112,4. En de A30 als ene laatste Lunteren Barneveld bij 16,3. A58 sluit hem af. Seer Arendskerke richting Goes. Dat is 161,5.
0: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
14: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
13: Wat dan?
14: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
13: Oh, mag ik mee?
14: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
19: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
23: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
24: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
20: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond vanaf 8 uur.
22: En het perfecte cadeau voor als je haar niet zit, voor als je koude voeten hebt of voor als je drugs gepakt zijn op Lowlands. Wil jij de Buckethead, de house in de pauze kousen? Of ben je toe aan een nieuwe fanny pack? App ons dan! Een goedemorgen! En zoek zo je eigen prijsje uit in de Slam Ochtendshow.

0: Stan gedraaid en Bruno Mars staat er voor je klaar, hoor. En Zet, allemaal hier om jou uit bed te beuken. En wij gaan ook weer ons uiterste best doen. Welkom terug van vakantie. Dit is de Slam Ochtendshow. Met nu nog een weekie vrij, begreep ik, voor het midden van het land. Dus,
1: midden van het land, ja.
0: Daar ontbreken nog een hoop luisteraars, denk ik. Die liggen nog op één oor bij te komen van Lowlands. Of die moeten nog naar huis rijden. Die worden zo wakker op de camping mogelijk. Een hoop leuke Slam-luisteraars ontmoet daar dit weekend. Thanks als je gedag kwam zeggen met ons in de morspit. Hartstikke gezellig. En natuurlijk bij Major Lazer. Dat is wel even het moment van het weekend geweest. Voor Slam zeker. Ik was daar met Jarno. Die normaal na ons zit om 10 uur. Maar ik denk dat hij vandaag nog even die tent aan het opvouwen is daar. En de likes tellen op zijn Insta-post. Want man, wat ging die man viral. Jarno die mocht iets voor de show van Major Lazer langskomen bij Diplo in de kleedkamer. En het leek Jarno van Slam wel een leuk idee om Rutger van Barneveld te laten horen aan Major Lazer. Met Zwoele Zomernachten, onze zomerhit. En ik sta er met Jarno te kijken. Hij zegt, zou het gaan gebeuren? Ik zeg, we moeten er wel klaar voor zijn. Als het gebeurt, telefoons in de aanslag, want dit gaat niemand geloven. Ik was even vergeten dat we daar met 80.000 anderen stonden die dat ook wel een leuk liedje vonden. Dus het is overal gefilmd. En ik ga het dus even een stukje eruit maken.
2: Wat is jouw plan, dit Lowlands?
3: Ik wil Major Lazer de zomerhit van dit moment laten draaien. Zwoele Zomernachten. Kan dat, denk ik?
0: Nou, dat ging me even vragen in die kleedkamer.
3: If you play Zwoele Zomernachten.
4: Flex and Phoenix. I'm a fine editor right now.
3: No, you don't. You really do? Wow.
0: En daar is Diplo dus op zijn laptop nu Zwoele Zomernachten aan het knippen. Ook nog hardstyle versies getest. Uiteindelijk hebben ze de originele gewoon gedraaid.
5: Everybody look at the sun.
0: Okay, yeah. Ja, hier geeft Jarno nog de tip aan die MC van Major Lazer. Als het refrein erin komt, moet iedereen even naar de zon wijzen. En nou ja, wat zeggen ze dan nog op die mainstage?
6: Everybody point it to the sun right now.
0: Ja, point to the sun right now.

0: Een beetje een cocky guy of zo. Wel heel hoog van de toren aan het blazen.
1: Hij heeft humor.
0: Maar Diplo heeft echt humor in die andere gasten van Major Lazer. Goeie actie van Jarno van Slam. En ja, dikke props. Nieuwe ringretourneerder. Ja, de Anna, de top-influencer, laat weten haar verloving met voetballer Kenner Taylor verbroken te hebben. De twee waren nog geen 3 maanden verloofd. Heftig wel, Jade. Hoe kijk jij nu tegen die situatie aan?
2: Ik maak op social media natuurlijk mooie foto's, maar ik wil naast die mooie foto's ook iets mee kunnen brengen aan mensen. Ja.
0: Oké, okay, en dat advies is trouw niet met een voetbal.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En natuurlijk hebben wij dan nog de langste.
3: Nou, goedemorgen met Gijs. Ik bel vanwege de winactie natuurlijk.
0: Oh, nou kijk, kom meteen ter zake. Hey Gijs, goedemorgen.

0: Nee, ik heb echt hulp nodig.
1: Oké, wat doe je voor werk?
0: Ik ben kraammachinist.
1: Oh ja, ja, nee, dan komt dat wel dichtbij. Ik weet, in de kraammachinistwereld is Jade Anna ook een grote.
2: Maar je bent natuurlijk 3 weken op vakantie geweest ook, las ik in je appje.
0: Ja.
2: Dus dat moet dan wel echt heel vervelend terugkomen zijn, dit.
0: Ja, heel vervelend.
2: Want waar was je ook alweer geweest?
0: Hintergarten.
2: Hintergarten, dat is natuurlijk Duitsland.
0: Ja, dat, in Nederland heet dat de achtertuin.
2: Ja.
1: Als jij het
0: ja,
1: zegt.
0: Lekker man.
1: Lekker man. Nou, welkom
2: thuis gebleven, ja. Dat is de grap die je nu maakt.
0: Ja, ja, ik ben thuis gebleven, ja.
1: Ja. God, die heb ik echt nog nooit gehoord.
0: Maar jullie zijn nog niet helemaal wakker, denk ik.
1: Nou, ja, dan draaien we de rol een keertje om. Kan jij ons wakker maken, Gijs? Dan gaan wij 3 uur naar jou luisteren.
0: Ja, dat, dat kunnen we zeker doen.
1: Hé, hey, wat wil je winnen?
0: De Buckethead.
1: Ja, de Buckethead. Kom naar je toe, Gijs. Mooie dag.
0: Ja.

0: getal onder de 1000.
1: Hoi, ik ben Max en ik ben vandaag jarig en het getal onder 1000 is 499.
0: Dit is niet het getal onder de 1000. De jackpot staat nu op
2: 91
0: euro.
1: Ah? Jammer.
0: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
2: Armin van Buuren en Silver Panda. Here in my arms. I want

0: Track op Slam was, had ik nooit gedacht dit te zeggen, maar leuk deze weer eens te draaien. Het is echt even geleden. I'm Good Blue. David Guetta, Bibi Rexha. Het is 7:55. Nog even 2 bochten wachten. En dan kun je jezelf onsterfelijk maken.
1: Je kunt jezelf onsterfelijk maken.
0: Ja, ja.
1: Fuck that shit. Niks 2 bochten wachten. Ik ben een racer. My ass.
0: We hebben hem zo meteen weer hier.
2: De Pitstop Quiz.
0: Met natuurlijk de laatste editie van Zandvoort. 3 meer keuzevragen over die gereden GP-race gisteren daar aan de Nederlandse kust. Weet jij alle 3 de meerkeuzevragen goed te beantwoorden? Dan mag jij meenemen wie je wil naar Race Square om een middag te gaan simracen en ervaren hoe dat is om coureur te zijn. En hopelijk ram je hem dan niet in de muur.
3: Oh! Een mega klapper!
4: Verstappen!
3: Ja,
0: Verstappen! En nu race Spa-Suriname. Ga als de Formule 1-wagen naar de Slammer. En app race Spa-Suriname. Fateless komt er ook aan.
5: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
7: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion. Hypotheken vanuit het hart.
7: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl.
9: Allianz Direct. Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
11: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals alle Dr. Utker Bistro, €1. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar €1. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel, 50% korting.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar €1.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
16: Get ready for the OG.
17: All y'all bitches wanna look like me.
18: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With the OG.
19: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat? Je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
20: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
19: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
4: Social Deal, Beauty Deals, Take One en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
4: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
22: Wat mij rust geeft? Even naar buiten, frisse lucht, geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
21: Ontdek ook de beste beauty deals op socialdeal.nl.
23: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
24: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
23: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: Goedemorgen Slam, je weer update van Weer Online. Wat staat ons allemaal te wachten vandaag? Nou, rustig zonnig weer. Vanmiddag zijn er ook wat wolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. En op de weg is het wel wat drukker. Dat merk je nu de vakanties voorbij zijn in grote delen van het land. De A15, Hardingsveld, Giessendam, Sliedrecht-Westen, een half uur. En op de A16, Hendrik Ido Ambacht en de Drecht-tunnel. Daar 12 minuten. A20, Kortland Aquaduct, Moordrecht, een kwartier. En op de A20, 14 minuten. Tussen Gouwen en Nieuwerkerk aan de IJssel. A28, Nieuw-Leuzen, Beatrixbrug, 12 minuutjes. A50, Ewijk-Maasbrug, 13 minuten. En op de A50, Beekbergen-Loenen, 12 minuten. Dan nog een kwartier op de A58, Moergestel en Beste, 8 kilometer. Flitsers op de A7, Drachten-Groningen bij 168,1. A12, Harmelen-Utrecht bij 47,5. A12, Driebergen-Rijsenburg-Utrecht bij 74,9. A17, Zevenbergen-Moerdijk, 6,8. A27 Maartensdijk-Utrecht bij 87,8. En de A27 Almere bij 115,2. A28 Hulshorst-Amersfoort bij 59,7. A30 Lunteren-Barneveld 16,3. A50 Beemte-Broekland-Zwolle bij 213,2. En de A58 bij Seer-Arendskerken richting Goes bij 161,5. En dan de laatste A73 Orlo-Venray bij 61,1. Opgepast. We pakken het laatste nieuws even mee. ANP... Jeroen met de headlines in een half minuutje.
25: Goedemorgen.
0: Morning.
25: Door een ernstig ongeluk is de A28 bij Wezep de hele dag dicht. Vanmorgen reed een Oostenrijkse touringcar met scholieren op een bestelbus. Er zijn 15 tot 20 gewonden. De touringcar ligt op zijn kant. De bestelbus is doormidden gebroken. Het doel om jongeren minder te laten roken of vapen lijkt nog ver weg, schrijft het AD. Uitgerekend zij roken het meest van iedereen. Vooral vapes met een ingebouwd spelletje zijn de boosdoener. En het kabinet wil het woningtekort oplossen door bijvoorbeeld kantoren te verbouwen. Maar dat gaat hem niet worden, zegt het Instituut voor de Bouw. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Ja, duurt niet lang meer. Hij komt eraan. De laatste pitstopquiz die wij gaan spelen over de race van Zandvoort. Daar is voor het laatst gereced dit weekend. We hebben 3 snelle meerkeuzevragen over die gereden race. Heb jij ze alle 3 goed? En geloof me, ze zijn goed te doen. Dan ga je een middag simracen met wie jij dan ook maar mee wil nemen.
26: Anul en Marijn.
0: Nou, suggestie voor 2 man die je prima mee kan nemen. App race spatie je naam en doe zo meteen mee in de pitstopquiz.

0: This is my church. This is where I heal my hurt. Faithless hier in de ochtendshow. Het is 8:10. En daar zijn we dan.
1: De Pitstop Quiz.
0: Bij de laatste keer Zandvoort. En wij spelen deze laatste Pitstop Quiz betreft Zandvoort. Met Rick, goedemorgen.
2: Goedemorgen, heren.
0: Waar kom jij vandaan?
2: Ik kom uit Leiden.
0: Aha, ben je ook naar de race gegaan toevallig?
2: Nee, deze keer niet.
0: Oh, dat was wel je laatste kans natuurlijk dan. Ben je wel eens eerder op Zandvoort geweest?
2: Jazeker.
0: Wat vond je ervan?
2: Ja, dat is geweldig. Dat is aparte sfeer.
0: Ja, ja. Welke editie was jij?
2: Vorig jaar was ik er.
0: Ah, was Max toen nog wel de winnaar? Dat twijfel ik
2: erover.
0: Nee, toen begon het ook al te keren. Hè? Ja.
2: Nah.
0: En deze race, wat vond je ervan? Gewoon even grote, grove lijnen?
2: Het was een mooie race. Jammer van het begin, maar dat is af en toe niet anders.
0: Ja, inderdaad. Ja. Waren er nog andere dingen die je opvielen?
2: Ik vond de wissel tussen Antonelli en Russell erg bijzonder.
0: Oké. We hebben een kenner in ons midden, dat sowieso dan. Wij hebben hier de Pitstop Quiz en dat betekent dat we na elke vraag de tijd op een gemiddelde pitstop zetten van 3 seconden. Dus je hebt de hele tijd na een gestelde vraag 3 seconden om antwoord te geven. Binnen die tijd graag je antwoord. En wie weet ga je dan lekker simracen, jongen. En dan kan je voelen hoe dat is om gewoon zonder pijn een muur in te rijden als je Max Verstappen achterna wil gaan. Nou, toevallig, daar gaat de eerste vraag over. Vraag 1 over die race van Zandvoort gisteren. Waarom was de race van Max Verstappen in Zandvoort zo snel voorbij? Antwoord A, hij verloor de controle op de natte baan en crashte zo in de muur. Antwoord B, hij kreeg ruzie met zijn team via de intercom en verloor toen de controle over het stuur en crashte in de muur. Of antwoord C, zijn auto werd meegenomen door een takelwagen.
2: Antwoord A.
0: Hij verloor de controle op de natte baan en dat is goed. Ja, laten we nog even een stukje luisteren.
3: Oh, mega klapper.
4: Verstappen.
3: Ja, Verstappen is er keihard afgegaan.
4: Verstappen na 1 ronde racen in de laatste Grand Prix van Zandvoort. Gaat er knijtershard af in Arie Leijndijk-bocht. En dit gaat rood worden, jongens.
3: Dit gaat op zeker rood worden.
5: Kneters. Waarom zegt hij dat zo?
0: Ja, die jongens zijn toch ook enthousiast. Dit gebeurt nog maar 1 keer, man.
5: Ja, dat is waar.
0: Vraag 2, daar komt hij aan. Wie reikte na de laatste Dutch Grand Prix de prijs uit aan de winnaar? Antwoord A, de burgemeester van Zandvoort. Antwoord B, koning Willem-Alexander. Of antwoord C, prins Bernhard junior, de eigenaar van het circuit.
2: C.
0: En ik zie allemaal drukke koppen hier bij Slam. Op de toetsenborden rammen. Iedereen is nog aan het factchecken. Maar wij moeten denk ik concluderen hier. In de laatste keer Zandvoort. Dat het goede antwoord, Marijn.
5: Koning Willem-Alexander was.
0: Ja, het is koning Willem-Alexander.
2: Mijn fout.
0: Nee, dat kan gebeuren, joh. Gewoon, want dan maak je een klapper, zeg. Oh.
2: Ja, zo de muur in.
0: Nee, jammer. Nee, dan gaat hij niet naar jou, Rick. Helaas.
2: Ja, jammer.
0: Maar joh, dank voor het bellen. Ja. En toch een hele fijne maandag.
5: En als je zo meteen onder een andere naam belt, dan maak je nog steeds kans op die kaarten, Rick.
2: Dus. Ga ik even doen.
0: All right. Oké, tot later. Heren. Hoi. Nou, Marijn, je mag het zeggen.
5: 0909-306-363, 40 cent per gesprek. En de eerste die wij nu in de uitzending halen, die wint die kaarten voor de race experience. 0909-306-363.
0: Ik hoop dat Rick snel belt.
5: Ik snap wel waar de verwarring vandaan komt. Je hebt natuurlijk de finishvlag. En die is volgens mij wel door Bernhard junior gezwaaid. Maar degene die de prijs uitreek, die overigens de Don Diablo ontworpen is.
0: Die prijs, die trofee, prijs. Ja, die trofee had Don Diablo gemaakt. Ja, gaaf.
5: Die heeft koning Willem-Alexander gegeven. Dus dat is in ieder geval de situatie.
0: Ja, en ik ben blij dat we nog even gefactcheck hebben.
5: Even kijken. Nou, dan heb ik nu iemand opgenomen.
0: Hallo.
6: Hoi, ik ben Mick.
0: Mick, hallo, goedemorgen.
6: Hey, goedemorgen. Ik was er snel bij, of niet?
0: Ja! Gefeliciteerd, Mick. Jij gaat lekker racen bij Race Square. Je wint 4 tickets.
6: Geweldig. Lekker, man.
0: We gaan ervan uit dat jij ook gewoon groot Formule 1-fan bent, natuurlijk.
6: Ja, mijn vader vooral. Maar ik doe het ook voor mezelf, hoor. Maar ik neem mijn vader lekker mee.
0: Leuk. Nou, daar profiteer je er toch weer mooi van, hè? Van iemand anders zijn fout.
5: Ja, de een zijn brood is de ander zijn dood.
0: En zo is
5: andersom.
6: Zo is het toch?
5: Of wel? Nee.
6: Ja, dat is waar.
0: Ah joh, het is vroeg, Marijn. We luisteren dit een keer terug en dan komen we er wel achter. Hey joh, fijne dag, hè?
6: Rust gaan, hey. Hoi,
0: dankjewel. Hoi. Nou ja, noem het werk hoor. Voor ons gewoon dagbesteding. Lost Frequencies, Stromae en nu Marshmallow met Kelsey Ballerini. Pas op.

0: In Eindhoven heb je een gigantische UFO. Aliens die zijn daar geland op zoek naar intelligent leven. Dat vind je natuurlijk in Eindhoven, want zoveel universiteiten daar. En Lost Frequencies draaiden voor die UFO bij Evoluon een 3 uur durende set. De beelden daarvan op zijn Insta zien er waanzinnig uit, en een hoop slamluisteraars die we die kant op gestuurd hebben. Hij zegt ook: last night felt like we were on another planet. Wauw. Ik zeg het alsof ik erbij was en helemaal de shit zat. Maar hij heeft een fantastische zaterdagavond gehad daar in Eindhoven. We hopen jij ook, natuurlijk. Dit is nu weer maandagochtend, de Slam Ochtendshow. En je gelooft nooit waarom een Nederlander de bak in moet in Frankrijk. Dit geluid is een hint.
1: Oh, oké dan.
0: Blijf luisteren. Goed gedaan. Slam coming up.

Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar.

0: 588 euro inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf 277 euro netto bijtelling per maand.

0: Afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven. Wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
5: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe Atlantic warmtepomp. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
6: Jongens, eten!
7: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
8: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
9: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
10: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
11: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
12: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind de baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: leenbakker.nl.
1: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-melk, the moo you can't resist.
3: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
4: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezen blijft tot na de avondspits dicht na een ernstig ongeluk. Een buitenlandse touringcar met scholieren botste op een bestelbus en kwam op zijn kant aan de andere kant van de weg terecht. Er zijn 15 tot 20 gewonden, van wie er 8 in het ziekenhuis liggen. Door de klap ontstond een enorme ravage. Jongeren roken er flink op los, dus het plan om over 15 jaar een rookvrije generatie te hebben lijkt onbegonnen werk, schrijft het AD. Vooral vapes met een spelletje zijn de boosdoener. Dat spelletje zit in de houder van de vape en bij elk puffje dat je neemt verdien je punten. Er zijn allerlei ideeën om het woningtekort op te lossen, zoals het ombouwen van kantoren. Maar daarmee gaan we het niet redden, zegt het Instituut voor de Bouw. De kantoren liggen namelijk op slechte plekken of verbouwen gaat veel kosten. Er is maar één echte oplossing en dat is het bouwen van nieuwe woningen. En nu de gevolgen van extreem weer duidelijker worden, nemen ook de zorgen daarover toe, zien onderzoekers. 5 jaar terug maakten 6 op de 10 Nederlanders zich zorgen, toen vooral door grote overstromingen. Nu is dat aandeel iets opgelopen en zijn mensen vooral ongerust over extreme hitte en langdurige droogte. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend rustig met veel zon. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Thank you. Hoe is het op de Nederlandse wegen dan? A1 meldt een kwartiertje bij Stroe en Hoevelaken, 8 kilometer. En op de A16 Ridderkerk Noord en Hendrik Ido Ambacht, 22 minuten. A28 Nieuweleuze en Ommen, 18 minuten, 5 kilometer. En op de A50 Ewijk Maasbrug, 12 minuten file. A50 een vertraging van 23 minuten bij Apeldoorn en Loenen door een auto met pech. En op de A58 bij Moergestel en Best een half uur. A59 Os-Oost en Nuland, daar 20 minuten door een ongeluk. En ook een ongeluk op de A59 tussen Vlijmen en Drunen-West een half uur, 8 kilometer. Flitsers op de A2, Geleen richting Echt bij 238,2. A7 Drachten-Groningen bij 168,1. A15 Vuren-Gorkum 103,4. En de A16 Zevenbergse Hoek-Dordrecht bij 51,7. A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,8. A27 Maartensdijk-Utrecht bij 87,8. A27 Almere bij 115,2. En de A28 meldt 2 flitsers. Bij Hulshorst-Amersfoort 59,5. En Zwolle-Meppel 96,7. A30 dan Lunteren-Barneveld 16,2. A50 Beemte-Broekland-Zwolle bij 213,6. De A58 Zeer-Arendskerken-Goes bij 161,5. En de ene laatste op de A67 Veldhoven-België bij 18,1. De laatst gemelde flitser voor nu op de A73 Oorlo-Venray. Dat is hectometerpaaltje 61,1. Binnen nu en een minuutje terug bij al die dikke beats op Slam met Avicii, Nicky Romero. En ook de Bauza in de Slam Ochtendshow, ja!
2: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
3: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
2: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
3: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
4: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Anu en Marijn.
1: Oh wauw, ze hebben 2 zwakbegaafde zeepaardjes ook nog een radioshow gegeven. De Slam Ochtendshow tot 10 uur. Avicii, Nicky Romero, I Could Be The One. Naar de Bauza, dit is Magnetic. 5 over 8.
4: De Slam Ochtendshow.
5: Yo, good morning.
6: We're the Bauza.
7: And you're listening to The Morning Show with Anu en Marijn.

0: groot paneel spelen. Nicky Romero, I Could Be The One. Het is 11 over 8. Je luistert naar de ochtendshow van Slam inderdaad. En daar gaan we. Van Florence naar Franeker, van Havana naar Havelte. En weer terug.
1: De Slam ochtendshow.
0: Update. Een rondje nieuws over de hele wereld heen. Let's go. Erling Haaland heeft vlak voor het nieuwe seizoen afscheid genomen van zijn iconische lange blonde haar. De 26-jarige spits deelde zondag beelden waarop zijn lange lokken stukken bij beetje worden afgeknipt en uiteindelijk een behoorlijk kort kapsel overblijft. Zelf schrijft hij erbij: new season, new trim. En short hair, don't care. Fans zijn ondertussen compleet verdeeld over zijn nieuwe look. Ik vind het geniaal, omdat de verdedigers nu iets minder hebben om aan vast te houden. Ik zit tegenwoordig bij een emo-kapper en ik zei: nou, je mag er wel even flink de schaar in zetten. Had ik misschien even mijn haar moeten zeggen. Op Lowlands konden bezoekers dit weekend hun haar afstaan voor kankeronderzoek. Wie genoeg lengte kon missen, liet op het festival een flinke pluk of staart afknippen om bij te

0: Nederlandse toerist van in de 60 is in Frankrijk veroordeeld tot 40 dagen cel nadat hij tot twee keer toe in het openbaar masturbeerde. Eerst op een druk strand waar hij werd opgepakt en korte tijd vastzat. Hij kreeg te horen dat hij Frankrijk moest verlaten, maar 5 dagen later werd hij opnieuw betrapt. Dit keer zat hij in een park te rukken bij het station. Voor de rechter kwam hij met een opvallende verdediging. Ik wist niet dat dit verboden was. De rechter kon daar weinig mee en gaf hem naast de celstraf ook een verbod om 3 jaar niet meer terug te keren. 40 dagen cel, nou dat wordt voorlopig dus alleen masturberen op de plek waar het wel mag, op een Franse gevangeniswc. Moet er niet gewoon een soort TripAdvisor komen voor plekken waar dit wel mag? Ik pleit voor een whip-advisor.
1: De Slam Ochtendshow.
2: Update. Het is maar goed dat we de ochtendshow hebben, want het is maandagmorgen en ik ben er al helemaal klaar mee.
0: Ah joh, we krijgen je wel aan het einde van de maandag. Het vliegt voorbij, let maar op. Het is 7:15 en je hebt Slam aan.

0: Beetje suiker voor in de thee of de koffie. Het is 9:10.
1: De Slam. Spijt-tattoo.
0: Wow! Nou, dan komt dat even uit de lucht vallen. Geweldig zeg. Terug van weg geweest. Dit is echt een levensveranderende prijs die je kan pakken bij Slam. Ja. Ja, ik hoorde ook de reclames al een beetje voorbij vliegen deze ochtend. Die heb ik ingesproken en ik heb het onder andere over een zwakbegaafd zeepaard. Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Ja, dat is natuurlijk een horrorscenario, maar het is wel waar je aan moet denken, ja.
2: Ja. Het kan zijn dat je bijvoorbeeld een Griekse paal op je arm hebt gezet. Of een bison. Nummer 13.
0: Oepsie.
2: Dat je de tekst Come Together op je arm hebt gezet.
0: Oepsie. Je hebt al mijn tattoos.
3: Goed nieuws.
2: Ergens Life is Simple of een man met een fluit.
0: Oepsie. Ja, je.
2: Dat je ooit een Prins Albert hebt genomen.
0: Hé, dat zou je niet vertellen. Dat vind ik niet cool.
2: Tramp met melis op je rug.
0: Ik heb inderdaad melis met mijn reet staan. Ja, nee, tuurlijk.
2: Ja.
0: Als jij een tattoo hebt waar je je voor schaamt, waar je toch zoiets van hebt, misschien heb ik het niet beter niet kunnen doen.
2: Ja, of ken je iemand die een gênante tattoo hebt? Want tattoo removal sessies zijn nou eenmaal redelijk prijzig.
0: Oh, kostbaar man.
2: Als er geen sessies nog wel te betalen, maar het lukt vaak niet in één keer. Dan moeten meerdere sessies gedaan worden.
0: Is zo, ja.
2: Met een hoogtechnisch apparaat die cosmetiek totaal heeft. En die gaat die tattoo voor ons weglezen. Met de Pico-laser was het volgens mij.
0: Dat klopt, ja. Ik ben daar vorig jaar ook bij geweest. Toen met de winnares die won bij ons. Die had een gigantisch konijn. Echt zo'n gigantisch zwart plakkaat op haar bovenbeen. En dan krijg je zo'n speciale bril op. En dan gaan ze gewoon knetteren. Ze zei, het voelt een beetje alsof je gewoon een schok krijgt van een soort vliegenmepper of zo. En dan gewoon een paar keer. Maar goed, het is dus wel echt voor een fantastisch goed doel. Ja. Want je bent gewoon van die lelijke tattoo af die je weg wil hebben. Voor jezelf of voor iemand anders. Ga nu alvast naar slam.nl. Je hoort het goed. De inschrijving is geopend.
2: En het kan van alles zijn. Hè? Het kan zijn dat een tattooartiest stage aan het lopen was. En toch een redelijk wat foutjes gemaakt bij het zetten van de tattoo. Dat hij inmiddels vervaagd is. Omdat je toen je hem gezet hebt wat meer massa op de bot had. Zeg maar. Dat het iets... André Hazes junior heeft volgens mij een QR-code van een van zijn singles getatoeëerd. Ja. Maar die bleek na een jaar al niet meer goed te werken. Omdat zijn huid iets was vervormd. En die scande die niet meer. Maar het kan ook zijn dat je bijvoorbeeld zelf een tattoo hebt gezet. Of dat die te groot is. Of dat je de naam van iemand hebt neergezet die je tegenwoordig eigenlijk ook niet meer lief hebt.
0: Het maakt echt niet uit.
2: Nee.
0: We lezen alles weg met Cosmetiek Totaal. Slam.nl. Geef jezelf op of iemand anders. Vanaf volgende week gaan we de winnaar bepalen van de Spijt Tattoo.
1: Nieuwe muziek. Ontdek je op Slam.
4: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: beste dance track die wij afgelopen vrijdag hoorden tijdens de Mixmarathon. En daarmee is het de Mixmarathon Track of the Week geworden. Ga je de hele week extra vaak horen. Coulter en Hey Everybody. Hey allemaal, goedemorgen. Het is 8:55. Anno op je bijrijdersstoel. De Slam Ochtendshow. Met zometeen hier het geheim voor de beste seks. Volgens wetenschappers.
1: Okay.
0: Ja, niet per se de mensen die ik voor me zag bij goede seks. Maar een uniform is wel heel sexy natuurlijk. Boost your sex life. Hou Slam aan. Ook op maandagochtend. Met Another Talk to You. Zometeen.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
5: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
4: Professioneel design voor een vaste prijs. Dat is de kracht van online. Met de service van Femke. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
6: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
7: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
6: Wat dan?
7: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
6: Oh, mag ik mee?
7: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
8: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
9: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier. 1+1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
8: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
10: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom er dan.
11: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
12: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
13: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
11: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
14: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.

0: sportvoeding.
1: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AHA Kleintje Vla, yoghurt en AHA Terra Kleintje Sojadessert, 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Big or small, tiny or tall.
6: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
7: Condoom.nl. Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
8: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
9: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
11: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
12: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem

0: Slam, 8:58. Rustig zonnig weer vandaag. Er zijn ook wolken vanmiddag, maar er gaat geen regen vallen als het goed is. Het wordt 20 tot 24 graden. Dan naar de weg toe, Flitsmeister, met de grote files van 20 minuten. A1 Stroe en Hoevelaken en op de A2 Del en de Martinus Nijhoffbrug 10 minuutjes. A15 meldt 10 minuten Papendrecht Hendrik Ido Ambacht en op de A50 Beekbergen Hoenderlo 10 minuten. Kwartier op de A58 Moergestel en brug over het Wilhelmina-kanaal. En op de A58 Moergestel en Best 17 minuten. Dat komt door een ongeluk daar. A59 Os-Oost en Ols een kwartiertje. En de A59 meldt 20 minuten bij Nieuwkuik en Drune-West. Flitsers dan A7 Drachten-Groningen bij 168,1. A7 Ter Wispel-Heerenveen bij 153,5. En de A10 Zeeburger-Tunnel bij Amsterdam bij 3,9. A12 Driebergen-Rijzenburg-Utrecht bij 75. A15 Pernis-Rotterdam bij 51,4. A15 Vuren-Gorkum 103,4. En de A16 Zevenbergse Hoek-Dordrecht bij 51,7. A17 Zevenbergen-Moerdijk bij 6,9. A27, daar staan 3 flitsers. Maartensdijk-Utrecht bij 87,8. Almere bij 115,2. En Almere-Hilversum bij 112,4. A28 dan Rauwveen-Meppel, 105,2. A28 Hulshorst-Amersfoort bij 59,6. En de A28 Zwolle-Meppel bij 96,5. A30, we zijn er bijna doorheen hoor. Lunteren-Ede bij 16,3. A58 Ulvenhout-Bergen-op-Zoom bij 59,9. A67 is de ene laatste. Veldhoven-België bij 18,1. En de A73 Orlo-Venray, dat is hectometerpaal 61,1. Nou, nog even snel bijgepraat worden dan door het ANP. Jeroen heeft de headlines in 30 seconden.
1: Goedemorgen.
0: Morning.
1: Van de gewonden door het touringcar-ongeluk op de A28 bij Wezep zijn er volgens de politie 8 naar het Isala ziekenhuis in Zwolle gebracht. Dat houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Het kabinet wil over een jaar of 15 een rookvrije generatie hebben, maar de cijfers vertellen een ander verhaal. Volgens het AD vinden we de meeste rokers onder jongeren. En dat komt vooral door de opkomst van vapen. En om het woningtekort aan te pakken moeten we niet ombouwen, maar bijbouwen, zegt het Instituut voor de Bouw in het FD. Woonunits in kantoren bouwen gebeurt steeds minder vaak, omdat de kosten te hoog zijn. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Hey, dankjewel en tot later weer, Jeroen. Zometeen hier in de Slam Ochtendshow ga je het horen.
2: Wat is goede seks?
3: Dat is echt, ik heb er wel tranen in de ogen. Wat ben ik blij om dit te horen.
0: Het komt eraan, zometeen.
4: Anul en Marijn.
0: Het geheim voor de beste seks.
2: Al dus de wetenschap, hè?
0: De Slam Ochtendshow luisteren, denk ik.

0: Fireball.
1: Pitbull. Natuurlijk is hij erbij met zijn kale knars. Het is 9:50 op maandagmorgen. Succes als je vandaag weer voor het eerst begint na een lekkere zomervakantie. Alleen het midden van het land is nog vrij. Die kunnen dus gaan vrijen. Wauw, die liggen er lekker bij nog in bed. Die kunnen zich nog een keertje omdraaien. Lekker. Je gaat het horen bij ons. Wat is de beste manier om betere seks te hebben, toch?
2: Ja, nou ja.
3: Ik ben zeker benieuwd.
1: Oh, nou ja, heel goed. Het is alleen wel volgens de wetenschap, gelukkig.
2: Volgens wetenschap.
1: Het is niet uit eigen ervaring. Want wij hebben geen idee. Vertel Marijn, waar zijn de wetenschappers mee op de proppen gekomen om betere seks te hebben?
2: De wetenschappers die schrijven een wetenschappelijk tijdschrift dat goede intimiteit volgens de wetenschap dus minder om presteren draait dan je misschien wel denkt. Het gaat ook niet om een apotheose, hè?
1: Oh ja.
2: De grande finale.
1: Nou, zo noem jij dat, ja.
2: Gaat het ook niet om. Het gaat ook niet om hoe je eruit ziet. Een wetenschap zegt, het gaat erom dat je je veilig, ontspannen en aangetrokken voelt. Dat is eigenlijk het belangrijkste van alles. Lachen, experimenteren en jezelf durven zijn tijdens de intimiteit helpt juist bij een beter intiem leven. De wetenschap geeft als tip om in een lange relatie te blijven praten over intimiteit. Wat je leuk vindt, wat je lekker vindt, wat beter kan en wat je graag een keer zou willen proberen. Vooral voorspel en afwisseling spelen daarbij een ontzettend belangrijke rol.
1: Oh.
2: Niet iedere intimiteitspartij moet dan ook geweldig zijn. Soms is het fantastisch, soms is het gewoon prima. En uiteindelijk zul je zien dat je dan vanzelf de beste ooit bereikt. De beste intimiteit.
1: Dus wat is nou je tip? Gewoon niet zo zwaar aan tillen eigenlijk.
2: Ja, misschien als ik het goed samenvat, is dat goede seks begint eigenlijk buiten de slaapkamer. Je kan eigenlijk zeggen, dat begint met aandacht. Dat begint met intimiteit.
1: Ja.
2: En dat begint met communicatie.
1: Ik ben het er wel mee eens dat als je echt een leuke dag samen hebt beleefd of zo, dan is de seks vaak wel veel beter. Als je gewoon een hele leuke weg ernaartoe hebt meegemaakt samen.
2: Dat is toch ook, op vakantie is het toch ook altijd beter?
1: Ja. Ja, dat stuurde me Liz mij een keer op een kaartje. De seks op vakantie is echt beter. Nou, dat was wel jammer om te krijgen,
2: ja.
1: Oké, welke magazine is dit? Want ik ga het meteen halen.
2: Dit is, volgens mij staat het in de Amerikaanse psychologische...
1: Dat kunnen wij niet halen.
2: Tijdschrift. Nee, het is ook goed om te weten. Dus onderzoeken uit 2014 en 2017 bevestigen echt dat het niet om orgasme... apotheoses.
1: Apotheoses.
2: Tijdens een intiem potje knuffelen.
1: Ach,
2: gaat, het is natuurlijk leuk, hè, een apotheose. Maar dat is helemaal niet verplicht. Het is geen onderdeel van goede seks of niet.
1: Oké.
2: Dus je hoort het als allereerste beslam.
1: Zo is het, ja. In de ochtendshow waar wij weer lekker veel muziek gaan draaien.

Hey, goedemorgen. Als jij tijdens een energetische sessie een zaadlozing krijgt, is heel normaal. Dat is echt heel normaal. Kijk, ik geef sessies en weet je, dan krijg je de vraag, is het ook met happy end? En dan denk ik altijd bij mezelf van ja, je bent absoluut blij aan het einde, maar ik ga niet aan jouw penis trekken. Dat doe ik niet.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Swedish House Mafia en Licky Lee. Happiness is so sad.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Robin Schulz en Watermat. Take it slow.

mooiste muziek. En Robin Schultz met Wattermut en zijn nieuwe Take It Slow. De Grand Slam van vorige week draaien we gewoon nog steeds, hoor, omdat hij zo verdomde lekker is. Zometeen hier in de ochtendshow ga je het horen. Een van de meest memorabele Lowlands momenten van afgelopen weekend had alles te maken met Slam. Oh, hoe dat zit, dat hoor je zo. Nou, ook deze

0: altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.

0: te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel.

0: 40% korting bij Bouwmaat.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm. Alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
4: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
4: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
6: Begon jouw dag met ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
9: 30 augustus start de week tegen kanker.
10: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
11: Jij waarschijnlijk ook.
12: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
12: Voor wie geef jij?
13: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
15: Get ready for the OG.
16: All y'all bitches wanna look like me.
17: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
13: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen Kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
14: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
19: Je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Na het ongeluk met een touringcar en een busje op de A28 bij Weesup zijn 8 gewonden naar het Zwolse Isala ziekenhuis gebracht. Onder hen is ook de bestuurder van de bestelbus. Isala houdt zich paraat om eventueel meer mensen op te vangen. Een aantal anderen raakten lichtgewond. De weg blijft de hele dag dicht. De kans dat we over 15 jaar een rookvrije generatie hebben is wel heel klein, schrijft het AD, want jongeren roken het meest van iedereen. Rokers denken pas na hun 30ste aan stoppen en zelfs onder 30-plussers rookt nog 1 op de 3. Dat jongeren moeilijk van het roken af te krijgen zijn, komt door vapes. Kantoren ombouwen tot woningen of een etage op een appartementencomplex zetten is niet de oplossing om iets aan het woningtekort te doen. Alleen nieuwe woningen bouwen helpt, zegt het Instituut voor de Bouw. Dat ziet dat er steeds minder woningen bijkomen door ombouwen van kantoren of andere oplossingen. En ook Nieuw-Zeeland wil aanhaken bij het social media verbod voor kinderen onder de 16. De regering heeft een wetsvoorstel in de maak, zegt de premier. Volgens hem zitten 13 tot 17-jarigen in Nieuw-Zeeland elke dag zeker 5 uur op de socials. En daar worden ze geestelijk en lichamelijk niet beter van, zegt hij. En dan het weer van Weer Online. Vanochtend is het zonovergoten. Vanmiddag zijn er in het noorden ook stapelwolken. Die lossen later weer op en dan is het weer overal helder. Het wordt 20 tot 24 graden. Morgen de meeste wolken in het zuiden en iets warmer. Dit was het nieuws op Slam.
21: Hey, goedemorgen en dankjewel Jeroen. Hoe is het op de weg? Flitsmeister meldt op de A1 een file van 17 minuten bij Voorthuizen en Hoevelaken. 10 minuten op de A12 Oud-Dijk, Duitsland en een kwartier duur langer over de A58 bij Moergestel en Brugge over het Wilhelmina-kanaal. 10 minuten dan nog op de A59, Drunenwest en Vlijmen. Flitsers op de A1 Holten Deventer bij 119.4. A1 Hoogland Amersfoort 37.2. A6 Lelystad Muiderberg 62. En de A7 Drachten Groningen bij 168.1. A7 Winschoten Groningen 245.3. A7 Terwispel Heerenveen bij 153.5. En let ook op je snelheid op de A12. 2 flitsers bij Driebergen Rijsenburg Utrecht 75. En bij Maarsbergen Ede 83.2. A15 Pernis Rotterdam 51.4. A17 bij Zevenbergen uitkijken richting Moerdijk bij 6.9. A27 Maartensdijk Utrecht 87.8. En de A27 Almere bij 115.2. Nou, dan merk je echt dat de vakantie voorbij is, hè? Want een hoop flitsers staan er alweer. A28 Hulshorst Amersfoort 59.6. Zwolle Meppel 96.5. A30 Lunteren Ede 16.3. En de A50 Hilsum Os bij 164.1. Oké, ik kan echt nog even doorscrollen. Ik zou je willen doorverwijzen naar de Flitsmeister app. Daar staan ze allemaal makkelijk overzichtelijk op een rijtje. De Slam Ochtendshow binnen nu en een minuutje terug bij Aldi Beats. Met H, Ring My Bell.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
2: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren. Omdat we van schoenen houden.
3: Alle verf super voordelig.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al?
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
8: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Anouk.
9: Een van de meest legendarische Lowlands-momenten was bij Major Lazer en had alles te maken met Slam. Wat er gebeurde, moet je echt horen als je het nog niet gezien had. Blijf luisteren!

0: Robert Miles.
1: En Children and Slam Classics. Die een standbeeld in onze tuin verdient. Daar gaan we jongens met even een rapido rondje nieuws rond de wereld.
2: De Slam Ochtendshow.
1: Update. En mijn naam is Anul op uw bijrijdersstoel. Madonna die heeft met haar 68ste verjaardag op het Griekse Corfu een flinke politieke rel veroorzaakt. Ze vierde haar feestje in een klein dorpje en inwoners werd gevraagd om hun ramen dicht te houden, zodat Madonna geen last had van pottenkijkers. Een linkse politicus werd daar woest om en vond dat de Grieken zich niet zo onderdanig moesten opstellen. Een rechtse minister die koos juist de kant van Madonna. Zo'n wereldster levert Griekenland volgens hem juist enorme publiciteit op. En zo werd de verjaardagsfeestje ineens een hele politieke discussie daar in Griekenland. Madonna is 68 en haar vriend is 30. Ter vergelijking, zangeres Cher is 80 en haar vriend is 40. Dus, dames, nog steeds single? Relax. Je vriend is nog niet eens geboren. Twee Mexicaanse vissers van 32 en 53 jaar hebben 5 dagen op de Stille Oceaan overleefd in een grote koelbox. Een vissersboot die zonk tijdens slecht weer en de mannen klommen toen in de koelbox die bleef drijven. De Mexicaanse marine vond ze pas 5 dagen later op zo'n 240 kilometer van de kust in zo'n blauwe, grote, dobberende koelbox. De twee waren zwaar uitgedroogd, maar hebben het allebei overleefd en zijn inmiddels herenigd met hun familie. Met z'n tweeën 5 dagen op zee overleven zonder eten of drinken. Wauw, ja, ja, ja. Hey, dan zou ik die derde visser inderdaad ook niet noemen in je persbericht. Die is gewoon opgeschreven. Major Lazer zorgde zaterdag op Lowlands voor een onverwacht Hollands kroegmoment. Midden in hun set op de Alfa draaide het Amerikaanse trio ineens Zwoele Zomernachten van Rutger van Barneveld. Het was niet helemaal een spontane actie, maar het werk van Slam DJ's Jarno van der Wielen en Anul Hendricks. Oh shit, voor het eerst hebben we zelf nieuws. Ja, van Lean On naar Zwoele Zomernachten. Dit zijn die overgangen waardoor ik mijn Spotify-abonnement heb opgezegd. We kunnen niet wachten tot Rutger van Barneveld nu Watch Out for This gaat doen bij zijn concert.
2: De Slam Ochtendshow.
0: Update.
1: Pull up, pull up. Ik zie hem al staan. De Slam Ochtendshow. We hebben Ariana Grande voor je. Oliver

0: it up. Loving, I'm living, so we turn it up.
1: Ari, yeah. Anna. We turn it up. En het is 9:50. Daar is hij, jongens, de man of the moment, gewoon in de show. Het is Rutger, het is Jardo van der Wielen. Ja.
2: Goedemorgen, goedemorgen. Oh.
1: Hij is wakker. Lig je eigenlijk nog op die Lowlands camping, of niet?
2: Ik zit in de trein, maar ik heb wel het idee dat ik mezelf heb verslapen. Dus het kan zijn dat ik later ben dan 10 uur.
1: Oh, je komt echt nog gewoon een radioshow maken hier.
2: Tuurlijk.
1: Wow, respect. Want je bent gisteren nog op Lowlands geweest, toch? Tot gisteren laat dan?
2: Ja, zeker. We hebben het even goed afgesloten. Maar ik dacht wel van ja, ik kan mijn lieve vrienden niet laten zitten natuurlijk. Dus ik ga gewoon weer die kant op.
1: Sympathiek. En hoe ben jij onthaald op Lowlands? Ben je de held van deze editie? Vertel, Jarno.
2: Nou, het is natuurlijk wel het beste kropverhaal wat je kan vertellen op Lowlands. Van, nou, wat vond je het vetste, vraag je dan aan mensen. Dan zeggen ze, ja, ik vond een beetje laser te gek. Ik zeg dan, wat vond je er dan zo vet aan? Ja, dat die Rutger van Barneveld draaide met Groene Zomernacht. Ja. En dat je dan dus kan zeggen, dat is mijn schuld.
1: Ja, geweldig. Ja. Jij mocht iets voor Major Lazer voordat ze begonnen zaterdag. Kon jij naar de kleedkamer waar Diplo zat te wachten. En toen heb jij hem dus Zwoele Zomernachten laten luisteren. Was hij toen meteen enthousiast of moest je hem overtuigen?
2: Ja, hij was echt meteen enthousiast. Want Major Lazer heeft vroeger gewerkt met Mr. Polska, Ronnie Flex. En ik vroeg eigenlijk van, zijn jullie op de hoogte van de hits van nu in Nederland? Dus ik liet eerst Lil Kleine horen met zijn lijntje, de nieuwste van Ronnie Flex. En toen liet ik Rutger van Barneveld horen. En hij zei gelijk, I like this, ik ga dit remixen. En toen zei ik van, moet je deze niet gewoon draaien in de Alfa op Lowlands zo meteen? En toen zei hij, ja, dat is een goed idee. Toen zijn we eerst allemaal door remixes gaan kijken. Een hardstyle-versie, een boombeton-versie, een bubbling-versie. En toen zei hij, nee man, het origineel, die vind ik het best, die ga ik gooien.
1: Ja.
2: Dat is gebeurd.
1: Klopt, ja. Ik stond daar met jou en nou, we geloofden onze oren niet. Wij waren nog bang, ik kan me herinneren van zaterdagmiddag, wat ik me nog herinner, dat wij vooral bang waren, hoe gaan de mensen reageren? Want jij hebt ze eigenlijk beloofd, de tent wordt afgebroken. Als dat dan niet gebeurt, mag jij nooit meer bij Diplo langskomen. Maar het was echt, van voor naar achter, het was gekkenhuis.
2: Het is het liedje wat het hardst is meegezongen op Lowlands.
1: Ja, en de beelden ervan. We hebben echt een hele leuke video. @slamofficial op Insta, TikTok. Ga het even bekijken, stuur het naar je vrienden door. Je gelooft het niet. Het lijkt wel AI, maar ja, totdat je dus de hoeveelheid video's ziet, dan denk je, ja, zoveel nepvideo's kunnen er niet van zijn. Dit
3: dat
1: is echt gebeurd.
3: Dat was de ironie aan het hele verhaal. Dat Rutger van Barneveld tegen Boulevard of tegen de Telegraaf had gezegd van, ja, ik heb ook filmpjes gezien van Martin Garrix die mijn track draaide op Ushuaia. Maar dat was dus allemaal fake.
1: Ja, hij heeft ook een hoop fake video's, maar
3: dat
1: dit
3: is
1: was
3: niet echt.
1: Geloof
3: dit
1: me,
3: was echt.
1: Ik was erbij. Dit was 100% echt. Dit hebben we niet gehallucineerd. Major Lazer draaide echt de Zwoele Zomernachten dankzij Jarno van der Wielen. Goed gedaan, Jarno. En we zien je zo hier, hè?
2: Tot zo, vrienden. Hoi.

0: In de ochtendshow van Slam inderdaad, Anouar Marijn bij je. Het is een nieuwe week en aan het begin van de nieuwe week kan je wel wat extra geluk gebruiken, dachten wij zo. Bij belangrijke dingen, misschien is het die eerste week voor jou weer na de vakantie. Nou, een extra doos geluk sturen wij jouw kant op in de vorm van scherven. We gaan een hoop dingen kapot gooien hier zometeen, want scherven schijnen geluk te brengen. En we doen er ook nog de ochtendshow mok bij voor jou. Die sturen we heel op. Hoe die aankomt, dat laat ik even aan de bezorgers. Marijn, wat gaan we zometeen sowieso kapot smijten?
1: We hebben onder andere de Formule 1-beker, die afgelopen weekend gegeven is aan...
0: Norris?
1: Lennon Norris, dankjewel.
0: Oh, hebben wij die?
1: Ja, ik heb de verlovingsringen van Jade, Anna en Kenneth Taylor. Oh, ik heb alle overgebleven tentjes op de camping van Lowlands. Ik heb de complete inboedel van het circuit in Zandvoort, want dat is nu praktisch onbruikbaar. En ik heb de laatste doos met blanke vla ooit gemaakt.
0: Oh ja, gaat ook de schap uit, ja. Wil jij geluk winnen bij Slam in de vorm dus van die mok? En mogen wij al die spullen van zojuist genoemd kapot gooien voor jou? App dan nu geluk. Geluk appen is geluk winnen. En deze nummer 1 uit de Slam 4 die komt er ook aan van Hugel.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu hou hè.

0: voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
5: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
6: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar 10 euro. Nog even lachen? Denk aan de korting.
5: En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
7: Ontdek Sport City. De city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
7: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
9: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot 100 euro. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
10: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
11: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
10: Oh, Otrium?
11: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
12: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
13: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
14: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
15: De Theater-Tiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rangupgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
16: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
17: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
16: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
18: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.

0: onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Goedemorgen Slam, je weer update komt van Weer Online. Ziet er goed uit vandaag, temperaturen om en bij de 20 à 24 graden. Het schijnt helemaal droog te blijven. Morgen ietsje warmer nog. Dan de weg op Flitsmeister met de files A1 Stroe en Hoevelaken 12 minuten. En op de A16 Moerdijkbrug en Schavendeel 22 minuten. Een paar van de grootste plekken waar je geflitst kan worden. A1 Holte Deventer bij 124.2. En de A1 Radio Kootwijk Apeldoorn bij 72. Nog eentje op de A1 naar de Amsterdam bij hectometerpaal 18. En twee flitsers op de A7 Drachten Groningen bij 168.1. En de A7 Ter Wispel Heerenveen bij 153.5. A10 ook nog Amsterdam, dat is richting de Nieuwe Meer. Koen Tunnel bij 26,6. En op de A12 Driebergen Rijsenburg Utrecht bij 75. Op de A15 staan er twee, Pernis Rotterdam bij 51,4. En bij Vuren richting Gorkum bij 103,6. A13 Rotterdam Rijswijk 15,1. En de A17 Zevenbergen Moerdijk bij 6,9. Er zijn nog meer, veel meer flitsers deze maandagmorgen. Ik zou je graag doorverwijzen naar de Flitsmeister app, want dan kan ik meer muziek draaien. In de Slam Ochtendshow met nu het laatste nieuws. In een half minuutje, daar is Jeroen Hazewinkel.
2: Goedemorgen.
1: Morning.
2: Na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje op de A28 bij Wezep is de weg de hele dag dicht. De ravage moet van de weg en daarna moet ook de kapotte vangrail worden gerepareerd. Van de gewonden liggen er nu 8 in het ziekenhuis. Steeds meer Nederlanders kopen bier over de grens. Door de lagere accijns scheelt dat euro's per krat. Vooral verkopers in de grensgebieden klagen steen en been omdat hun klanten liever in het buitenland bier gaan halen. En na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. Deze week kijkt de enquêtecommissie of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is straks als eerste aan de beurt. En dat waren de hoofdpunten van het ANP.
1: Het duurt niet lang meer. Zometeen. Wat was dat?
3: Dat was een... Ik weet niet wat het was.
1: Je liet gewoon vallen. Je laat gewoon uit je handen donderen.
3: Het zal wel niet interessant genoeg zijn.
1: Wauw. Oké.
3: Dat was de beker voor de derde plaats voor Formule 1.
1: We hebben
3: die van de eerste plaats hebben nog.
1: We gaan zo meteen gooien met een hoop spullen. Want de scherven schijnen geluk te brengen. We willen jou graag helemaal op stoom krijgen voor deze nieuwe werkweek. Met wat extra geluk, hè, waar je het ook maar bij kan gebruiken. Is er iets waar jij extra geluk bij nodig hebt deze week? App dan nu geluk in de app van Slam. Dan gaan we niet alleen allemaal spullen kapot gooien voor jou. Dan krijg jij ook de Slam Ochtendshow mok thuis gestuurd. Jawel, dus appen.
4: Anul en Marijn.
1: Geluk in de app van Slam. Riri Rihanna komt er ook aan. En zo klinkt de nummer 1 uit de Slam 40. Slam.

0: yet.
1: Jongens, pas op met de vuur. What the fuck?
2: Een prijs zo kostbaar dat we maar één keer per week weg mogen doen. Geluk kan jij winnen.
3: Dit hoor je nergens anders.
2: Wie kan wel geluk gebruiken? Het is Vincent. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Uit Heemstede. Waar kan jij wel geluk bij gebruiken, jongen?
4: Ik kan wel een beetje geluk gebruiken bij een auto kopen.
5: Ben je zelf ook dingen kapot aan het gooien?
4: Ik gooi nu niks kapot, maar ik heb nog een paar dingen stuk gegooid.
2: Ik begrijp, ja, wat ik ervan kan verstaan, Vincent, dat jij een nieuwe auto gaat kopen.
4: Ja, ik hoop wel. Ik hoop het wel. Dat is het. Het
2: Okay.
4: is alleen nog. Hij moet alleen goed zijn motorisch. En dat weten we dus niet.
2: Oh, hij moet motorisch nog, ja, in orde zijn. Want je koopt hem tweedehands dan?
4: Ik koop hem nu in tweedehands. Ja, ik wil heel graag. Ik ben nog aan het sparen voor een Audi S3.
2: Zo.
4: Maar ja, helaas. Dat geld heb ik nu even niet 1, 2, 3 liggen. En helemaal niet naar dit allemaal.
2: Wat is dit dan? Wat bedoel je?
4: Nou ja, ik heb de auto opnieuw opgebouwd. Ik heb alle onderdelen zelf weer gekocht. Voor mijn eigen geld, van mijn gewoon hard gewerkte geld.
5: Want je hebt een ongeluk gehad met de auto, dat is eigenlijk waar Anul op doelt.
4: Ik heb een ongeluk gehad.
2: Ik had echt geen idee.
4: En alles is uit. Airbags, gordels zitten vast, alles zit gewoon echt helemaal vast.
2: Oh, maar hoe is het met jou dan?
5: Ja.
4: Met mij is het goed. Ik heb helaas niks, en gelukkig ook, niks eraan overgehouden. Alleen,
5: Maar de tegenpartij wel?
4: Nee, de tegenpartij ook niet. De tegenpartij, die heeft ook gelukkig niks. Ja, alleen een bumper en een... stuk volgens mij was.
2: Oké. Nou, we gaan in ieder geval een hoop geluk jouw kant op sturen. En Marijn heeft een mooie spullen in de aanbieding in zijn magazijn. Vertel.
5: Ik heb wat andere. De beker uit de Formule 1 heb ik. Ik heb de verlovingsringen van Jade, Anna en Kenneth Taylor. Want wie kent ze niet en al wat zielig zijn uit elkaar. Ik heb alle overgebleven tentjes op de camping van Lowlands. Ik heb de complete inboedel van het circuit in Zandvoort. Daar kan de prullenbak in. Want wat gaan we daar nu nog organiseren voor rare races? En ik heb de laatste doos Blanke Vla ooit gemaakt.
4: Oh, leuk.
2: We gaan ervoor. We gaan Marijn richting het magazijn sturen. Ik heb hier een forklift, Marijn. Het
5: zijn grote dozen vandaag.
2: Ah, hij springt erop en Marijn is vertrokken.
5: Die inboedel is echt enorm van dat circuit Zandvoort. Ga ik die omhoog laden.
2: Ah, hij was even afgeslagen.
5: Ik heb de koppeling aan de klos gelaten. Er zit een koppeling op een hefje. Ik heb geen idee.
2: Oh, daar gaat hij omhoog.
4: Ga hem maar beneden.
2: Wauw.
5: En was vervelend nieuws, hè, van Jade, Anna, Vincent.
4: Hè?
5: Vervelend nieuws, hè, van Jade, Anna, dat ze single is weer.
4: Ja, kan gebeuren.
5: Heb jij een vriendin eigenlijk?
4: Nee, ik heb geen vriendin meer.
5: Ik kan natuurlijk ook, ja.
4: Nee, no homo, sorry. Niks tegen homo's, maar geen homo meer.
5: Nee, je hebt geen excuus voor te
2: maken. Gewoon ophouden met praten op zo'n moment.
5: Nou, dus de Anna Vincent is op de markt. Heb ik hier alle overgebleven tentjes op de camping van Lowland.
2: Zo, Marijn.
5: Ik heb de laatste doos Blanke Vla ooit gemaakt.
2: Oh, een klein doosje.
5: Klein doosje was het. En ik heb de Formule 1 wereldbeker ontworpen door Don Diablo.
2: Hoppa. Zo, dat zijn een hoop scherven, jongen. Voor jou, Vincent. Een hoop geluk jouw kant op.
4: Dankjewel.
2: En we sturen natuurlijk ook nog even die ochtendshow mok. Die krijg je erbij. Daar mag je mee doen wat je wil. Kapot gooien, uitdrinken. Ik raad je dat laatste aan.
4: Ja, er wordt uitgedronken.
2: Ja, heel goed.
4: Daar wordt uitgedronken.
2: En succes dan met de auto en ook de schade. En dat gaat allemaal goed komen bij deze.
4: Komt goed, dankjewel.
2: Oké, man. Mooie weken. Geniet van je maandag.
4: Ja, jullie ook.
2: Hoi. Go!

0: Zou hij spijt hebben? Zou Bruno een spijt-tattoo hebben? Op zijn borst staat een gigantisch Christusbeeld, dat uit Rio. En dat is zo groot, eigenlijk die twee handen, links en rechts van Christus, die houden zo, die kietelen zijn tepeltjes eigenlijk. Dat het zou een mogelijke spijt-tattoo kunnen zijn van Bruno Mars. Oh. Hij kan zich aanmelden. Slam.nl Bruno, slam.nl, de spijt-tattoo. Vanaf volgende week win jij een... De regret-tattoo.
1: Laser the tattoo away.
0: Vanaf volgende week gaan we een tattoo weglezen. Misschien die van jou wel of van iemand die je kent. Dus ga naar slam.nl. De laatste gedraaide track in de ochtendshow, I Just Might. Ik blijf nog heel even zitten. Jarno, die was iets later, geloof ik. Hè? Nou, maar het is hem vergeven. Van Lowlands terugkerend als de held van Lowlands. Ja, die zwoele zomernachten heeft te laten draaien door Major Lazer. Dan mag het van mij. Ik weet niet hoe de baas er tegenover staat, maar van mij is
1: het... Het feit dat je het nu benoemt, dat betekent dat de baas nu ook op de hoogte is. Dat hij niet
0: nee, dat is wel waar, ja. Wij zijn er morgen weer met een nieuwe ochtendshow vanaf 7. Ciao!
2: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de zuigende vape. Als je zuigt aan deze vape, hoor je dingen die zuigen.
3: Welkom bij Ardy B.
2: Zo stop je in no time met vapen.
4: Radio 538.
2: Oh, wat kut zeg.
4: Bah,
2: vreselijk. De zuigende vape. De vape die zuigt en jou in no time van het vape afhelpt. Bestel hem nu.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
5: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel veel aanbiedingen met 25% korting, 30% korting, tweede halve prijs, 1 plus 1 gratis. Dus ga als een gek naar de winkel of naar leenbakker.nl.
7: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
8: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Nu tot €7.900 voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
11: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
12: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
13: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat zie je van Jumbo.
14: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank. Nu al zin in morgen.
13: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
15: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
16: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
17: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
18: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
10: Bel Simpel zet de tijd op 10 uur.

0: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. De A28 bij Wezep is tot na de avondspits dicht na een heftig ongeluk met een touringcar en een bestelbusje. Eerst moet de ravage worden opgeruimd en daarna moet de vangrail worden gerepareerd en de berm gesaneerd. 8 mensen die bij het ongeluk gewond raakten liggen in het Zwolse Isala ziekenhuis. Nu de accijns op alcohol steeds hoger is, halen meer en meer Nederlanders hun bier in het buitenland. Per krat kan dat euro's schelen. Dat klanten weglopen zien vooral de handelaren dicht bij de grens aan hun omzet. De branche maakt zich zorgen omdat volgend jaar de accijns hier nog verder omhoog gaat. Na een zomerstop gaan straks de verhoren over het coronabeleid verder. De enquêtecommissie onderzoekt deze week of de Tweede Kamer wel goed op de zaak zat en de juiste beslissingen nam. Oud-VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff is als eerste aan de beurt. Vanmiddag komt de oud-griffier van de Tweede Kamer langs. En de voetbal waarmee Maradona in 1986 zijn beruchte handsgoal maakte op het WK is voor bijna 3 miljoen euro geveild. Een beetje een tegenvaller. Het veilinghuis in Amerika had zeker 2 keer zoveel verwacht. Maradona sloeg de bal het doel in en later zei hij dat het de hand van God was. De scheidsrechter bewaarde de bal na afloop. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden zijn er ook stapelwolken. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Ook morgen is het weer vrij zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
1: Dankjewel. 2:10 op de Nederlandse wegen. 2 files die eruit springen. A12, Ouddijk, Duitsland, een kwartiertje. En op de A50, Loenen, Hoenderlo, 10 minuten. Flitsers gesignaleerd op de A1, Radio Kootwijk, Apeldoorn bij 72. A1, Naarden, Amsterdam bij 17.9. A1 Holten Hengelo bij 120,4. A7 Drachten Groningen bij 168,1. En de A7 Terwispel Heerenveen bij 153,6. A12 Driebergen Rijzenburg Utrecht bij 75. A15 Pernis Rotterdam 51,2. A15 Vuren Gorkum. En voor de rest van alle flitsers, het zijn er nogal wat, ga je naar de Flitsmeister app.

0: sportvoeding.
1: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming. Met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
2: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.

0: Leverinvuurwerken.nl.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
2: Deze jonge man is voor ons gezin een superheld.
3: Ah joh, ik blijf gewoon wat langer zitten. Dat doe ik met alle liefde natuurlijk. Ik ben altijd jaloers op de muziek die Jarno draait. En nu mag ik een keertje. Stromae!

0: beetje Blue Monday met Jonas Blue. Maar als het zo klinkt, dan merk je er helemaal niks van. Het kan wel een pittige maandagochtend zijn, laten we eerlijk zijn. Als dit de eerste is na je vakantie...
1: Is maar goed dat we de ochtendshow hebben.
0: Ja.
1: Want het is maandagmorgen.
0: Ik weet het.
1: En ik ben er al helemaal klaar mee.
0: Nou, Karel, maar als ik je nou zeg dat de Grand Slammer zo aankomt... en ook nog Farruko.
1: Hell yeah!
0: Ja, precies, ja. We brengen je weer helemaal op stoom... op dat juiste tempo waar jij wil zijn op maandagmorgen. Dit is Slam Boost Your Life. En luister vanavond ook naar de Sunsets. Iedere lekkere zomerdag sluiten wij dansend af met de beste DJ's in de mix. En nou, als ik zeg beste DJ's, dan bedoel ik ook

Populairste van deze week. Voor de vrouw die Lowlands sloopte dit weekend. Adela en één lid in L.A. Hoe was Lowlands trouwens? Oké. Weten we weer genoeg en gelukkig hebben ze daar in Slowakije ook een soort Jim Buckham. Iemand die het net niet werd. Dat is in dit geval de vrouw van de Grand Slam, Adela. Ze deed mee aan Dream Academy, de talentenjacht waar later deze band uitkwam. Cat's Eye. En het extra bandlid was dan Adela, maar gelukkig bleef ze doorgaan. En heeft ze de Grand Slam te pakken en dan heeft Cat's Eye nog niet gehaald. Good morning, dit is de beste playlist voor je maandag werkdag. Zoals ik al zei, hoe was het weekend? Zometeen Adam Lambert, Ghost Town komt eraan. Eerst Farruko, dit is Peppas.

0: David Guetta en Human. En die is extra lekker, want het salaris is net gestort. Dus. Spende maar op één ding kan je besparen komende weken hier bij Slam. Kijk, een heartbreak, dat doet pijn, maar dat gaat over. Maar er is een ander ding in of op je lichaam wat voor altijd blijft. En daar gaan wij je bij helpen. Maar dat is hoor je zo meteen. Silva Bampa komt eraan.
1: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Schat?
6: Hm?
5: Zeg, ik ga even Boer zoekt vrouw in bad kijken.
6: Boer zoekt vrouw in bad? Hé, ze verzinnen steeds gekkere dingen. In bad.
5: Mafkees.
7: Stream tv zoals jij dat wilt. Kijk overal in huis. Dus ook in bad. NL ziet. Slim bekeken.
8: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
9: Kia. Movement that inspires.
7: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
10: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal 1 euro. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
10: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
12: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
13: Zijn we al.
12: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
14: Oh ja, verzekering.
12: En weer door met de Ora autoverzekering.
15: Big or small, tiny or tall.
16: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
17: Condoom.nl.
18: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
19: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
20: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
21: Jongens, eten!
22: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
23: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
24: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
25: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. CoreDate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op coredate.nl. Coredate. Op de wereld om elkaar te helpen.
26: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
27: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
0: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
2: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
3: Over 10:30. Tijd voor een slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is zonnig en in het noorden komt er nog een stapelwolkingje voorbij. Verder lekker droog en de temperatuur schommelt tussen de 20 en 24 graden vandaag. En dan de situatie op de weg. Flitsmeister die meldt nog 2 vertragingen. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 22 minuten, 3 kilometer. En de laatste is de A50 in de richting van Arnhem bij Beekbergen. 25 minuten extra, 8 kilometer, komt door een auto met pech. Zo meteen nieuwe muziek van Medusa komt eraan. Ook Lady Gaga krijgt een Silva Bampa. Dit is On Tonight.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Robin Schulz en Watermat. Take it slow.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa and Rani. Silence.

Dit is Slam, good morning, met gloednieuwe muziek van Medusa en Silence. Zometeen hoor je nog Mr. Worldwide, Pitbull, Feel This Moment komt eraan. Eerst even een momentje wat je misschien van je lichaam af wil halen. We gaan het weer doen, de Slam spijt-tatoeage. Heb je nou een plakplaatje op je lichaam staan dat je denkt van dat was op dat moment heel vet? Maar toen ik wakker werd en weer nuchter was, verschrikkelijk! Toen heb je zitten kijken op internet wat het kost, toen dacht je nog steeds verschrikkelijk! En dat stemmetje in je hoofd wordt steeds harder en harder en harder. Geen paniek, want we gaan het weghalen. Heb je nou een tatoeage waar je niet zo blij mee bent? We got you covered. Ga naar slam.nl, stuur er even een verhaal en je foto plus je motivatie even door. En voor het weet heb jij weer een prachtig, stralend en schoon huidje. En wie weet krijg jij van ons de spijt-tatoeage. Slam.nl om je verhaal en je foto te delen. Dit is ATB en Topic. Dit is Your Love. Good morning.

Beste playlist voor je maandagochtend. Dit is Slam Good Morning. Spinner. En Groovejet in de Not Without Friends remix. Kijk eens op de klok. Nog een uurtje ongeveer te gaan. Dan begint hij weer. De lekkerste lunchpauze van Nederland. Hou ze in de pauze. En dit krijg je zo meteen als pre-party. Slam. Coming up.

0: switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl. Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is die mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Get ready for the OG.
4: All y'all bitches wanna look like me.
5: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
1: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
11: Aldi, klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
8: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
9: Nu?
8: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
9: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
8: Aldi.
12: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
13: 30 augustus start de week tegen kanker.
14: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
15: Jij waarschijnlijk ook.
16: Iemand die je dierbaar is.
17: Of was.
16: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
17: En de beste zorg.
16: Voor wie geef jij?
18: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
20: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
18: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
16: Doneer op kwf.nl.
19: KWF. Tegen kanker voor het leven.
21: Smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM en in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
22: Goedemorgen, ik ben Jeroen Hazewinkel. Nederland doet wat Apotros betreft ook volgend jaar niet mee aan het Eurovisie Songfestival. Dat is dan in Bulgarije. Volgens de omroep is het festival niet meer neutraal en brengen de nieuwe regels daar niet genoeg verandering in. Nederland haakte dit jaar af vanwege de omstreden deelname van Israël. Het is nu aan de NPO, zegt Avrotos. In de bus die vanmorgen crashte op de A28 bij Wezep zaten scholieren uit de Duitse plaats Probstei in het noorden van Duitsland. De ongeveer 50 kinderen waren onderweg naar Parijs. Na een botsing schoot de bus door een vangrail en kwam aan de andere kant van de snelweg op zijn kant terecht. 7 kinderen liggen in het ziekenhuis. Het gebeurt steeds vaker dat er bij diefstallen uit musea geweld wordt gebruikt, zegt Europol. De dieven gebruiken bijlen, koevoeten en zelfs explosieven om iets te pakken te krijgen. Bijvoorbeeld bij de roof van Roemeense kunstschatten uit het Drents Museum. De dieven wisten binnen te komen door een deur op te blazen. En de kerncentrale in Hongarije gaat deze week weer op volle kracht draaien. Eerder lag hij bijna helemaal stil, doordat er vanwege de droogte geen koelwater meer uit de Donau kon worden gehaald. Maar het waterpeil is weer gestegen. 3 reactoren zijn weer in bedrijf, de 4e komt er woensdag bij. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
0: En dat maakt het 12 uur. We gaan de wegen af met Flitsmeister. Die wil nog twee vertragingen van 20 minuten of langer. De A12 richting Oberhausen bij Ouddijk. Daar verlies je 24 minuten, 3 kilometer aan file. En tel er maar een half uur bij op de A50 richting Arnhem bij Beekbergen, 3 kilometer aan file. En voor Flitsers check je de Flitsmeister-app.
15: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
23: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
17: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
23: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
24: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
25: Ontvang je toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Jarno van der Wielen. Richting de lekkerste lunchpauze van Nederland zometeen met de mixpartner Track of the Week. David Guetta en ook Usher. Krijg je lekker Rona.

Ludacris, je hoorde Yeah. Vorige week in de Slam Middagshow. In de Slam Stembus zat hij, de nieuwe van Colter. Een DJ die heel vaak te vinden is op Thuishaven. Laatst nog speelde hij daar 3 uur achter elkaar. Het is eigenlijk de meest geziende Duitser en de best geziende Duitser in Nederland bijna. Hij heeft toen de hele week in de Slam Stembus gezeten, Colter. En steeds werd hij beter gemaakt. Totdat we op een gegeven moment dachten, nou, met 80% die zij vaker draaien, moeten we hem niet gewoon de populairste dancetrack van deze week geven. En daarom hoor je hem na de Slam Stembus extra vaak op de radio. Colter en Hey Everybody is de mix marathon track of the week.

0: David Guetta. Sia en Beautiful People hoorde je in de ochtend van Slam. Dan ga ik nu het verhaal vertellen wat ik over 50 jaar nog steeds als mijn beste verhaal ooit ga brengen. Ik ga je mee terugnemen naar afgelopen weekend Lowlands Festival. Het was waanzinnig. Ik snap dat je FOMO hebt als je er niet bij was. En als je dan denkt van, hebben ze het nou nog steeds over Lowlands? Ja, en dat gaat nog heel vaak gebeuren deze week, ben ik bang. Ik had, ja, de luxe, de kans kreeg ik om Major Lazer te interviewen. Die stond daar op de mainstage van Lowlands. Een van de grootste dance acts van de wereld. En op een gegeven moment stelde ik de vraag, zijn jullie nog een beetje op de hoogte van de Nederlandse muziek op dit moment? Want ze hebben ooit samengewerkt met, nou, een Busy, een Mr. Polska, een Ronnie Flex. Toen liet ik ze 3 liedjes horen. De nieuwe van Ronnie Flex, de nieuwe van Lil Kleine, maar ook de nummer 1 hit van dit moment. En daar kan je gewoon niet omheen. Dat is Rutger van Barneveld en Zwoele Zomernachten. En Major Lazer ging daar wel goed op.
1: Your honest opinion.
2: Oh, this is probably traditional real. This is a real street music, right?
1: It's a number 1 hit right now in the Netherlands.
2: As it should be. But this is like traditional Dutch music.
1: This is traditional Dutch, yeah. So if you will play the biggest hit at the moment right now.
2: The funniest moment in our show would be this song or would we play Lil Kleine?
1: I think more funny this one. Okay. If you play Zwoele Zomernachten.
3: Flex and Phoenix.
2: I'm going to find an editor right now.
1: No, you don't. You really do?
2: Wow.
1: See what I want to see that.
0: Een uur later op de mainstage voor 60.000 man.
4: If you're ready for the sunset, let me see you sing.

helemaal gek. De hele video vind je nu op het Slam-account en mijn eigen Instagram, @Jarno van der Wielen en @SlamOfficial. Daar zie je het hele proces met beelden, hoe Diplo op Spotify opzoekt Zwoele Zomernachten. Major Lazer hoor je nu, Light It Up.

0: Major Lazer. Light It Up hoorde je op Slam. En dan moet je dus nu even door je hoofd laten gaan de gedachte dat Diplo, dus een van de grootste producers van de wereld, op zijn USB-stick 4 edities heeft en remixes van Zwoele Zomerdag. Een hardstyle-versie, een Momentum-versie en toch dacht hij op het eind, nee, ik ga gewoon het origineel spelen. Het is Slam, good morning. Om 12 uur krijg je weer de lekkerste lunchpauze van Nederland. En zometeen Chesto Trevor komt eraan en ook deze.
1: Fix die ruit voor je vakantie.
2: Opgelost. Autotaalglas.
3: Al één van de vier Müllermilkflesjes met het moe-geluid is gevonden. Dus hou je oren goed open. Want vind jij één van de overige flesjes? Dan win je 25.000 euro.
4: Müllermilk, the moo you come.

0: iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Wie was je aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
0: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
3: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting. Neem die stap. Scapino.
4: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
3: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel, 50% korting.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Deze week bij HEMA. Korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen. Denk aan de korting.
8: De Keukenkampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukenkampioen-divisie.
9: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen langs het kortlopend krediet.
10: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf, met de onafhankelijke financieringsgids vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
11: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
12: Nu bij Coolblue. Korting op Siemens volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow!
13: Is binnen 3 minuten geregeld.
14: Dan bespaar ik dus gemiddeld €100 per minuut.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
15: Exact 11:30. Goedemorgen. Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Vanmiddag zijn er nog stapelwolken in het noorden. Verder is het in het zuiden het meest zonnig vandaag. Het is 20 tot 24 graden. Dan de weg af met Flitsmeister. Die meldt nog 1 vertraging op de A1 richting Amersfoort bij Stroe. Daar verlies je 1/2 uur, 7 kilometer, komt door een ongeluk. En voor flitsers, check de Flitsmeister-app.
16: Jarno van der Wielen.
15: Met zometeen Katy Perry en Juicy J. Dark Horse komt eraan. Eerst de Bauza. Dit is Magnetic.

Chris Lorenzo. Let's go! Boost your summer. Invisible, met zometeen Chesto en Traffic komt eraan voor de lekkerste playlist tijdens je werkdag. Dan weet ik wel zeker dat dat gelukt is. En dan moet House in de pauze nog beginnen. Dan heb ik goed en slecht nieuws. Laat ik maar gelijk met het slechte nieuws beginnen. Hoe bedoel je dus alleen maar slecht nieuws? Nou ja, oké, dan moet ik het wel zeggen. Maar het is de laatste week van de Slam Sunsets. Nou ja, er is ergens ook wel goed nieuws te vertellen. Heel veel sets zijn terug te kijken op het Slam Music kanaal via YouTube. Dus ga dat zeker doen. Met de laatste week, dat wordt een echte headliner-afsluiterweek. Met onder andere El Khatib, Ein Musik, Eric Prydz, Superstrings en YouGel vinden we allemaal terug in de laatste week van de Slam Sunset. En mocht je het nu pas voor het eerst horen, het is een soort easter egg, verlenging van de programmering. Deze zomer heb je iedere avond tussen 8 en 10 de beste DJ-sets kunnen horen. Maar gelukkig gaat dat gewoon door, want eindmuziek krijg je vanavond vanaf 8 uur en vanaf 9 Glenn Morrison. Hele line-up slam.nl, de laatste week, ben daarbij, Slam Sunsets. Dit is Kygo en Khalid.

0: James Hype. En More Than Friends hoorde je op Slam. En we gaan bijna naar de lunch toe.
1: Hauze in de pauze!
0: De lekkerste lunchpauze van Nederland met Prodigy en La Fuente onder andere. En ook deze.
2: Ze doen niet aan dieet, maar aan lijntje. Ze komt vanavond langs bij Kleintje.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: Aanbiedingen die je omver blazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram. 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.

0: gasten wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Hey.
3: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
2: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
3: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
4: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
5: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop-orde.nl.
4: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.
6: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
6: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
8: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
11: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
12: Ja, met een supergoeie deal gekocht op Otrium.
11: Oh, Otrium?
12: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
13: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
14: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
15: Vandaag bij Otrium. 3+1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
16: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe kraan van Grohe. Warmteservice. Gewoon perfect.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van 1000 euro.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
3: Nu halen, hè? Dus niet straks.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
5: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lays, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
4: Fans van voordeel.
2: Aldi.
6: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
7: Belsimpel zet de tijd op 12 uur.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. Er liggen veel meer mensen in het ziekenhuis na het busongeluk bij Wezep dan eerst was gemeld. Het zijn er 16. 15 zaten in de bus met Duitse scholieren die onderweg was naar Parijs. Vannacht reed hij op de A28 tegen een bestelbusje en belandde op zijn zijkant in de berm. De chauffeur van het busje raakte zwaar gewond. De NPO vindt het jammer dat Avrotros ook volgend jaar wil wegblijven van het Eurovisie Songfestival, omdat dat niet meer neutraal zou zijn. Maar we respecteren hun besluit, zegt een woordvoerder. Die kan nog niet zeggen of de NPO nu een andere omroep gaat vragen om een Nederlandse inzending voor het festival te verzorgen. Volgens oud-VVD-fractieleider Klaas Dijkhoff had de Tweede Kamer tijdens de corona-uitbraak weinig kennis in huis en moest iedereen maar uitgaan van de experts. Dat zei hij net bij de enquêtecommissie. Veel tijd om te vergaderen over de maatregelen hadden de Kamerleden niet, zegt hij, waardoor het kabinet veel ruimte kreeg. En Xavi Hernandez wordt morgen gepresenteerd als nieuwe bondscoach van het Nederlands elftal, maar hij heeft zich vanmorgen al gemeld bij de KNVB in Zeist. Goedemorgen, zei hij in het Nederlands. Xavi ontmoette in Zeist onder andere directeur topvoetbal Nigel de Jong en een van zijn assistenten Ruud van Nistelrooy. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen ook stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers, met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
10: En dan Flitsmeister, die meldt één vertraging op de A1 richting Amersfoort. Bij Stroe verlies je een kwartiertje, 6 kilometer aan file. Hou ze in de pauze, komt eraan met La Fuente in het begin.
11: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
3: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

Gaan we een beetje oké? Zijn we een beetje herstellende? Is deze maandag weer gewoon lekker ouderwets? Laat het weten via de app van Slam. We doen er alles aan om de kater tegen te gaan. Zelfs een lijntje geven we zometeen van Lil Kleine. Captain Hollywood Project, Only With You. En ook Tom Hanks komt eraan. De junior senior.

0: Gold zometeen door. Met NSYNC, Chris Lake, Modern Talking en ook Snoop Dogg komen eraan. Nog een uurtje house in de pauze. Be right back.
1: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
2: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
1: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Ontdek Sport City. De city die voelt als een dorp. Van je eerste burpee tot je laatste squat. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
6: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
5: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
7: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
8: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
8: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
10: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
11: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
13: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
14: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
13: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
14: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
16: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
17: Alle verf super voordelig.
18: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
19: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
20: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf 40.
0: 40 euro. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
21: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
22: Hou ze in de pauze.
23: Tijd voor je slim weerupdate van de vrienden van Weer Online. Het is een bewolkte dag in het noorden. Verder kan het lekker zonnig worden met natuurlijk weer de piek van zonneschijn in het prachtige zuiden. Het wordt 20 tot 23 graden vandaag. Dan de wegen af met Flitsmeister. Die meldt nog een lange vertraging op de A1 richting Apeldoorn bij Kootwijk. Telde maar 50 minuten bij op, 8 kilometer aan file. En nog eentje op de A50 richting Apeldoorn bij Hattemerbroek verlies je 20 minuten. We gaan door met Houzen in de pauze. Zometeen in de mix NSYNC, Destiny's Child en ook Chris Lake komt eraan. And Ease My Mind. Dan Martin Garrix, dit is Home.

Gotcha en Somebody That I Used To Know in de lekkerste lunchpauze. Ken je die videoclip nog? Dat hij helemaal onder de kleuren en de inkt zat. Dat hij helemaal geblend was met de achtergrond. En dat je Gotcha alleen nog maar zag omdat hij zijn ogen opendeed. Heb je nou ook zo'n prachtige tekening op je lichaam staan dat je denkt van, nou, daar wil ik liever vanaf? Slam got you covered. We gaan het weer doen. De spijttatoeage. Heb je er nou eentje op je lichaam staan dat je denkt van, ja, dat was toen leuk, maar nu niet meer? Stuur een foto en je motivatie en een heel goed verhaal via de app van Slam. Of slam.nl. En voor je het weet, laten we hem weghalen. Spijttatoeage. Het is nu het moment om goodbye.

0: verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
1: Hallo, eet smakelijk voor straks.
0: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1 plus 1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
0: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
2: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
6: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleen bakker.nl.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe toilet van Geberit. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien
4: uit.
3: Kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
5: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws! Geef jezelf nu op en laat je spijtattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijtattoo.
6: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
5: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
7: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
8: Yes!
7: Esso, omdat elke rit telt.
9: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Hey, ben je er weer?
12: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
11: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
12: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
11: Ja, lekker. Je
13: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
14: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
15: Opgelost. Autotaalglas.
16: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
17: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
16: Wat dan?
17: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
16: Oh, mag ik mee?
17: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
18: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
19: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De kinderen in de Duitse bus die vannacht crashte bij Wezep hebben enorm veel geluk gehad, zegt de burgemeester. Er zaten volgens haar veel engeltjes op hun schouders. Het had veel erger kunnen aflopen. Van de meer dan 50 scholieren moesten er 15 naar het ziekenhuis. De meeste kinderen hebben schrammen en kneuzingen. De Amsterdamse sportschool Saints and Stars moet ruim 3 ton boete betalen voor het overtreden van de arbeidsregels. Ze lieten buitenlanders voor zich werken die geen vergunning hadden, en ook was de administratie niet op orde, zegt de arbeidsinspectie. Die kan de sportscholen sluiten als die binnen 5 jaar weer de fout ingaan. Nu Avro Tros ook volgend jaar niet meedoet aan het Eurovisie Songfestival, gaat de NPO kijken hoe nu verder. BNNVARA zegt achter Avro Tros te staan en dus niet in de markt te zijn om een Nederlandse inzending te verzorgen. Het is ook niet duidelijk of het festival in Nederland wordt uitgezonden. De NOS nam het dit jaar eenmalig over. En de Britse regering heeft social media gevraagd filmpjes waarin gevaarlijk rijgedrag wordt opgehemeld van internet te halen. Aanleiding is een ongeluk afgelopen weekend waarbij 7 mensen om het leven kwamen, waarschijnlijk door een spookrijder. Op social media zijn filmpjes te zien van jongeren die elkaar uitdagen om gevaarlijk te rijden. En dan het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het noorden komen eerst nog stapelwolken voor. Het is van noord naar zuid 20 tot 24 graden. Vanavond helder, vannacht koel en morgen opnieuw zomers... met dan de meeste kans op wolken in het zuiden. Dit was het nieuws op Slam.
0: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar 2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Hikes werkschoenen. Gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl.

vakantieperiode weer achter de rug. Kids weer naar school. Hoef je daar niet meer voor te zorgen. Dat is lekker. En als je geen kids hebt, prijs je gelukkig dat je nog een sociaal leven over hebt. The Magician, Years and Years en Sunlight. En daarvoor nog de guy die volgend jaar in juni 2 dagen naar Nederland komt. Staat in Rotterdam. Ahoy, Tim Impala, Dracula's. Hoorde je daarvoor nog. Zometeen topic Harvey, All or Nothing, The Party Squad, Throwbackie, I'm Sorry. En eerst het origineel, 3 Drives on the Final. Grease 2000 met Slam.

0: Zomer van de festivals. Goede muziek op je oren. Slam Sunsets iedere avond tussen 8 en 10. Maar ook een gigantische hittegolf. En vorige week nog heel veel regen eindelijk weer. En ook de zomer van B&B voor Liefde. Waar een deelnemer toch echt vertelde dat hij fan is van Slam. Vinden we leuk?
1: Ik weet niet of je je Slam FM kent.
0: Slam.
1: Ja, dat denk ik maar. Oh, dat is lekker de oude tijd. Lekker gek.
2: Oké.
1: Ja, maar in de auto ook. Maar eigenlijk al.

0: lekker gaan als je radio op slim hebben staan. Je hoort de Diplo, You Go en Stay High.
1: In de pauze.
0: Met zometeen meer Hits in de Mix. Nog een half uur de lekkerste lunch van Nederland. Met Fredda, de Police, Christina Aguilera en Iman Beck. Oftewel, dit is House in de Pauze. Blijf erbij.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm... of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app... en krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
6: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs, mis niets.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
10: Jongens, eten!
11: Zo, lieverds, leuke dag gehad?
12: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
13: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe Wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
9: Nu bij NL Ziet. De eerste 3 maanden 50% korting. NL Ziet. Slim bekeken.

0: Nutrition, de grootste in sportvoeding.
1: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
4: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2 plus 3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1 plus 1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish and Fun, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
5: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
6: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
7: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
6: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
5: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
9: Fix die ruit voor je vakantie.
10: Opgelost, Autotaalglas.
11: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
12: House in de pauze.
13: Half twee en je weer online weerbericht. Het is zonnig in het noorden. Hier en daar ook dikke stapelwolken van noord naar zuid. 20 tot 24 graden. Vanavond flink helder. Dat betekent ook een koude nacht. En morgen wordt het opnieuw warmer. Of nieuw zomers zelfs. Dat betekent toch een paar graden erbij ten opzichte van vandaag. En dat geldt voor de komende dagen sowieso wel. Wel de meeste bewolking in het zuiden. Langs de vertraging, dat is de A12 richting Oude Rijn voor de Galenkopperbrug. Hoofdrijbaan 19 minuten. Hou ze in de pauze met Iman Beck, Belly Dancer.

tijdens dit nummer. Dan zat je gewoon even te lunchen in een hele foute strandtent op Bali. Een cover van de Police en Every Breath You Take. Ik weet niet wat het is met het buitenland, maar altijd van die vage covers van tracks. Dat je denkt, ja, ik ken dit wel, maar niet in deze versie. En dan lekker een beetje light, beachy gezongen. Deze was wel goed, de Police bij Slam. Friend out of four nog.

0: Morgen nieuwe editie tussen 12 en 2 van House in de pauze. Dit was het voor vandaag. Je hoort Armin van Buren, Mr. Props, Another You. Slam, coming up. De Swedish House Mafia, zometeen ook Another. En de throwback Coolio, hoor je zo op de Slam. Blijf erbij. Slam.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van Voordeel.
4: Aldi. Wat groeien ze hard hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
2: Nu!
1: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
2: Nu hou hè, dus niet straks.

0: Business.
1: Ons CW-fotoboek is er.
2: Spannend!
1: Wat is hij mooi geworden?
2: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
1: Het voelt alsof we er weer zijn.
3: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot 5%.

0: deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, eet smakelijk voor straks.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op ansichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice, nu voor maar 10 euro. Nog even lachen, denk aan de korting.
1: Probeer nu 4 maaltijden voor 24 euro. Maaltijdthuis.nl.
4: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
6: De Keukenkampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukenkampioen-divisie.
7: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
7: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
9: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
10: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
9: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
11: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Belsimpel zet de tijd op 2 uur.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedemiddag, ik ben Jeroen Hazewinkel. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met de misdrijf. Meerdere Duitse leerlingen die bij het busongeluk bij Wezep betrokken waren, zijn door hun ouders opgehaald. De scholieren zijn naar een sporthal in Wezep gebracht. De bus waarin ze zaten reed vannacht op de A28 tegen een bestelbusje aan en kwam op zijn zijkant terecht. 16 mensen raakten gewond. Het laatste Nederlandse Formule 1 weekend in Zandvoort is niet helemaal zonder slag of stoot verlopen, meldt de burgemeester. Zo werden mensen aangehouden die dronken over straat liepen. Anderen hadden valse kaartjes bij zich en zij kregen een gebiedsverbod. Wie ondanks zo'n verbod over de hekken klom, werd opnieuw aangehouden. En in Kortehoef is een dode gevallen bij een brand in een chalet. Die ontstond vanmorgen vroeg en was na ongeveer 2 uur onder controle. Waar de man is gevonden en door wie is niet duidelijk. Omdat er een dode is, doet de politie onderzoek. Daaruit moet ook blijken of de brand eventueel is aangestoken. En dan het weer van Weer Online. Vanmiddag veel zon, maar in het noorden is nog een paar stapelwolken. Het is 18 tot 22 graden. Morgen in het noorden zonnig en warm met 25 graden, maar in het zuiden wolken en kans op een bui. Dit was het nieuws op Slam.
15: Dankjewel. Bijna alle regio's klaar met de zomervakantie. Dat betekent drukker op de wegen. 23 vertragingen op dit moment. Nog niet eens een middagspits. 80 kilometer. Dit zijn de drie langste. We beginnen met de A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven. Bij Batadorp. Ongeluk gebeurt 22. A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen 19. En de A76 Geleen-Keulen voor de grens met Duitsland. Daar 21 minuten extra.
16: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
17: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
18: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl. Thomas van Empelen.
15: Met zometeen de nieuwe mixmarathon Track of the Week. Dat is een ding, hij zegt, de moeite waard. Meer dan. Coolio komt eraan, another. En eerst is Swedish House Mafia. Dit is...

Oh, dit blijft zo goed. Maandagmiddag, Thomas hier, Coolio en Gangsters Paradise. Het voelt goed om weer terug te zijn. Na 5 weken vakantie, tenminste, zo voelt het. En er komt ook meteen de allerbeste vakantietip die ik je ooit kan geven. Mocht je een beetje flexibel zijn met vakanties. Ik heb 3 weken vrijgenomen, dan 1 week gaan werken. En toen weer 1 week vakantie genomen. En eerlijk, het voelt echt alsof ik 5 weken ben weg geweest. Het is fantastisch. Moet ik zeggen, dat geldt niet alleen voor mij, dat geldt ook voor mijn collega's. Dat ze denken dat ik zo lang ben weg geweest. Toch had het leuk als het pasje weer werkt om het gebouw binnen te komen. En ik moest vanmorgen inloggen op Teams. Ik had even alles eraf gegooid van werk, weet je wel, van mijn mobiel. Geen zin in meldingen, heerlijk. De allereerste melding die ik kreeg van Teams toen ik het weer installeerde, was niet, leuke vakantie gehad. Succes vandaag met je eerste werkdag weer op de maandag. Nee, wat stond er? Achterstand wegwerken. Fuck it.

Offenbach bij Slam en Miles Away. Het voelt maanden geleden, maar het is nog anderhalve maand geleden dat hij stond in de Johan Cruijff Arena, Bruno Mars. En daar deed hij het concert onder andere voor alle mooie vrouwen die daar waren in Amsterdam. En sowieso vond hij de vrouwen in Amsterdam zelf ook erg mooi, liet hij weten, Bruno Mars. Het gekke is, vrouwen in Amsterdam, bovengemiddeld veel blond haar, veel geblondeerd. 30% wordt geschat, heeft blond haar in Amsterdam. En verder de laatste trend. Ik was gisteren op Lowlands onder vrouwen. Vooral uit de Randstad blijkt te zijn. Ik vind die bizar. De laarsjes waren het ding. Zwarte laarsjes. En die hebben zich nu veranderd in. Nu komt hij, en dit geloof je misschien niet. Maar in regenlaars. Regenlaars is nu de hype. Als je hip wil zijn. En ook nog van het merk. Ja, kut, ben kwijt. Maar in ieder geval gewoon regenlaars is het ding onder vrouwen nu. Om te dragen onder je festival outfit. Nou, oké, zag ik niet aankomen. Wat ik wel aan zie komen, zo meteen Bieber Werkstra, Sad Girls, want die staat klaar namelijk. Eerst dus Bruno Mars, fan van de vrouwen uit Nederland. Dit is 24K Magic.

0: De hits op je radio. Dit is je favoriet slam met Guetta, Bibi Rexha. En Sad Girls. Ik was met mijn ouders skiën. Ook een van de laatste tripjes die we hebben gemaakt samen. Ze leven nog, maak je geen zorgen. Maar ik had gewoon geen zin meer om met mijn ouders op vakantie te gaan. Naar Winterberg. Het was in 2008. En ik zat de Duitse radio te luisteren. Natuurlijk als radio-nerd. En welke track kwam daar voorbij? Dat was deze. Prachtig. Bollekreitz 18. Met Align Align. En ik wil je een stukje laten horen. Want dit is zo goed. Zo mooi ook trouwens. Komt u. En deze track die gonsde al een beetje door de dancewereld de afgelopen jaren. Maar uiteindelijk heeft Afrojack hem geclaimd. Je hoort hem zo meteen. Align van Afrojack komt eraan in de remix.
1: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
2: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
3: Maar je moet gewoon je boek houden.
2: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
4: Ondertussen ziet u aan uw linkerkant de historische wijk... met daarin de bekende geldverstrekkers. En aan de andere kant van de rivier is het heerlijk wandelen... langs het kortlopend krediet.
5: Waar je ook naartoe wilt met je bedrijf... met de onafhankelijke financieringsgids... vind je de weg in financieringsland. Check kvk.nl/financieringsgids.
6: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
7: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
8: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan. Topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
8: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
11: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
12: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Laptop snel leeg? Voor notebook-accu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: Weerplaza.nl. Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op Vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Wie was je aan de beurt?
7: Mag ik voor 2 euro kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu houden, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Iets over 2:30, goed dat je erbij bent. Dit is Slam met je weer online weerbericht. Veel zon, hier en daar met stapelwolken, de meeste in het noorden. Temperatuurtje op dit moment overal zo'n 20 graden. Morgen wordt het weer een beetje zomers. Aardig wat zon, wel een stuk warmer ook, 25 graden. Met in het zuiden dan weer de meeste bewolking. Dat wisselt elkaar mooi af, eerlijk verdeeld allemaal. Soort van. Dan is het redelijk druk op de wegen, meer dan 60 kilometer. Dit zijn de langste drie. A2 richting Eindhoven vanaf Limburg. Voor Batadorp ongeluk gebeurt, 40 minuten extra. De A8 Zaandam-Amsterdam voor de brug over de Zaan, een kwartier. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Arnhem Centrum, daar 24 minuten.
6: Thomas van Empelen.
5: Here we go, met zo meteen dus die track van Effort. Jij komt eraan, The Source. En eerst Age, dit is R&B. Ring

Dat je altijd platen met gitaren afkeurt. Het origineel is dus Polokreitz 18 met Align Align, wat ik je liet horen. Een nieuwe muziek omdat je bij Slam, de nieuwste Afrojack Align, zijn versie daarvan. Ja, dit origineel van Polokreitz 18 is alweer 20 jaar geleden. Bijnaam dan 20-jarigen die fan zijn van Harry Styles, die gaan heel ver om hun plas op te houden bij concerten. Soms moeten ze dat wel 5 uur doen, hè, omdat je vooraan wil staan. Je wil echt alles kunnen zien. Wat doe je dan? Ja, ik vind dat het meest ranzige wat ik de afgelopen paar maanden heb geleerd is dat het fans, nu komt ie, luiers aantrekken om bij Harry Styles vooraan te kunnen staan. Zodat ze dus moeten plassen, dat het dus gewoon kan. Gadverdamme. En dat zij ze ook kunnen ruiken als artiest, heb ik gehoord.

Niet alleen zonnebank en ook ik heb de zon zien zakken in de zee. Waren een zomerhit deze zomer. Nee, ook Shakira, Burner Boy en Die Die was een grote. Is een grote ook eigenlijk wel. Er is blijkbaar wat aan de hand met onze zomervakantie. Als het gaat om met de auto op vakantie gaan. Namelijk de ANWB, die ziet iets bijzonders deze zomer gebeuren. En er wordt gezegd dat maandag is het nieuwe vrijdag. Even mee te maken dat op maandagen bijvoorbeeld de A7 in Frankrijk helemaal muurvast stond. Terwijl het op vrijdag en juist in het weekend een stuk rustiger was geworden. En dan blijkbaar stappen we er vanaf om op vrijdag dan richting Frankrijk, Zuid-Frankrijk te rijden. En dan zaterdag in de file te komen en zondag. Blijkbaar zijn we oké met zondag op vakantie gaan en een maandag dan een klein beetje vaststaan. Dus dat maakt allemaal wat minder uit en we zitten minder zo van we gaan 2 weken. En dat moet er dan precies van vrijdag tot en met die vrijdag of zaterdag zijn. Weet je dat ook weer, mocht je volgend jaar op vakantie gaan, onthoud eventjes. Slam met hits op je maandag, goed dat je erbij bent. Nu Just Jack Stel John, oftewel...

Zonder vislucht, een hele andere trio's. Just Jeff stelt John en Turn the Lights Off bij Slam. Deze komen eraan. Slam. Coming up. Snap. En ook...

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
4: Condoom.nl.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar €0,59. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Deze week bij Hema vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
9: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
10: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
9: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
10: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
11: Jongens, eten!
12: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
13: Oh, heb je een heerlijke vlog en een level 48 gehad?
14: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: 30 augustus start de week tegen kanker.
16: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
17: Jij waarschijnlijk ook.
18: Iemand die je dierbaar is.
19: Of was.
18: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
19: en de beste zorg.
18: Voor wie geef jij?
20: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
20: Voor wie geef jij tijdens de Week tegen kanker?
18: Doneer op kwf.nl.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
23: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
24: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
25: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
26: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
27: Autotaalglas zit echt overal.
26: Opgelost. Autotaalglas.
28: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
29: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
30: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot.
0: Minister Letchert van Cultuur vindt het jammer dat de AVROTROS zich heeft teruggetrokken voor het Songfestival. Het plezier is toch een stuk groter als Nederland meedoet, zegt ze. Ze respecteert de keuze van de omroep wel en zegt dat de NPO uiteindelijk bepaalt of we alsnog iemand sturen. Een crowdfunding in de zaak van de vermiste filmproducent Rodney Leisner heeft veel geld opgehaald, al bijna 15.000 euro. Het is bedoeld om een zoekactie naar hem te houden. Leisner verdween ruim een week geleden in Suriname. Afgelopen week werd in een moeras een auto teruggevonden, uitgebrand en in elkaar geperst. De verdachte die is opgepakt in verband met de dood van iemand in een woonzorgcentrum in Oorschot werkt daar. De man is verpleegkundige, meldt Omroep Brabant. Gisteren is hij door een arrestatieteam van zijn bed gelicht. De bewoner van het zorgcentrum werd vrijdagavond dood gevonden. De politie hield direct al rekening met een misdrijf. En op een camping in Canada zijn tientallen kampeerders de afgelopen tijd hun schoenen kwijtgeraakt. De oorzaak? Een groepje van 5 vossen. Een boswachter zegt dat de vossen het als een spelletje zien. Soms staat één vos op de uitkijk, terwijl een ander de schoenen pikt. Kampeerders wordt nu geadviseerd om hun schoenen binnen te bewaren. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En dit was het nieuws op Slam.
1: Nou, wat een leuk nieuws dat vossen dus een schoenenfetish hebben. Dat is natuurlijk allemaal niet. Een paar minuten over 3 verkeer op Slam. Eens even kijken, 3 langste. A2 Maastricht-Noord richting Eindhoven tussen Leenderheide en Batadorp. Daar een half uur extra. A12 Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 20. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen. Daar iets meer dan een half uur.

0: in sportvoeding.
1: Bij Robert Knops, Vijver en Aquarium vis je niet achter het net. Profiteer nu van de seizoensopruiming met 30% korting op alle vijverplanten en 50% korting op alle vijvervissen. Robert Knops in Geleen. Beleef de onderwaterwereld. Kijk op robertknops.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.nl.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Slam. Thomas van Empelen.
2: Ja, vanaf 8 uur Slam Sunsets. Maar wij hebben zometeen al Moving to the Sun van Hugh Gale van de topplaat. En eerst Slam, Hout van de 90s. Hier Snap and Rhythm is a Dancer.

0: Purple, Disco Machine aus Deutschland. Samen met Koenks, de Fransman en Substitution. Dan ga je van Duitsland iets naar het oosten. Dan kom je inderdaad bij Polen. Dan een beetje rechts naar onder. Dan kom je in Slowakije terecht. Een land waar ik zelf nog nooit ben geweest. Zonde, want de natuur is daar prachtig. De hoofdstad van Slowakije, niet te verwarren met Slovenië, is Bratislava. En er komt een groot nieuw talent vandaan. Ze stond afgelopen vrijdag nog in de Bravo in... Op Lowlands moet ik dan zeggen, in Lowlands. Wel moeilijk tijdstip hoor, vrijdag 3:00. Goed, het was wel gezellig. Stuiterende pop, saus, dance, zo werd het genoemd. En de naam, daar is nog veel over te doen. We hadden ook een teammeeting, kon er niet bij zijn onlangs. Een anderhalf uur geleden, daar werd het zelfs nog benoemd. Dat het Adela is en niet Adela, wat je misschien nog kent van deze Jan Smit meme.
1: Hey Adela. Ja, ik ken mij vast nog wel. Ik ben Francisca, de vriendin van Michel.
0: Het is dus geen Adela, voor de duidelijkheid. Slam.

met zijn brede schouders. 1,87 meter. Volgens mij is hij nog iets langer, Calvin Harris. Doet het goed bij de vrouwen. Heeft ook menig vrouwen in de muziekindustrie al mogen... Hoe noem je dat? Ja, smaden om het netjes te noemen. Onder andere ook Ellie Goulding, die je net hoorde. Heeft hij meegedate, Calvin Harris. En daarna nog niet de lakens gedeeld, maar wel de muzieksessie gedeeld. Boy, you're the miracle by Slam. Met zometeen Lost Frequencies komt eraan. Live

0: de laatste, oftewel Lost Frequencies bij Slam met de laatste Live It All. Met zometeen de oude vakantieplaat. William Ego uit Frankrijk. En ook de nieuwste van Armin van Buren. Hoor je zo.
1: Jongens, eten.
2: Zo, lieverds. Leuke dag gehad.
3: We hebben weer een heerlijke vlog en een level 48 gehad.
4: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spaar fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En Optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
7: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M-Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
8: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
7: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwak begaafd zeepaardje? Woepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
1: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
3: Social Deal thuisbezorgdeals, take 1 en actie, bal.
4: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
3: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
5: Social Deal deals die je niet mag missen.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
8: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
9: En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: 3:30, weer online weerbericht. Het is zondag in Nederland, in het noorden nog wat stapelwolken. Morgen de meeste bewolking juist in het zuiden. Dan lekker warm in Nederland. Zomers 25 graden en aardig wat zon. Komende dagen wordt het warmer en warmer. Helaas ook wel bewolkter. Dan even kijken naar de langste vertragingen. Je krijgt er 4 van me. A1 Hengelo richting Duitsland. 13 minuten grenscontrole. A12 Utrecht Arnhem voor Waterberg. Een kwartier. Ook een kwartier op de A16 Rotterdam Breda. Voor Hendrik Ido Ambacht is dat. En de A50 Os Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Aansluiten in een half uur.
12: Thomas van Empelen.
11: Ja, de nieuwe van Armin van Buren. Zometeen Everlasting komt eraan. Willy William Ego. Eerst Edge of Desire. Het is Jonas Blue Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Meer muziek. Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

geen arbeidsvitamine, maar arbeidsamfetamine zou je bijna kunnen zeggen met dit tempo. Armin van Buuren, Sascha Everlasting hierbij, Slam. Met zometeen uit de 90's, La Bouche en Be My Lover. Eerst Cat's Eye. Dit is Gabriella.

LaBouche en Be My Lover bij Slam. Gisteren naar Lowlands geweest, was erg gezellig. Ook voor een dagje prima te doen. Ik begreep wel dat de mensen die terug moesten met het openbaar vervoer, de pendelbus naar het station, soms 2 uur hebben moeten wachten met een hele campinguitrusting om de bus te kunnen pakken. Dus ellendig als je naar huis toe wilt, is dat 2 uur te wachten op een bus. En ja, ik zat dus, toch van vorig jaar, toen ik het hele beleving had gepakt, nog in een WhatsApp-groep. Dat is de Lowlands buurtpreventie-app. Daar zitten meer dan 1000 mensen in die naar Lowlands zijn geweest. En daarin komt van alles voorbij. Van sleutels die worden gevonden of drugs van elkaar. Dat mensen zeggen, hi, dankjewel voor het achterlaten. Maar het meest bijzondere vond ik van het afgelopen weekend in de Lowlands buurtpreventie-app wat voorbij is gekomen. Is een meid die haar borsten moest kolven omdat ze dus zwanger was. En de moedermelk aanbood aan mensen of die dat wilden drinken voor de sporter en de proteïnepakker. Mooi man, ik ben benieuwd of iemand er pannenkoeken van heeft gebakken. Lady Gaga zometeen, abracadabra, eerst Kygo. Dit is Take Me Back bij Slam. I get it.

0: Dag, bijna naar huis, Jordan, Lady Gaga en Abracadabra. Hier bij Slam. Het is bijna 4 uur. Zometeen naar het nieuws van 4 uur. Heb ik ook nieuws voor je. Namelijk, we gaan steeds vaker voor 16 jaar of ouder. En hoeveel procent gaat nou voor 16 jaar of ouder? Dat is 25% van Nederland. Wat het is, je hoort het zo. Slam. Coming up. En natuurlijk de beste hits richting huis. Getta zometeen. Nieuw van Silver Pumpa. Lekker. En Nelly Furtado. Promiscuous zometeen. Slam.
1: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
5: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
6: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk €20 korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs, mis niets.
9: Deze week bij HEMA, korting op vakantiefoto's. 100 foto's op aanzichtkaartformaat. Bij onze meerdagen fotoservice. Nu voor maar €10. Nog even lachen? Denk aan de korting.
10: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1. Zoals Plus pitloze witte druiven per schaal €1. En alle honigmix voor soep per doos ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
11: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
12: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
13: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
14: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
13: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar €1 per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
14: Dus waar moet je zijn voor de magic?
15: Joujou.
16: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelop.orde.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
20: Mama.
19: Niet mee zijn. Kiezelstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
15: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
17: nu
15: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
17: Nu halen, dus niet straks.
18: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
21: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
22: BelSimpel zet de tijd op 4 uur.
16: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
23: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De inspectie heeft een verkoopverbod opgelegd aan een website die illegale afslankmiddelen verkocht, meldt RTL Nieuws. De website verkocht onder meer diabetesmedicijnen en een experimenteel afslankmiddel dat nog nergens op de wereld is goedgekeurd. Deskundigen zeggen dat experimenteren met afslankmiddelen levensgevaarlijk is. De organisatie van het Songfestival heeft te weinig gedaan om Nederland tegemoet te komen. Het Songfestival kondigde eerder aan de stemregels te veranderen en dat het niet georganiseerd mag worden door een land in oorlog. De baas van de Avrotros vindt het te slap en onvoldoende en daarom doen ze ook volgend jaar niet mee. Er is nog niemand aangehouden voor het vuurwerk gisteren bij de wedstrijd van Cambuur tegen Feyenoord. Feyenoord-fans gooiden vuurwerk naar de thuissupporters, 5 mensen raakten gewond. De politie komt later nog met een uitleg waarom er niemand is opgepakt. En op Festival Lowlands zijn weer heel weinig mensen gearresteerd. 6 in het hele weekend. 3 hadden dingen gestolen, de anderen hadden veel drugs bij zich. Lowlands regelt zijn eigen beveiliging en zegt dat alles prima is verlopen op 1 incident na. Iemand spoot op zaterdagavond met pepperspray, waardoor mensen last kregen van hun ogen. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En dit was het nieuws op Slam.
0: Met pepperspray sprayen op Lowlands. Dan zou het zomaar kunnen zijn dat je in de supermarkt een blik knakworsten zou zien voor €6. Maar dat is natuurlijk helemaal niet. Ja, of wel zo. Goed, 3 langste vertragingen van dit moment. Middagspits langzaam op gang, 150 kilometer. Dit zijn dus de langste 3. A12 Utrecht-Arnhem voor Waterberg een kwartier. Dan logischerwijs ook de A50. Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsberg een half uur. En A50 Apeldoorn richting Arnhem voor Hoenderloo vanaf Beekberg. Al het mooie daar, 19 minuten.
24: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
25: Sta je in de file en spot je ruitschade?
26: Opgelost. Autotaalglas.
24: Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
27: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
28: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
27: Nu, gratis drukwerkbegeleiding van een echte expert. Dat is de kracht van online. Met de service van Dennis. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
16: De hele zomer lang, elke zondag.

0: Thomas van Empelen.
1: En bijna een kwart van de mensen gaat voor 16 jaar of ouder. Maar wat is dat ding? Dat hoor je zo meteen ook. Silva Bumpa, eerst Guetta en Sia. Dit is Titanium.

0: Of het einde van de werkdag in ieder geval. Silva, Bumpa en On. Tonight hoorde je bij Slam.
1: Slam.
0: Ja, en dan bijna een kwart van Nederland gaat voor 16 jaar of ouder. Ik hoor je denken, wat een discutabel onderzoek is dit. Nou, het gaat dus over auto's, ja. Meer dan 23% bij het kopen van een auto gaat voor een auto die ouder is dan 16 jaar. En ik ben even de cijfers ingedoken. Wat voor een oude waggies hebben we allemaal rijden in Nederland? In Nederland zijn er, komt-ie, van auto's ouder dan 100 jaar. Op dit moment zo'n 650 die er in Nederland zijn. Oldtimers, dat is 40 jaar en ouder. Dat zijn er 220.000. 220.000 auto's van 40 jaar of ouder. En op zich kan je redelijk lang met een waggie blijven rondrijden. Want een benzinemotor haalt gemiddeld zo'n 250.000, 300.000 kilometer. En een diesel zo'n 400.000 kilometer. En de reden waarom we steeds vaker kiezen voor een oude auto is bijna een kwart kiest voor een auto van 16 jaar of ouder. Het heeft de reden, ja, geld natuurlijk sowieso. Dat is goedkoper, hè? Een oud Golfje of een Peugeotje. Dat. En dat we ook in Nederland ontzettend goed onderhouden auto's hebben, omdat we verplicht jaarlijks naar de APK moeten. En dat is echt niet in elk land zo geregeld. Dat heb je waarschijnlijk wel gemerkt als je naar Italië toe gaat bijvoorbeeld. Zo meteen bij Slam. Eens even kijken wat er vanavond te horen is tijdens de Slam Sunset vanavond. Dat hoor je zo meteen. Ook Ed Sheeran's Venus House Mafia, de laatste.

Ed Sheeran, Azizam hier buis. Vanavond is het weer zover tussen 8 en 10. De beste DJ's in de line-up. Ja, dat ken je natuurlijk van ons van de vrijdag, de mixmarathon. Maar afgelopen zomer dit ook gedaan tussen 8 en 10 s'avonds. Slam Sunsets. Het is de laatste week, maar wat een week, hè, zeg. Morgen bijvoorbeeld Eric Prydz en Super Strings in de line-up s'avonds. En vanavond wordt het ook goed. Ein Music, niet te verwarren met Keine Music. Dit is echt wel leuker. Ein Music solo project van Samuel Kinderman. En om 9 hebben wij in de mix hier bij Slam tijdens Slam Sunsets Glenn Morrison. De beste manier om toch op veel plekken is het zondag een mooie zonsondergang te vieren vanavond bij Slam. Blijf erbij.

0: Discovery en Whisper bij Slam, waar de helft van Nederland waarschijnlijk alweer in kruidnoten op heeft, vieren wij nog even de zomer hier bij Slam. Met zometeen Watermat, Bullet, die plaat. Dat is de nieuwe van Robin Schulz, de basis daarvan. Take It Slow komt eraan, topnieuwe plaat komt eraan. Tupac en ook You Gal, Jamaican Bam Bam bij Slam zo.
1: Wie was er aan de beurt?
2: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?

0: Plus.
1: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
2: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
3: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Wapenaar 48 plus kaasplakken of stukken. 1 plus 1 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Jumbo's filterkoffie. Alle pakken van 500 gram, 1 plus 1 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
5: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan. Persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting. Daar kun je op rekenen.
6: 30 augustus start de week tegen kanker.
7: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
8: Jij waarschijnlijk ook.
9: Iemand die je dierbaar is.
10: Of was.
9: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
10: En de beste zorg.
9: Voor wie geef jij?
11: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
12: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
9: Doneer op kwf.nl.
12: KWF. Tegen kanker voor het leven.

0: in sportvoeding.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier. Als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits. Goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
7: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
9: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
8: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
10: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
11: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
12: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu heel

0: leenbakker.nl.
1: Grappig als een reclame van de Leen Bakker klinkt als een foute club uit de Zero's uit Bulgarije, weet je wel, maar toch. Hey, eens even kijken naar het Weer Online weerbericht voor je. Het is zonnig met in het noorden nog wat bewolking. Op dit moment de temperatuur zo rond de 20 graden. Langzaamaan koelt het af. Het wordt een frisse nacht, want geen bewolking namelijk. Morgen dan lekker bijvoorbeeld 25 graden. En aardig wat zon, behalve zon in Limburg, daarvoor vooral bewolking. Oh, jammer. Dan even kijken naar de vier langste vertragingen. We beginnen met de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Flitsmeister meldt voor Akersloot daar een half uur extra. A12 dan Utrecht-Arnhem tussen Oosterbeek en Waterberg 21. A16 Breda-Rotterdam. Voor Schravendeel ongeluk gebeurt, opruim werkzaamheden 35 minuten. En de A50 Os-Apeldoorn tussen Renkum en Schaarsbergen daar 32 minuten. Ja, begint langzaam een beetje op een middagspits te lijken. Regio Midden heeft nu nog vakantie.
2: Thomas van Empelen.
1: Ja, daarna wordt het echt druk, dat weet je.

0: origineel was al goed van Warmed. Maar Robin Schulz heeft er een versie van gemaakt. My god, ik vind het goed. Er zit helemaal geen break in ook. Het is gewoon drie keer droppen en door. Lekker.
1: Thomas van Empelen.
0: En dan heet de track Take It Slow. Nou, hey, daarover gesproken. Ik ga vanavond lekker GTA 6 spelen, denk ik. Nou, dat wordt een lastig verhaal. Heb je meegekregen dat spelletje waarin je lekker vrouwen kan beroven, eroverheen rijden, een striptent in, geld uitgeven, wapens bezitten? Het is natuurlijk in het echte leven allemaal verboden. In GTA, Grand Theft Auto, daar kan het al heel veel jaren. En GTA 6 komt eraan dit najaar. En op Netflix zou dus de première zijn van GTA 6. Hoe ziet dat eruit? Wat is de preview? Dat is gepland voor dit weekend. Zaterdag komt het uit op Netflix. Maar er is een lekker cyberleak. Die heeft al aardig wat beelden gedeeld van het spelletje. Misschien hebben we het online wel voorbij zien komen. En nu is er iets nieuws. Er gaat namelijk een torrent. Dat is voor de simpele medemens een linkje waardoor je iets kan downloaden. Gaat er rond. Van 113 gigabyte. Met GTA 6 erop. Alleen, de liefhebber heeft dat natuurlijk even uitgepluist. En wat blijkt? Er stilt toch ook geen fiets? Er zit dus een virus erin. Dus download dat niet en wacht op het origineel, zou ik sowieso zeggen. Ah, heel eerlijk, het ziet er wel vet uit. Je kan dus gewoon surfen en het ziet eruit. Als je LSD op zou hebben, alsof je echt aan het surfen bent. Bizar. Asher Chesto, Hot In It.

Bizar bij Slam. Lekker hè, dat er een radiozender is waar je dus niks hoort over het Songfestival wat niet doorgaat met Nederland erbij. Ja.

Bakermat, Rani en I Love Life by Slam. Stel meteen de Slam Middagshow met Florian. Heel veel plezier. Slam coming up. Met gegarandeerd deze drie de Bauza zometeen. Sharon Larsen.

0: Hey, wakkerliggers. Bij CloudPillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe CloudPillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar CloudPillow.com.
1: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen: werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
2: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
3: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl. Je verdient het.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Altijd onderweg en weinig tijd. Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor, gewoon een slimme keuze.
7: Alle verf super voordelig.
8: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen en jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
11: Voor wie zijn we ook alweer?
10: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
13: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
14: Wow,
13: kost je maar 3 minuten.
14: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
13: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
12: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
15: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
16: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. Bij de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gistermiddag zijn niet 5, maar 7 mensen gewond geraakt. Feyenoord-supporters gooiden met vuurwerk. Cambuur zegt de meeste gewonden inmiddels te hebben gesproken en gaat aangifte doen. Feyenoord zegt grondig onderzoek te doen naar hoe het zo mis kon gaan. In Dronten en omgeving zijn dit weekend 22 meldingen gedaan van geluidsoverlast door Lowlands. Maar die waren onterecht. De norm is niet overschreden, zegt de gemeente na onderzoek. 6 mensen zijn op Lowlands gearresteerd voor diefstal en drugsbezit. En ook wordt er nog een incident onderzocht met pepperspray. In Engeland zijn 12 mensen opgepakt na een dodelijke aanrijding dit weekend. Een spookrijder de auto botste op een politieauto. De 5 inzittenden en 2 agenten kwamen om. 4 mensen in de auto waren veroordeelde criminelen. De 12 die zijn opgepakt zouden ook bendeleden zijn. Ze worden ook verdacht van wapenbezit. En de bekende Belgische taartengooier Noël Godin is overleden. Hij gooide zijn hele leven slagroomtaart in het gezicht van politici en andere bekende mensen. Zoals Bill Gates, Nicolas Sarkozy en de baas van Ryanair. Hij begon er al mee in 1969. Noël Godin was 80 jaar. En dan nu het weer van Weer Online. Het is een zonnige dag. De temperatuur ligt tussen de 18 graden in het noorden en 22 graden landinwaarts. Ook morgen zonnig en temperaturen tot 25 graden, behalve in Limburg. En dit was het nieuws op Slam.
11: En Flitsmeister meldt 4 vertragingen langer dan een half uur op de A15. Gorkum-Ridderkerk tussen Papendrecht en de Noordtunnel. Daar 36 minuten door een ongeval. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Schravendeel. Daar 41 minuten door opruimwerkzaamheden. De A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hattermerbroek. Daar 37 minuten. En de laatste op de A50 Os-Apeldoorn tussen Grijshoort en Schaarsbergen. Daar een half uur door een auto met pech.
17: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals alle Dr. Oetker Bistro, 1 euro. En Coca-Cola, Fanta, Sprite en Fernandez, 2 blikken van 25 centiliter, ook maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
18: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
19: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
20: Voor wie zijn we ook alweer?
19: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
21: De Theater 10-daagse is weer begonnen. Beleef samen de Feel Good Powerpop Musical en Juliet. En ontvang een gratis rang-upgrade. Met hits van de Backstreet Boys, Ariana Grande en The Weeknd. Alleen in het Beatrix Theater Utrecht. Boek nu op theater10daagse.nl.
15: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur.
11: Yes, goedemiddag. Dan gaan we voor de Slam middagshow van 24 augustus met Zara Larsen. Zometeen Lush Live komt eraan. En dit is de Bauza Magnetic.

Lowlands van België. En op een gegeven moment ging iedereen in het publiek als een soort dolfijn in de lucht. Ja, het is een beetje haar spirit animal, hè, van Zara Larsson, een dolfijn. Nou, moet je je voorstellen dat ze daar staat op te trailen, volle focus, hè. Je wilde toch goed zingen, dat liedje. En ze ziet ineens iedereen in het publiek als een soort dolfijn.

kon gewoon niet meer. Kom geen noot meer uit, joh. Ah, wellicht was je erbij gisteren op Pukkelpop bij Zara Larsson. Ze kan wel echt steengoed zingen, ook live zo's fucking zuiver. En anders was je misschien wel op Lowlands. Natuurlijk het Lowlands weekend, de afgelopen weekend. Echt, ik kan mijn Instagram niet openen of ik zie nog steeds Lowlands filmpjes voorbij komen. Ik had er FOMO voor. Nou, ik was er zelf niet bij. Al voelt het wel alsof ik op Lowlands ben geweest. Ik ben echt een beetje ziekjes. Ja, heel erg verkouden. Misschien hoort het ook wel. Toch lullig, toch? Dat je niet naar Lowlands bent geweest, maar toch ziek bent. Echt een beetje een straf dat ik niet ben geweest, denk ik. Ik heb dan ook altijd een slechte gewoonte. Wat ik dan doe, is dan ga ik heel veel fruit eten. Als ik voel dat ik ziek word, dan ga ik fruit eten in de hoop dat ik dan weer snel beter word. Maar goed, dat is te lang te laat natuurlijk. Goed, paracetamol erin, neuspray in de neus. En dan gaan we met die banaan voor de Slammiddagshow van 24 augustus. Met de mix van het onttrekkel doe ik echt een steengoede plaat. Een nieuwe Colter hoor je zo meteen. Hey everybody. Ook Slam Classic van de Black Eyed Peas. I Got a Feeling. En eerst de nieuwe Axwell. Whatever turns you on.

Songfestival volgend jaar. Volgens de Afrotros is het evenement niet meer neutraal en is dit eerder een politiek evenement dan een muziekcontest geworden. De NPO die kijkt nu of een andere omroep zich wilt melden die een artiest wil sturen. De

0: gaat. Maar jongens, het is wel echt eerlijk. Ik kijk het ieder jaar wel. Ah, ik vind het wel echt leedvermaak. Ik heb zelfs een keer een date gehad. Een eerste date met iemand. En toen gingen we de finale van het Songfestival kijken. Klinkt heel sneu, maar was echt een hele leuke date. Want we hebben echt heel veel gelachen om ja, al die belachelijke acts die je ziet daar zo. Maar goed, kans is dus groot dat we opnieuw met Nederland niet gaan deelnemen aan het Eurovisie Songfestival. Dat bracht mij bij de volgende stelling.
1: De stem van Man Beet Hond vraagt zich af.
0: Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen? Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen? Ik ben heel benieuwd. En bijvoorbeeld iemand die is deze zomer gaan bungee jumpen voor het eerst. Wilde dat heel graag doen. Ze heeft uiteindelijk haar nek gebroken. Nadat ze was gaan... Nou, dat is wel gesprongen, zeg maar. Doe je daarna ook nooit meer. Ik heb ook een keer... Mijn zus is docent. Ik heb een keer een gastles gegeven over radio en mediawereld. Dat was zo verschrikkelijk. Doe ik met de kennis van nu nooit meer. Ga ik nooit meer doen. Dat vond ik zo verschrikkelijk. Goed, het kan iets zijn tijdens een date. Wellicht iets op je werk. Wellicht heb je iets voor werk gedaan. Ik ben heel erg benieuwd. Kom maar door via de app van Slam. Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen?
2: Nieuwe muziek ontdek je op Slam.
3: Armin van Buuren en Sasha. Everlasting.

0: Het is bekend dat de Avrotros weer besluit om niet mee te gaan doen aan het Eurovisie Songfestival volgend jaar. Bracht mij tot de volgende stelling. Wat zou jij met de kennis van nu niet meer doen? Of nooit meer doen? Jolanda stuurt mannen. Leuk. En Timo komt ook nog met een goeie. Ik kan die kast wel in elkaar zetten zonder boekje. En dan na 3 uur nog steeds niet die kast in elkaar hebben gezet. Ja, ik ben benieuwd. Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen? Drop nog even je antwoord via de app van Slam. Doen we zo meteen even een rondje langs de velden. En ook Anara komt eraan. Talk to you.
1: Slam geeft je elk moment van de dag de juiste vibe. Van je wekker tot je weekend. Overdag en 's nachts. En juist die overgang van dag naar nacht heeft iets magisch. Zomerlang, elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets op Slam.
2: The sun goes down. The vibe goes up. Slam Sunsets.
1: Zondag tot en met donderdag tussen 8 en 10. Check de line-up via slam.nl.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot 3000 euro. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
5: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Jumbo's gerookte zalm, alle verpakkingen van 100 gram, 1+1 gratis. En Jumbo's filterkoffie, alle pakken van 500 gram, 1+1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
6: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
7: Voor wie zijn we ook alweer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn 2+3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
9: Was die tattoo op vakantie een fantastisch idee? Totdat je weer nuchter werd? Of lijkt die stoere draak op je rug meer op een zwakbegaafd zeepaardje? Oepsie! Dan is er goed nieuws. Geef jezelf nu op en laat je spijttattoo op kosten van Slam volledig verwijderen. Dus was je vakantieliefje misschien toch minder voor altijd dan je tattoo doet vermoeden? Ga naar slam.nl en geef je op voor de Slam spijttattoo.
10: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
11: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
10: Dus waar moet je zijn voor de magic?
12: Jojo.
9: Klaar met die tattoo? Bij Cosmetiek Totaal ben je in goede handen. Ervaren huidtherapeuten verwijderen je tatoeage veilig en effectief met medische lasers. Plan een gratis en vrijblijvende intake op cosmetiek-totaal.nl.
13: Big or small, tiny or tall.
14: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
15: Condoom.nl.
16: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
17: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
18: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
19: Get ready for the OG.
20: All y'all bitches wanna look like me.
21: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
22: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.
7: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
12: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
15: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
12: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
23: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
24: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
25: Maar hey, met de nieuwe collectie van Bever zit je zo weer in het ritme. Nu tot 40% korting op producten van de North Face. Zoals jassen, vesten en tassen. Bever laat je niet zitten.
26: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
27: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
26: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
27: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
0: Half zes, goedemiddag. Dit is Slam met je weerupdate van Weer Online. Zonnig met max 22 graden. Ook morgen zonnig met temperaturen rond de 25 graden. En Flitsmeister meldt vertragingen langer dan 40 minuten op de A4 Amsterdam-Rotterdam. Tussen Liem Aquaduct en Rijswijk Centrum. 3 kwartier, 16 kilometer door een auto met pech. Ik zeg het hoogwaarschijnlijk verkeerd. De A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld-Giessendam en de Noordtunnel. Daar een uur en 30 minuten door een ongeval. En dan tot slot de A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzo en Schravendeel. Daar 40 minuten door opruimwerkzaamheden. 1 over half 6. De headlines krijg je van Oscar van Oorschot. Goedemiddag.
28: Goedemiddag. De KNVB houdt vast aan de regels om voetbalwedstrijden stil te leggen. Bij Cambuur Feyenoord werden gisteren supporters geraakt door vuurwerk, maar de wedstrijd werd wel uitgespeeld omdat er geen speler was geraakt. En dat blijft zo. Oppositiepartijen vinden de gang van zaken rond de begroting rommelig. Deze week zou die af moeten zijn, maar er is nog nauwelijks onderhandeld over steun. Pro-leider Klaver wil weten waar hij aan toe is, zei hij voor zijn gesprek met premier Jette. En er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het ongeluk op de A28, meldt Omroep Gelderland. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus waar een touringcar met Duitse scholieren achterop reed. En dit waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen? Kom maar door via de app van Slam. Eva Mees komt eraan en dit is Another Talk to You.

0: Zoek naar een andere omroep die zich kan melden om een artiest te sturen. Maar goed, de kans is dus best wel aanwezig dat we niet mee gaan doen vandaag. Of ja, dit jaar, komend jaar bedoel ik natuurlijk. Bracht me tot de volgende stelling. Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen? Dan komt een legendarisch appje binnen van Jasper. Die stuurt eerder en beter vragen of iemand echt wel 18 plus is... voordat je diegene zoent op Lowlands. Oei. Pijnlijk puntje, Jasper. Even kijken, ik zie wat audio-appjes binnenkomen. Dave?
1: Nooit meer drugs gebruiken.
0: Oké, heel verstandig, Dave. Heel verstandig. Wellicht uit ervaring. Ik zie ook een best wel lang appje binnenkomen van Jerry.
2: Met de kennis van nu.
0: Ja.
2: Zou ik nooit meer een oude klassieke Mercedes-bus kopen. Een voormalig brandweerwagen. Daar een foodtruck mee beginnen. Vervolgens meer pech krijgen dan de hele wereld ooit bij elkaar gezien heb. Ik had geen monteur nodig voor dat kring. Maar ik had een priester nodig. Een voedoe-meesteres. En Jomanda. Ja, en uiteindelijk, ik ben met dat ding ontploft. In de brand gevlogen. Vervolgens 3 keer over de kop nog geslagen. Dat was de winnaar. En toen 3 maanden in het ziekenhuis beland. Met een traumahelikopter afgevoerd. En wat doe je vervolgens 3 maanden later? Koop je, 5 maanden later, weer een oude Mercedes-bus. En die staat momenteel bij de jongen in Heerenveen. Bergingservice, omdat die motor ook in de kloten gedraaid is. Dus nee, met de kennis van nu zou ik geen voetdruk meer beginnen met een oude Mercedes-bus.
0: Jeetje, Jerry.
2: Ja, slimme rem.
0: Wat een verhaal, zeg. Traumahelikopter en al. Er kwam ook nog echt een legendarisch antwoord binnen van Hedwig. Ik ga sowieso even vragen of ze echt zo heet. Maar dat hoor je zo meteen.

0: Komodo bij Slam. Wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen?
1: Wat ik nooit meer zou doen is op 28ste denken dat het wel tijd wordt om volwassen te worden. Ik had dat gerust nog een jaartje of 6 uit kunnen stellen.
0: Kijk, wijze woorden van Johan ook. Leonie stuurt ook nog een wijze opmerking. Ik zou nooit meer gaan studeren. Ik heb er weinig mee gedaan. Thanks Leonie. Ik ga gelijk mijn studie opzeggen, denk ik. Ik ga even naar Hedwig.
2: Hi.
0: Eet je echt zo?
2: Ja.
0: Ja, dit is flauw. Dit hoor je heel vaak zeker.
2: Ja, dit hoor ik echt heel erg vaak. Ja, ja. Maar ik vind het wel altijd super grappig.
0: Oké, gelukkig maar.
2: Dat was echt een heel grappig filmpje. Ja, top.
0: Hey, vertel, wat zou jij met de kennis van nu nooit meer doen?
2: Nooit meer een Jaguar F-Pace kopen. Ik heb een Jaguar F-Pace gekocht.
0: Ja?
2: Die kocht ik toen ik 2 jaar oud was. Daar had ik nog 2 jaar garantie op. En toen reed ik net na de garantie op de Duitse autobaan. Toen heb ik de turbo opgeblazen. Die klapte in de motor.
0: Oh, nee,
2: en stond ik dus op de autobaan. Waar ze zo hard mochten rijden als ze wilden. Wat ik kort daarvoor ook deed.
0: Ja.
2: Ik reed 200. En,
0: dat is wel flink hard, Hedwig.
2: Ja, dat was wel hard, ja. Maar dan moest hij wel kunnen. Daar moest hij op tegen kunnen. Maar een lang verhaal kort, een nieuwe motor erin laten leggen. En daarna kon ik die auto ook nergens meer ingeruild krijgen. Als bij de Jaguar garage, waar ze dan nog maar een habbekrats voor terugkregen. Kreeg dus, ellende.
0: Ellende, dus nooit meer een Jaguar kopen, zeg jij?
2: Nee,
0: onbetrouwbare
2: meer,
0: auto's. Nee. Nee, net als Alfa Romeo's en ook kutauto's. De Jaguar ook niet doen.
2: Nee, niet zeggen van Alfa. Ik rij nu een Alfa. Dan ben ik echt Ik heb eerder 4 Alfa's gehad.
0: Ja.
2: En toen die Jaguar kwam, toen had mijn partner, die zei nooit meer een Alfa, want die zijn unreliable.
0: Ja.
2: Maar volgens mij was die Jaguar was wel echt het ergste wat ik ooit heb gehad.
0: En wat een grote speler zeg, 4 Alfa Romeo's en een Jaguar. De zaken gaan goed bij Hedwig.
2: Nou, dat valt wel mee hoor. Oh. Maar,
0: je rijdt wel in een mooie bak.
2: Ja, ik rij nu een elektrische auto.
0: Kijk,
2: en daar ben ik heel blij mee.
0: Ja. Hartstikke goed. Hey, ja. Thanks voor je verhaal, Hedwig. Een fijne maandag.
2: Ja, jij ook.
0: Doei.
2: Doei.

AEILU, de nieuwe Oliver Heldens bij Slam. Daarvoor sprak ik Hedwig. Zij zou met de kennis van nu nooit meer een Jaguar kopen. En veel mensen dachten dat ze zei dat ze die Jaguar had gekocht toen ze 2 was. Maar ze bedoelde dat die Jaguar 2 jaar oud was, denk ik. Niet als een peuter in een Jaguar zat te rijden. Afrojack en David Guetta hoor je nu bij Slam.

Jack, David Guetta en Hiddo bij Slam. Zometeen een nieuwe editie van de Slam Stembus. Ik heb nieuwe muziek voor je waar je je mening over mag geven. En ook Age, Savri Duo en Major Lazer komt eraan.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
2: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven. 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles Netwerk. Ziggo.
4: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
3: Ja, met een supergoeie deal. Gekocht op Otrium.
2: Oh, Otrium?
3: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashionmerken voor outletprijzen. Otrium, jouw online fashion outlet.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
6: Klaar om weer te knallen na je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
8: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van meldkamer tot kantoor, van ministerie tot haven. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
8: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Zoals je nieuwe slimme thermostaat van Honeywell Home. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: Ah, morgen lekker vrij. Wat ga jij doen?
12: Oh, iets heel leuks. Kijk er al dagen naar uit.
11: Wat dan?
12: Shoppen natuurlijk. Bij Designer Outlet Roosendaal.
11: Oh, mag ik mee?
12: Dat is nou shoppiness. Een heerlijk dagje weg met kortingen tot wel 70% bij Designer Outlet Roosendaal.
10: Ga naar warmteservice.nl/winnen en maak kans op een waardebon van €1000.
13: De Keukenkampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukenkampioen-divisie.
14: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
15: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
16: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
17: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten... en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
18: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn...
19: Bel Simpel zet de tijd op 6 uur.
20: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
21: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De KNVB gaat de regels voor het stilleggen van voetbalwedstrijden niet veranderen na het gedoe bij Cambuur Feyenoord gisteren. Daar raakten 7 mensen gewond omdat er met vuurwerk werd gegooid. Maar de wedstrijd ging gewoon door omdat er geen spelers waren geraakt. De onderhandelingen over de begroting zitten muurvast, zegt pro-leider Klaver na een nieuw gesprek met premier Jette. Klaver wil de begroting wel steunen in ruil voor ander beleid, maar Jette komt hem nog geen meter tegemoet, zegt hij. Deze week zou de begroting af moeten zijn. Er liggen nog 5 mensen in het ziekenhuis na het zware ongeluk op de A28 vannacht, meldt Omroep Gelderland. Daar knalden een touringcar en een bestelbus op elkaar. 16 mensen raakten gewond. De mensen die nu nog in het ziekenhuis liggen, moeten daar waarschijnlijk de nacht doorbrengen. Onder hen is de chauffeur van de bestelbus. En de derde etappe van de Vuelta is gestopt door noodweer. Er viel zoveel regen en hagel dat klassementsleider Pogacar het niet meer verantwoord vond. Hij nam het initiatief om het hele peloton te laten stoppen en de wielrenners gingen een gebouw binnen om te schuilen. De Vuelta is nu in het zuiden van Frankrijk. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond de graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.

0: naar 23 minuten 15 kilometer. De A9 Amstelveen-Alkmaar tussen brug over het zijkanaal C en Beverwijk 22 minuten door een ongeval. Langste vertraging op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Gorkum en Baal-Blasserdam, daar 1 uur en 11 minuten 13 kilometer. Sterkte daar. En tot slot de A28 Amersfoort-Zwolle tussen het Harde en Hartemerbroek, daar 25 minuten.
1: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
2: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
1: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
2: Rand? Nee.
1: Fair enough.
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.

0: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
1: Profiteer nu van de seizoensopruiming bij Robert Knops in Geleen.
2: Chris?
3: Ja?
2: Hoef jij niet te werken vandaag?
3: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
2: Dus, heb je nu...
3: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
2: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
5: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Vanavond, vanaf 8 uur. Florian Hameling.
7: Och, en misschien zeg je zometeen wel... Yeah. Als je de nieuwe track hoort in de Slam Stembus... je mag zometeen je mening gaan geven over nieuwe muziek. Eerst H, Ring My Bell.

Missing. Ga je voorstellen aan nieuwe muziek? De Slam Stembus. Doen we deze hele zomer lang. Laten we je kennis maken met nieuwe muziek in de Slam Stembus. Vandaag ronde nummer 1 voor Sam Harper en Juste met Just a Little. Het zijn twee bekende namen hoor. Je kent ze sowieso allebei. Sam Harper, die ken je als zangeres op deze. Hold tight, it's about time. Samen met James Hype.

vrouwelijke DJ uit Denemarken die samen met Jaxta en Joon toch wel een van de zomerhits van dit jaar scoorde met Turn the Lights Off. En nu hebben ze hun vrouwelijke krachten samengebundeld, nieuwe muziek gemaakt, namelijk

0: slaat de 2000-versie ook, 2026-versie ook aan. Mag je nu laten weten, kom maar door met je ongezouten mening via de app van Slam. Wil je deze vaker horen of nooit meer? Allerleukste als je dat even laat weten met een audio-appje. Here we go, Just Day en Sam Harper. Just a little in.
1: De Slam Stembus.

De nieuwe Just Stay en Sam Harper, Just a Little by Slam. En nu is het aan jou. Je mag je mening droppen via de app van Slam. Wat vind je ervan? Wil je het vaker horen op Slam of nooit meer? Kom maar door met je ongezouten mening via de app van Slam. Pluspunten als je dat doet met een audio-appje. I worry about nothing.

0: Punt vaker draaien op Slam of nooit meer. Jesse die stuurt niet weer een remake, zeg dikke niet voor mij. Marieke laat weten, ja, meer vrouwelijke DJ's op de radio. Ik zeg een dikke ja, vaker draaien op Slam. Ook Dyson is enthousiast, niet te verwarren met de stofzuiger. Nee. Slam luisteraar Dyson zegt, ja, doe maar vaker, klinkt lekker. Jolanda stuurt, ik vind het een powernummer. Doe maar vaker. Kijk wat er nog binnenkomt.
1: Wat een verschrikkelijk nummer, zeg.
0: Oh.
2: Lieve Floria, natuurlijk, dit is fucking vet. Superleuk.
1: Ja, wat een heerlijke plaat.
0: Oké, okay, nou, de meningen zijn verdeeld, maar de meerderheid zegt... Jazeker. Je gaat hem morgen nog een keer horen. In de Slam Stembus, de nieuwe van Just Stay en Sam Harper, Cry Just a Little. En dit is Marshmallow met Kelsey Ballerini.

0: Kit, dan pak ik even mijn galm erbij. Dames en heren, welkom. Het is tijd voor de grote...
1: Sanderpaal.
0: Wie?
1: Sanderpaal.
0: De Sanderpaal quiz. Iedere keer als ik Sean Paul draai, spelen we de Sean Paul quiz. Ik heb weer een random kreet uit een liedje van de beste man gepakt. Aan jou de taak te raden welke hit ik zoek.
1: Yo.
0: Oké, zijn we er klaar voor?
1: Sander Paul.
0: Bang, bang. Stilte op de set. Hier komt de opgave.
1: Shake that thing.
0: Oeh, ja. In welke Sean Paul hit zit deze quote? Nog één keer.
1: Shake that thing.
0: Oeh, moeilijk. Ja, je herkent hem gelijk, maar in welk liedje zit dat ook alweer? Nou, drop je antwoord via de app van Slim. Antwoord hoor je zo, net als Jugel.
1: Yo!
2: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past... en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Tommy Hilfiger, Calvin Klein en Essex. Kom snel langs. Mis niets.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota.

0: Business.
1: Nieuwe klas, nieuwe avonturen en natuurlijk een nieuwe outfit. Nu bij Scapino op heel veel kinderartikelen. Tweede artikel 50% korting. Neem die stap. Scapino.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Nu bij Scapino, op heel veel kinderartikelen, tweede artikel 50% korting.
3: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
4: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maakt daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
3: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is die mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Shop nu bij XXL Nutrition, de grootste in sportvoeding.
3: 30 augustus start de week tegen kanker.
4: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
5: Jij waarschijnlijk ook.
6: Iemand die je dierbaar is.
7: Of was.
8: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
7: En de beste zorg.
8: Voor wie geef jij?
9: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
11: Verf nodig? Ga naar verfwinkel.nl.
9: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
12: Doneer op kwf.nl.
10: KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
14: Maar je moet gewoon je boek houden.
13: Met Romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via Romslomp.nl.
15: De Keukenkampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukenkampioen-divisie.
16: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Spa fruit, alle flessen van 1,25 liter voor 1 euro. En optimaal drinkyoghurt, alle pakken van 500 of 1000 milliliter of flesjes 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
17: Grando. Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Kijk op grando.nl. Grando, sinds 1965.
16: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals alle Robijn, 2 plus 3 gratis. Kun je ook lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
18: 6:32, het weer krijg je van Weerman Jarno.
19: Oh, even kijken. Doen we natte vinger even uit het raam. Ja, ik denk dat het droog blijft, behalve in het zuiden.
18: Ja.
19: Het is nu 22 graden. De temperatuur die daalt vannacht naar zo'n graad of 16.
18: Ja, en morgen?
19: Morgen, kei lekker weer.
18: Oké.

0: bij Flitsmeister. En dat is een flinke op de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giessendam en de Noordtunnel. Daar 1,5 uur, 13 kilometer, door een ongeval met een vrachtwagen. Dan word je bijgepraat in een half minuutje door het ANP. Hier is Jarno van der Wielen.
1: Nee, dat is niet waar.
0: Oh nee, Oorschot. Oh nee, Oorschot. Oorschot. Nee, Oscar van Oorschot.
2: Goedenavond.
0: Hoi.
2: Beveiligers op Schiphol gaan staken. Morgen leggen ze 3 keer een kwartier het werk neer. Overmorgen doen ze het 5 keer. De FNV zegt dat het kan zorgen voor langere rijen op Schiphol. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Het kabinet heeft steun nodig van de oppositie, maar onderhandelt niet over hun eisen. Klaver zegt dat het dan na Prinsjesdag keihard wordt uitgevochten. En de derde etappe van de Vuelta is vlak voor het eind gestopt vanwege noodweer. Op de slotklim in het zuiden van Frankrijk begon het enorm te hagelen. Klassementsleider Pogacar nam het initiatief en zorgde dat het peloton ging schuilen. En dit waren de hoofdpunten van het ANP.
0: Thanks Oscar, we zitten midden in de Shanna Paul quiz. Uit welke kreet komt deze Shanna Paul hit?
3: Shake that thing.
0: Nee, andersom. Uit welke Shanna Paul hit komt deze kreet?
3: Shake that thing.
0: Antwoord voor jezelf. Jezus, wat een lange dag zeg. Eerst die dikke zomerhit van YouGov. Dit is Moving to the Sun.

0: Citizen. Midden in de Shanna Paul quiz. Uit welke Shanna Paul hit komt deze kreet?
1: Take that thing.
0: Hey Angela.
2: Hoi.
0: Hey, hallo. Nou, welk liedje hoorde je nou net van Shanna Paul?
2: Go Get Busy.
0: Get Busy, ja. Helemaal goed, helemaal goed, helemaal goed. Ja, je wint, je wint eigenlijk niks.
2: Ja, geen
0: idee
2: hoor.
0: Nee, de eer. Je wint de eer.
2: Ja, nou, dat is ook goed.
0: Ja. Fijne maandag.
2: En hetzelfde. Dankjewel voor je
0: plekje. Doei.

0: met Slam en Good Girl. Op je maandagavond, 6:15, goeie avond. Floren hier zo bij je. Iemand die niet op Lowlands is geweest. Nee, ik was er niet bij. Holy shit, maar ik heb het idee dat heel Nederland erbij was. Als ik mijn tijdlijn bekeek, gisteren of dit weekend, iedereen was op Lowlands. Zo leek het. Er was wel één dingetje opgevallen. Eén opvallend moment tijdens het Lowlands weekend. En dat was vooral tijdens het optreden van een Major Lazer. Die je vooral kent van die dikke hits als Lean On, Watch Out For This en andere dikke dance hits. Maar tot iedereen's verbazing draaiden ze voor 30.000 man... Rutger van Barneveld. Een internationale act die de grootste Nederlandstalige hit van deze zomer draait. Hoe kan dat nou? Nou... Er is één man die daar verantwoordelijk voor is. De held van Lowlands wordt hij wel genoemd. Hij kan niet meer over straat. Normaal, iedereen zegt... Hoi, jij bent toch die jongen van Major Lazer die ervoor zorgde dat ze Rutger van Barneveld draaiden. Het is Jarno van de Wielen! Hey Jarno.
1: Hi.
0: Hey, hallo, alles goed?
1: Ja, nog steeds, ja.
0: Zo, jouw DM wordt overstroomd met allemaal appjes van mensen?
1: Het is echt niet normaal. Het lijkt wel alsof ik ervoor gezorgd heb dat ik mensen hun Lowlands heb gemaakt. Maar ja. Ik heb gewoon een goede tip gegeven, ja.
0: Ja, dat is wel zo. En je was op Lowlands niet alleen om te feesten, maar ook om artiesten te interviewen namens Slam.
1: Ja, zeker.
0: En zo stond je opeens in de kleedkamer bij Major Lazer.
1: Ja, en dat is natuurlijk al een koorstroom als je ziet wat die op de rider hebben staan. Nou, dat kunnen jij en ik niet ten eerste niet betalen en ook niet halen bij de slijterij.
0: Ja, ik zag echt, hoeveel flessen drank stonden er op dat kastje?
1: Ja, niet normaal, maar ook uit bepaalde wijnstreken. Champagnes die je echt alleen kan laten overvliegen. Ja. Het is echt bizar, ja, absoluut.
0: Maar goed, hoe heb jij er dan weer voor gezorgd dat... een van de grootste internationale acts op Lowlands... Rutger van Barneveld staat te draaien in de Alpha Stage.
1: Nou, je moet weten, Major Lazer die heeft vroeger heel veel in de begintijd... samengewerkt met Ronnie Flex, Mr. Polska. En ik was benieuwd, zijn ze nog steeds een beetje op de hoogte... van de Nederlandse cultuur en de Nederlandse muziek? Weten ze nu wat de hits in Nederland zijn? Dus ik heb ze eigenlijk als een soort Tinder... laten swipen door die tracks. Ik begon met Lil Kleine en Lijntje, want die kenden ze ook nog wel.
0: Ja.
1: Ze dachten trouwens dat Lil Kleine Duits was. Maar dat laat ik nog wel een keertje horen. De nieuwe Ronnie Flex heb ik laten horen. En natuurlijk de nummer 1 hit van dit moment... die de hele zomer al wordt meegezongen. Zwoele zomernachten.
0: Ik heb hier een klein stukje dat je die track liet horen aan hem. Oh, wacht. Ik bedoel deze, denk ik.
2: This is one number one right now. So if you will play the biggest hit at the moment,
3: the most funniest moment in our show would be this song, or we play Lil Kleine.
2: I think more funny this one. Okay. If you play Zwoele Zomernachten,
3: Flex and Phoenix. I'm gonna find an editor right now.
2: No, you don't. You really do? Wow. I want to see that.
0: Nou, en uiteindelijk gebeurde het toch? Wanneer was het een beetje midden in de set of zo, of niet?
1: Het was een beetje midden in de set. En ik dacht eerst, hij houdt mij gewoon lekker te vriend. Maar hij pakte echt zijn laptop. En op een gegeven moment ging hij samen met mij scrollen. Ging hij heel Soundcloud en Spotify af. Om te kijken, wat is de beste versie van Zwoele Zomernachten? We hadden een hardstyle versie, we hadden een Moonbeton versie.
0: Ja.
1: Maar uiteindelijk zei Diplo van No Man, I like the original. So, die gaan we doen. En dat ript hij gewoon van het internet af. Het is niet dat hij netjes betaalt. Het is gewoon een Spotify downloader.
0: Spotify-downloader.org.
1: En zo doet een van de grootste DJ's ter wereld doet het gewoon op die manier.
0: Lekker via zo'n illegale website. Ja. Nou, maar goed, het vlakje, hij had hem. En uiteindelijk heeft hij dus echt gedraaid op Lowlands.
1: Ja.

0: wat hem gebeurt natuurlijk.
1: Ja, ik heb hem gesproken vandaag. Hij wist niet eens wie Major Lazer was. Echt? Hij dacht dat dat één persoon was ook. En nu weten ze in ieder geval zeker wie Major Lazer is. En andersom ook.
0: Ik wou net zeggen, wat een goed verhaal zeg. Rutger van Barneveld toch een beetje op Lowlands. Dankzij Jarno van der Wielen.
1: Ik ga je zeggen.

0: Vion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Op Vion, hypotheken vanuit het hart.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu hou hè, dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Daar zit je weer. In de klas of op kantoor.
5: Maar hey, met de nieuwe collectie.

0: actie voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimal, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Deze week bij HEMA vakantiefotovoordeel. Dat betekent 50% korting op alle basisfotoboeken vanaf €40. In alle maten en met harde of zachte kaft. Nog even lachen? Denk aan de korting.
3: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
6: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
5: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1+1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
9: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop. In een onzekere tijd. Cordate helpt. Met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
10: Jouw nieuwe gordijnen of jaloezieën gratis en snel bezorgd?
11: Kom
10: naar raamdecoratie.com.
12: Zin om iets goeds te doen voor een ander? Open dan nu een ASN bankrekening. En doneer jouw welkomstbonus die kan oplopen tot €100 aan de ASN Foundation. Daarmee worden projecten die Nederland mooier maken gesteund. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
13: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen. Werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.

0: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op twee plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. De man die wordt verdacht van de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot deed mee aan het tv-programma De Bondgenoten, meldt de Telegraaf. Hij zit vast en wordt verhoord. Hij werkte als verpleger in het zorgcentrum en had rechtstreeks contact met het slachtoffer. Mensen die morgen of overmorgen op vakantie gaan, moeten rekening houden met langere rijen op Schiphol. Het beveiligingspersoneel gaat daar staken. Ze liggen meerdere keren per dag een kwartier lang het werk neer. De beveiligers zijn ontevreden over de hoge werkdruk. En de eerste dag van de WK roeien op de Bosbaan in Amsterdam is goed verlopen voor de Nederlanders. De mannen en de vrouwen deden mee in de dubbel 2 en zijn allemaal door naar de halve finales. De vrouwen zijn de regerend wereldkampioen. De mannen wonnen los van elkaar Olympische medailles. En dan nu het weer van Weer Online. Op dit moment schijnt de zon nog en ook vannacht is het helder. De minima liggen rond een graad of 11. Morgen veel zon, op de meeste plekken wordt het 24 graden. In Limburg minder warm en kans op een bui. En dit was het nieuws op Slam.
1: En eigenlijk maar twee vertragingen langer dan 10 minuten gemeld bij Flitsmeister. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland, daar 13 minuten. En de A15 Gorkum-Ridderkerk tussen Hardingsveld, Giezendam en Sliedrecht-West, daar 16 minuten.
2: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
3: Nu bij Coolblue. Korting op de Longhi volautomatische espressomachines. Bestel de beste voor jou in de Coolblue-app.
4: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
4: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ-sets. Slam Sunsets. Zometeen vanaf 8 uur.

0: Inmiddels avond geworden, 7:15. Goedenavond, Florian hier zo bij je. Nu nog wel, over een weekje, dan zit ik heerlijk aan de andere kant van de oceaan. Ik ga naar Vietnam en de Filipijnen voor een tijdje. Ik ben alles goed aan het voorbereiden. Ik heb eigenlijk alles al. Mijn backpack, vaccinaties, zonnebrand, kleren, Murdoku-boekjes. Maar er is één groot probleem. Ik kreeg vandaag namelijk de melding binnen dat mijn iPhone vol is. Ja, dat is verschrikkelijk. Moet je weer apps gaan verwijderen, spelletjes verwijderen. Je kan geen video's downloaden voor in het vliegtuig. Dan maar mails verwijderen, WhatsApp-video's verwijderen. Maar toen ik ging kijken waar al die ruimte naartoe ging, want ik heb echt best wel wat ruimte. Ik heb 128 gigabyte volgens mij. Ja, toen stond het balkje bijna helemaal vol bij de galerij. Ja, oprecht, ik durf bijna met zekerheid te zeggen dat ik de meeste foto's in mijn galerij heb staan. Om precies te zijn, 15.926 foto's en video's in mijn galerij. En dat zijn allemaal domme foto's, zoals screenshots van chats, recepten, lelijke foto's van het uitgaan, ook een hoop foto's van andere vakanties, dat ik in het vliegveld foto's vanuit het vliegveld. Festivalfilmpjes staan er ook heel veel in mijn galerij, die ik eigenlijk nooit meer bekijk.
1: De Slam Middagshow vraagt zich af,
0: ja, wie heeft de meeste foto's in zijn galerij staan? Ik heb er dus 15.000. Maar ik denk dat dit wel overtroffen kan worden, toch? Ik ben heel erg benieuwd. Heb jij meer foto's in de galerij dan dat ik heb? Laat het even weten. Maak even een screenshot van je aantal foto's van in je galerij. En stuur hem even deze kant op. Degene die de meeste foto's in zijn galerij heeft staan, die wint het Slam prijspakket. Ja, dus kom maar door met een screenshot van het aantal foto's in je galerij. Ik ben heel erg benieuwd tot hoe ver dit oploopt.

0: Ik was vandaag voorbereiding aan het treffen voor mijn reis naar Vietnam. Toen kwam ik erachter dat mijn telefoon bijna vol was. Dik 15.000 foto's staan er in mijn galerij. Neemt heel veel opslag in beslag. Goed, 15.000 foto's. Ik dacht dat ik degene was die de meeste foto's in zijn galerij had. Maar nou, als ik zo de app van Slam bekijk, niet normaal. Ik ga even naar Julian.
1: Ja.
0: Hey, hallo. Ik heb 15.000 foto's in mijn galerij, maar jij doet er nog een schepje bovenop.
1: Ja, een stukje meer. Bijna dubbel, hè?
0: Je hebt een foto gestuurd, 27.429.
1: Ja, een goede verzamelaar.
0: Maar wat voor foto's staan er ook allemaal in? Ik zie allemaal scharnieren en zo en de meterkast. Jeetje, wat een rotzooi staat er in jouw galerij, man.
1: Ja, ik heb geen werktelefoon, dus ik doe alles op één telefoon. Ja, en dan krijg je zo'n onzin in de tussen. Maar ja, verwijderen doe ik nooit.
0: Nee, dat is zo. Nee, er staat een foto van je kind tussen en dan een hoofdfoto's van meterkasten en zo.
1: Klopt.
0: Wat een chaos, zeg. Nou goed, 27.000. We gaan eens even kijken of we hier overheen kunnen. Dan ga ik even naar Denise.
2: Hoi.
0: Hey, hallo. Hoeveel foto's staan er in jouw galerij?
2: Bijna 39.000.
0: 39.000, jeetje.
2: Ja.
0: Hoeveel opslag heb je dan?
2: Hij is nu ver vol. Dus mijn nieuwe toestel ligt al klaar. Ik moet even goed gaan ruimen.
0: Ik zit even te kijken wat er allemaal in jouw galerij staat. Nou, heel veel foto's van je hond.
2: Ja, klopt. Honden, kinderen.
0: Je hond kost 40 gigabyte.
2: Ja, bijna wel, ja.
0: Hé, hey, wat goed zeg. 39.000. Nou, eens even kijken of we hier nog overheen kunnen. Ah, ik zit even de F van Slam te bekijken. Nou, mensen gaan hier nog dik overheen. Ik zie zelfs 60.000 verder nog. Nou, zo is

0: We zitten midden in de wedstrijd. Ja, wie er eigenlijk de meeste foto's in zijn galerij heeft staan. Hallo, met Florian van Slam.
1: Hi, goedenavond.
0: Hi.
1: Nou, wij zitten echt dik over het aantal onderdelen in galerij.
0: Nou, vertel, hoeveel hebben jullie er?
1: 106.000.
0: Wat? 106.000?
1: Ja, mijn nichtje die hier naast mij zit. En wij horen 15 en 30 en denken, nee, wij gaan dit winnen. Dus ik moest toch echt even bellen om het even te delen.
0: Oh jeetje zeg, 106.000. Maar hoeveel opslag hebben jullie dan? Hebben jullie een terabyte iPhone-opslag of zo?
1: Ja. Ik heb een terabyte. Ik niet door mijn nichtje, die heeft een terabyte.
0: Niet normaal. Oké, 106.000 zeg je.
1: Ja.
0: Oké, nou, de slamluisteraar heeft nog 5 minuten om hier overheen te gaan. Als het zo is, dan zijn jullie de winnaar, of is je nichtje de winnaar, en dan krijgen jullie het slamprijspakket. Nee, maar het is nog niet zeker. Ja. Hè? Nog vijf minuten geef ik de slamluisteraar.
1: Ja, 5 minuten, maar... WhatsApp, maar we wisten niet waar we het heen moesten sturen.
0: Oké, goed. Blijf even wachten en wie weet bel ik jullie terug, dan zijn jullie de winnares. Of de winnaressen.
1: Oké, goed.
0: Oké. 106.000. Kan hier iemand

voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1+1 gratis op alle kussens. Ga naar cloudpillow.com.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pickwick 1 kop thee, een doos van 20 stuks, 1 euro. En Milka chocolade, alle repen tot 100 gram, ook voor maar 1 euro. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn. Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
6: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
7: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
7: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
9: De Theatertiendaagse is weer begonnen. Beleef samen de theatersensatie Harry Potter en ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Boek nu op theatertiendaagse.nl.
10: Ontdek Sport City, de city waar je graag blijft hangen. Aan de poolenbar of bij de koffiebar. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
11: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
12: Yes!
11: Esso, omdat elke rit telt.
10: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
13: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
14: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
15: Vol energie het nieuwe schooljaar in. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
16: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een CW-fotoboek met al 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
17: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
18: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
19: Voor wie zijn we ook alweer?
18: Nu standaard bij Ziggo in elk

Slam middag/avondshow met je weerupdate van Weer Online. Zonnig met nog 19 graden. Ook morgen zonnig, temperaturen rond de 25 graden. Blik op de weg. 1 vertraging gemeld op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 8 minuten. We zitten midden in de Slam middagshow strijd. Wie heeft de meeste foto's in zijn galerij staan? De record staat nu op 106.000. Maar er zijn nog steeds mensen die hier overheen gaan. Hè? Dat is niet normaal.

0: hoeveel foto's zou zij in de galerij hebben staan? Bebe Rexha samen met Faithless en New Religion. We zijn een klein onderzoekje aan het doen. Welke slamluisteraar heeft de meeste foto's en video's in zijn galerij staan? Ik dacht dat ik veel had met 15.926. Maar inmiddels zitten we op 106.000. Kevin, jij gaat hier overheen, toch?
1: Ik heb een foto gestuurd via WhatsApp. Ik heb 126.859 foto's en video's.
0: 100. Jeetje, man. 126.000. Ik dacht dat we net de winnares aan de telefoon hadden met 106.000. Maar jij doet er nog 20.000 bovenop.
1: Ja, klopt.
0: Maar hoeveel foto's maak je dan per dag, man? Zit je non-stop op dat knopje te klikken?
1: Nou, meestal als ik een foto maak ik voor de zekerheid altijd 2 of 3. En ik ben al aan het opruimen. Want er zijn er al 10.000 weg. Dus
0: ja,
1: het
0: je
1: was eigenlijk nog meer.
0: Toch. 126.000. Ja, Kevin, je bent alleen niet degene die de meeste foto's heeft. Nee. Daarvoor moet ik toch echt naar Nicolette.
2: Oh, hi.
0: Hi, jij gaat er overheen, hè?
2: Ja, zeker. Echt, maar hoezo hebben mensen zo weinig foto's?
0: Nou, ik kan eerder vragen, hoezo heb jij zoveel foto's in je galerij staan? Het is niet normaal, hoor, Nicolette, dit.
2: Sorry, maar I love it.
0: Vertel, hoeveel heb je er?
2: 129.000. En nog een beetje.
0: Ja, ik vind het echt krankzinnig. Heb je ze allemaal wel een keer gezien, die foto's?
2: Zeker. Ik kijk er nog heel vaak naar terug.
0: Ja, dat mag ik hopen inderdaad. Er zijn er zoveel.
2: Ja, dan heb ik nog opgeruimd. Ik heb serieus laatst nog opgeruimd.
0: Ja, echt. Ik vind het bizar. Nicolette, ik kan je vertellen, je bent de winnares. Je hebt de meeste foto's van alle slamluisteraars.
2: Yes. Cool, is het ook nog ergens goed voor?
0: Ja, je bent een slamprijzenpakket.
2: Nou, helemaal top. Superleuk.
0: 129.054 foto's en video's staan er in je galerij.
2: Knap wel, hè? Knap.
0: Zo, ik vind het echt bijzonder.
2: Ja, ik ook. Maar ja, nu heb je er tenminste nog een keer.
0: Nu heb je er wat aan. Je hebt een slamprijzenpakket gewonnen. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel. Helemaal leuk.
0: Ga je er wel een foto van maken, van het prijspakket en opsturen?
2: Zeker.
0: Heb je er weer een foto bij?
2: Ja, dat hoop jij inderdaad. Ik maak er wel een paar.
0: Top. Fijne maandag, Nicolette.

de Slam Middagshow. En daarvoor won Nicolette de Slam Middagshow Battle. Welke Slam-luisteraar heeft de meeste foto's in zijn galerij staan? En Nicolette had er 129.000. Insane. Er komen een hoop appjes op binnen. Raymond die stuurt bijvoorbeeld maat. 129.000, dat slaat echt nergens op. Waarom zoveel? Jeffrey die stuurt nog, wauw, wat een opslagruimte slepen mensen achter zich aan. Hopelijk hebben ze ook backups buiten iCloud of Google Drive, zodat ze ze ook nooit kwijtraken. Nou, dan mag je behoorlijk wat opslag kopen. En Johan die stuurt nog het Slam prijzenpakket. Een CW-fotoboek waar je ze alle 129.000 in kan zetten. Ja, moet ik eigenlijk even opsturen. Is wel even bezig met plakken, denk ik. Hey, morgen in de Slam Middagshow, daar komt Sam Hofman langs. Die wordt vooral vaak op de foto gezet, volgens mij. Hij heeft nieuwe muziek uitgebracht, echt een beuker van een plaat. Dat is morgen in de Slam Middagshow. Voor nu onderweg naar de Slam Sunset. Wie er gaan draaien, dat hoor je zo. Naar Josh Baker, ex-mix marathon track of the week. Dit is My Place.

0: Sunsets. Ja, wel slecht nieuws over die sunsets. Het is de laatste week dat je die mixen hoort tussen 8 en 10... om samen die zonsondergang te bekijken. Maar we sluiten wel 8 af met echt een dikke knal. Een dikke line-up deze week. Komende week nog Frankie Rizzardo, Sander Kleinenberg, Yugel. En vanavond 2 uur lang in de mix onder andere... Even kijken wie je allemaal gaat horen vanavond. Glenn Morrison vanaf 9 uur. En zometeen vanaf 8 uur een uur lang in de mix. Einde muziek. Bij Slam een uur lang in de mix. Veel plezier bij de Slam Sunsets en tot morgen.
1: Hallo.
2: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
1: Ja hoor.
2: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
1: Tuurlijk.
2: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
1: Ja.
3: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
4: Big or small, tiny or tall.
5: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes. Condoom.nl.
6: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar Brooks.nl. Brooks met een Z.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate Vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
8: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
9: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
8: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
9: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
10: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandeloporde.nl.
11: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo Belsimpel kan het zijn.
12: Belsimpel zet de tijd op 8 uur.
13: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In het gemeentehuis van Den Bosch is een inspraakavond aan de gang over de opvang van jonge asielzoekers in het dorpje Engelen. Veel mensen in het dorp zijn er tegen. Er zijn zo'n 100 mensen op afgekomen en meer dan 30 mensen zullen inspreken. De Nederlandse hockeyers hebben in hun laatste groepswedstrijd op het WK in Amstelveen gelijk gespeeld tegen Engeland. Het werd 2-2. Nederland is poolwinnaar en staat nu dus in de halve finale. Die spelen ze tegen Spanje. De andere halve finale is Duitsland-Argentinië. Het aantal meldingen van aardbevingsschade in het Groningse Zandeweer is opgelopen tot 450. Op 2 plekken moesten er direct maatregelen worden genomen om onveilige situaties te voorkomen. Afgelopen vrijdag werd Zandeweer getroffen door een aardbeving met een kracht van 2,8, veroorzaakt door gaswinning. En Frankrijk krijgt er een paar nieuwe pretparken bij, in de buurt van Parijs. Saoedi-Arabië betaalt er miljarden aan mee. Een van de parken krijgt een manga-thema. Dat was een idee van de Saoedische kroonprins, toen hij erachter kwam dat hij net als president Macron fan is van de Japanse serie Dragon Ball Z. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En dit was het nieuws op Slam.

0: grootste in sportvoeding.
1: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie olifant!
3: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
2: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
4: Nu bij Coolblue. Korting op Lenovo ThinkPad laptops en ThinkVision monitoren tijdens de Back to Work deals. Bestel de beste voor jou op coolblue.nl.
5: The sun goes down, the vibe goes up.
6: De hele zomer lang, elke zonsondergang, de lekkerste DJ sets. Dit is Slam Sunsets.
5: Slam.
6: On Noel Hendricks.
7: Boost your
8: summer. De afkeerklinieken zitten al overvol geboekt. De laatste week van de Slam Sunsets. Daarna gaan we het echt moeilijk krijgen. Of nou ja, dan komt er ook iets heel leuks tussen 8 en 10 op Slam. Maar daar later meer over. Sneller dan je denkt. Nu nog even de beste DJ-sets om je zomerdag mee af te sluiten. We hebben deze week echt kosten nog moeite gespaard. Going out with a bang, zeggen we dan. Met onder andere Super Strings nog in de line-up. Wat dacht je van Frankie Rizzardo en Hugel? Nu een uur lang. Ein Musik in de Slam Sunset. De klok.

is gezet en de toon is melodische techno. En melodische house van I'm Musik. Dansende Duitsers zijn altijd mijn favoriete Duitsers gebleken. De zon regelt de visuals, wij regelen de soundtrack. Dat hebben we de hele zomer gedaan. En dit is helaas alweer de laatst aangebroken week van de Slam Sunset. En I'm Musik uit je

Als het vandaag ergens over ging hier op de slamvloer, dan was het de stunt op Lowlands. Als je erbij was, dan hoor je hem nog in je oren, denk ik. De piep is anders dan anders als je Rutger van Barneveld er ook nog doorheen hoort. Zwoele zomernachten ging zo hard bij Major Lazer op de mainstage, de Alpha. Als je het filmpje niet gezien hebt, je moet het even checken. Je gelooft het niet. Mensen denken dat het AI is, maar het is serieus waar. Major Lazer heeft op Lowlands zwoele zomernachten van Rutger van Barneveld gedraaid. Met een beetje hulp van Slam. Laat ik zeggen dat wij het zaadje geplant hebben in de oren bij Diplo. En de making-of van die superstunt. Slam in de kleedkamer bij Major Lazer. Het voorbereiden van zwoele zomernachten. Kan je zien op Insta en TikTok. Voor iedereen die het niet gelooft. En dit is ook ongelooflijk, hè? Lekkere DJ-sets aan het einde van iedere zomerdag. Of het nou klote weer was, of het lekkerste weer ever. Het boeit ons echt niet meer. We hebben alles meegemaakt deze zomer. En dit is echt de grote finale van de Sunsets. Met Ein Musik.

0: Dit zijn de tracks waarvoor je luistert, hè?
1: iMuziek gaat dieper en dieper op Slam.
2: Hey, Johnny.
0: Hey, Johnny met Anul Slam. Ik had vroeger een konijn die heette Johnny.
2: Oké.
0: Fun fact. Jij gaat op vakantie. Gefeliciteerd ermee.
2: Ja, dankjewel.
0: Het ging vanzelf. Ik feliciteer nooit iemand met een vakantie. Maar ik heb het idee dat het jou toch wel erg lekker uitkomt.
2: Ja, na een heel jaar keihard werk inderdaad. Dan is dat eindelijk wel weer even verdiend.
0: Zo, inderdaad ja. Waar ga je heen?
2: Naar Turkije.
0: Lekker. Waar ergens?
2: Alanya.
0: Oh, ja. Top. Daar ben ik ook geweest, man. Ga je all-inclusive?
2: Ja, zeker te weten.
0: Dat is zo top. Dat is zo te gek. En waar kijk je het meest naar uit, vriend?
2: Het vliegen toch alweer. Het vliegen inderdaad. En het mooie weer wat je daar hebt natuurlijk.
0: Ja, precies. Maar jij vindt vliegen leuk?
2: Ja, het vliegen is leuk inderdaad.
0: Oké. Nee, ja, dat hoor je niet van. Dus het is voor jou meer de reis dan de bestemming?
2: Ja, allebei wel. Maar het vliegen, daar kijk ik wel het meest naar uit inderdaad.
0: Ja, echt? Wat bijzonder, joh. Is dat vanwege de stewardessen of niet?
2: Ik hoop dat ze er wat leuks hebben rondlopen.
0: Oké, jongen. Nou, ik zeg proost en een goede vlucht. Geniet ervan.
2: Ja, ga zeker goed komen. Dankjewel.

0: We Talk About Dreams. I'm Muziek. Er is ook een geweldige Joris Voorn remix van deze track. En die gaat aan op mijn bruiloft. Mijn vriendin die wil niets liever dan weglopen van het altaar met We Talk About Dreams. Wel heel cool om die dan een paar weken van tevoren nog hier op Slam voor jou te draaien. Dit is de sunset van Ein Musik. Hij knalt hier nog een paar minuutjes voordat de volgende alweer klaar staat in de line-up. En shout-out naar Lisa, die luistert op het Gardermeer, of aan het Gardermeer moet ik zeggen. Ik geloof dat het daar heftig gaat onweren vanavond. Dat is wel wat ik te zien krijg als ik google. Dus hopelijk ben je op de hoogte, Lisa. Thanks voor het luisteren daar.
1: We dance at midnight like fallen stars. Bodies of light.

Het blijft bijzonder om te zien dat al die slamluisteraars ons ook meenemen op vakantie. Daar is de slam er perfect voor. Roos die zegt met mijn zus op het strand in Portugal. De zon ook bijna weg hier, maar deze set mag nog heel lang doorgaan. Ja, we zijn dat wel een beetje kwijtgeraakt, hè. We zeiden eerst, als de zon weg is, dan stoppen we met die sets. Alleen ja, het werd toch iets eerder donker deze zomer dan we verwachten. Dus we gaan sowieso door tot 10 uur. Niet alleen onze luisteraars gaan internationaal. Ook de DJ's die draaien. Zometeen de Canadese Glenn Morrison. En in ieder geval tot 9 uur hier de beats van iMuziek op Slam.

0: zomer lang. Elke zonsondergang. Sunsets.
1: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
2: Maar je moet gewoon je boek houden.
1: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
3: Voor accu's, batterijen en opladers ga je naar 123accu.nl. 123 geregeld.
4: Ah, oh, nee hè.
5: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
4: Ja, weer eens.
5: Nou, pof jij even?
4: Oh ja?
5: Ik heb net koffie gezet.
4: Lekker.
5: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
6: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Egbert
3: Streekt. Laptop snel leeg? Voor notebookaccu's en adapters ga je naar 123accu.nl.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van objectbeveiliging tot hospitality, van meldkamer tot mobiele surveillance. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Een nieuw schooljaar. Voor kinderen in Oekraïne betekent school houvast en hoop in een onzekere tijd. Cordate helpt met een goed gevulde schooltas en mentale hulp. Geef op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
9: Wanneer je mensen vertelt dat je bij Stedin werkt, gaat er niet direct een lampje branden. Maar als je dan zegt dat jij bijdraagt aan de straten die veilig verlicht zijn, de trams die rijden en die warme douche in de ochtend, dan begrijpen ze meteen, werken bij Stedin is werk dat energie oplevert. Check onze vacatures op werkenbijstedin.net.
3: Ondernemers, opgelet. Wil jij je bedrijf verkopen of juist een bedrijf overnemen? Elke deal begint op Brooks. Met 1200 aangeboden bedrijven het grootste overnameplatform van Nederland. Ga dus snel naar brooks.nl. Brooks met een Z.
10: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
3: Wil jij je bedrijf verkopen? Elke deal begint op Brooks. Brooks met een Z.
11: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Laat je thuis gratis adviseren en je ramen inmeten door onze specialisten. Of vraag online gratis kleurstalen aan. Dus kom naar raamdecoratie.com.
12: De Keukencampioen-divisie is weer gestart. Ga jij dit seizoen met de auto naar de wedstrijd? Doe het in een nieuwe generatie Smart. Plan online je proefrit en ontdek jouw voordeel. Smart, official automotive partner Keukencampioen-divisie.
13: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: alleenbakker.nl.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
5: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Ongeveer 100 mensen zijn naar het gemeentehuis van Den Bosch gegaan naar een inspraakavond over een asielopvang in het dorp Engelen. Tegenstanders zeggen dat de beslissing al was genomen voordat zij erbij betrokken werden. Anderen zeggen dat ze banger zijn voor de tegenstanders dan voor de asielzoeker zelf. Het kabinet neemt een groot risico met de begroting, zegt pro-leider Klaver. Die moet deze week klaar zijn, maar er is nog niet genoeg steun van de oppositie. Klaver en andere oppositieleiders zeggen dat het kabinet iedereen te vriend probeert te houden en daarom geen keuzes maakt. Na een jaar kunnen er weer fietsers door de Benelux-tunnel bij de Rotterdamse haven. Doordat roltrappen en liften regelmatig stuk waren, was de tunnel lang dicht. Rijkswaterstaat sluit nieuwe storingen niet uit. Pas over 3 jaar wordt de tunnel grondig gerenoveerd. En een jongetje van 3 heeft een flinke reis gemaakt. Hij stapte in zijn eentje in de trein van Rotterdam naar Eindhoven. Hij werd opgemerkt door NS-personeel. Die zijn met hem in de trein de andere kant opgestapt en hebben hem in Breda met zijn moeder herenigd. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En dit was het nieuws op Slam.
6: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
6: En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
7: Spieropbouw, afvallen of gewoon fit te worden.

0: sportvoeding.
1: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
0: Shop nu bij XXL Nutrition. De grootste in sportvoeding.
2: The sun goes down. The vibe goes up.
3: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. De lekkerste DJ sets. Dit is Slam.

Zou er iemand zijn die Slam Sunsets heeft laten tatoeëren? Als jij dat bent, meld je even in de Slam app. Ik ben zo benieuwd of iemand het Slam Sunset logo heeft laten tatoeëren. Ik kan me niet voorstellen dat je er spijt van krijgt, maar we zijn na deze week klaar met de Sunsets. En misschien heb je dan toch zoiets van, had ik beter niet permanent kunnen laten zetten? Geen zorgen, we lezen hem weg, hè? Op onze kosten kan je jouw spijttattoo laten weglezen. De inschrijvingen zijn nu geopend voor jezelf of nog leuker voor iemand anders die je wel eens hebt horen klagen over de tattoo. Slam.nl, meld je aan voor de spijttattoo. Dan is hier nu Glenn Morrison.

0: vaak, maar ik ga de politie even helpen, denk ik.
1: Ja, goeiedag, met Steven van het Witte Schip.
0: Het Witte Schip, hey, goedenavond. Je spreekt met Anno Hendricks van Slam. Jullie missen een boot, denk ik, of zit u er zelf op?
1: Sorry?
0: Jullie zitten er op nu, of jullie missen een boot?
1: Boot? Nee, ik mis geen boot.
0: Oké, okay, ik las dat er een schip onderschept is met 270 miljoen euro aan cocaïne die onderweg was naar Zeeland. En ik dacht, ja, het Witte Schip,
1: yeah,
0: die zullen dat wel geweest zijn. Maar jullie zijn helemaal...
1: dat kan, ja. Iedereen is crimineel, hè?
0: Nou ja, ik heb wel eens een snoepje bij de Kruidvat gepikt of zo. Maar ik heb geen, wat was het, 270 miljoen euro aan cocaïne in mijn achtertuin.
1: Oh, jammer, hè?
0: Fijne avond!
1: Is goed, hoor. Hoi.
0: Sowieso was dat hem. Sowieso hebben we zojuist de dader gesproken. You're listening to Slam Sunsets. Ja, ook dat speelt nog. Glenn Morrison.

Ik had dit moment in de Slam Sunset gereserveerd voor een compliment aan de hoeveelheid goede Canadese DJ's. Maar valt best mee eigenlijk. Ik moet zeggen dat wij er als Nederlanders gewoon overheen denderen hoor. Met namen als Tiësto, Martin Garrix, Armin van Buuren. Wij zijn echt hofleverancier van de beste DJ's ter wereld. Maar ja, wat bekende Canadezen. Blondish, Loud Luxury, Dubs en Borges van de Tsunami. Wat dacht je van A-Track? Oké. Deadmau5, goed voorbeeld. En deze doet er niet onder voor al die Canadese namen hoor. Glenn Morrison, gewoon een naam die je wat minder vaak hoort. Omdat hij geen trendy muziek draait. Zeg nou zelf, je hebt nog niks meegezongen toch? En ik vraag me ook af of het gaat gebeuren. Het zijn enkel vibes die perfect passen bij de zonsondergang. Dat zijn de Slam Sunsets. Glenn Morrison, tot 10.

Een hele goede avond, Slam. De Sunset hier. De Slam Sunset, mag ik zelf zeggen. Glenn Morrison is aan het beuken. En zet een heerlijke vibe neer die perfect past bij deze zonsondergang, als je het mij vraagt. Anul bij je, vanochtend ook al. Toen openden wij samen hier de inschrijving voor de Slam Spijtattoo. Eigenlijk mijn favoriete moment van het jaar. ADE en de Slam Spijtattoo, dat zijn wel mijn favoriete acties eigenlijk. Je kan een tattoo doorgeven waarvan jij spijt hebt. Of een collega van je bijvoorbeeld, die altijd aan het zaniken is over die trampstamp boven de anus. Wij gaan hem weglezen. We krijgen de eerste tattoos al binnen vandaag. Pieter die heeft Born to be Wild op zijn borst getatoeëerd. Hij zegt maar, ik ben accountant en ik ga om 9:30 naar bed. Ja, maar het zijn echt dit soort verhalen waarvoor ik leef. Ik word er zo blij van. We hebben er ook al eentje gezien van Davy. Die heeft een anker met daar de tekst Never Sink, maar ze kan niet zwemmen. Ja, dit zijn echt die verhalen die we willen hebben. Wij lezen sowieso de hele tattoo weg op onze kosten. Het is alleen belangrijk dat we wel van het bestaan van jouw tattoo afweten. Dus geef hem op slam.nl. We vragen ook om een fotootje. Ik snap het, dat is even een grens overgaan. Deel je tattoo nou met ons en dan gaat het goed komen met je. De Slam Spijt Tattoo vind je op slam.nl. Go, go, go!

0: Uit het niets kreeg ik een telefoontje net. Van Suzanne. Hey Suzanne, wat kan ik voor je doen?
1: Ik zit er zo heerlijk te genieten, dus daarvoor belde ik eigenlijk gewoon.
0: Wat gek. Nou, dan gaan we daar lekker mee door vandaag voor je.
1: Heel goed, dankjewel. En succes met je show.
0: Dankjewel. De Sunset van Glen Morrison maakt echt wat los. Mensen die er echt een fantastisch gevoel van krijgen. Thanks voor de vele goede appjes. Later deze week gigantische namen nog tussen 8 en 10. Welke? Dat wil je echt horen. Ik ga het je zo vertellen. Na meer Glen Morrison.

0: Going out with a bang. Laat dat maar als slam over. De laatste week van de Sunsets. We hebben de hele zomer elke dag weggedanst met de geweldige DJ-sets van de grote namen, ook de kleinere. Nu hoorde je vanavond Ein Musik en dit was Glenn Morrison uit Canada. Morgen Eric Preets om 8 uur. En dan een uurtje later mijn Nijmeegse broeders Super Strings hier bij Slam. De dag erna hebben we Hugel, Frankie Rizzardo op donderdag nog op de allerlaatste dag. Deze week, we hebben echt het beste voor het laatste bewaard. En we kunnen niet wachten om het je te laten horen. De Slam Sunsets. Anou, oud, ik ga lekker mijn bed in. Morgen vroeg weer een nieuwe ochtendshow. Luister je dan ook weer? Yeah. Heel fijn. Zometeen al je favoriete Slam hits back-to-back. De hele nacht hier bij Slam. En graag tot morgen vroeg dus.
1: De hele zomer lang. Elke zonsondergang. Slam.

0: spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
1: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
0: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
1: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Laten we er niet omheen lopen. Wandelen is gezond. Daarom helpt ASR als trotse hoofdsponsor van de Avondvierdaagse het hele jaar door om wandelen makkelijker en leuker te maken. Op asr.nl/aandewandel vind je de leukste wandelroutes en bij welke producten je beloond kan worden voor wandelen. Dit doet ASR voor jou en een gezondere samenleving. ASR doet het.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
5: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
6: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
7: Oké.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
8: Big or small, tiny or tall.
9: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
8: Condoom.nl.
6: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
10: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
11: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
12: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
11: Dus waar moet je zijn voor de magic?
13: Joujou.
10: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
14: Shop nu raamdecoratie met kortingen tot 20%. Kom naar raamdecoratie.com.
15: Beleef een unieke shopervaring bij Amsterdam De Staal Outlets. Meer dan 80 topmerken onder één dak. Waaronder Nike, Adidas en Levi's. Kom snel langs. Mis niets.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door.

0: van onder andere HP. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Hoor je dat? Niet. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op alping.nl.
4: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
5: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
6: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar 1 euro per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
7: BelSimpel zet de tijd op 10 uur.
8: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
9: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. In Brezand, vlakbij Den Helder, is een auto met 5 mensen in het water beland, meldt NH Nieuws. De auto lag ondersteboven in de sloot. Zeker 2 mensen zijn gewond geraakt. De bestuurder van de auto is aangehouden. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een ongeluk met zwaar lichamelijk letsel. Dat de wedstrijd Cambuur-Feyenoord gisteren niet werd gestopt na het vuurwerk gooien, kwam niet alleen door de regels van de KNVB. De gemeente Leeuwarden wilde het ook niet. Die was bang voor grote hordes ontevreden supporters op straat, terwijl er niet zoveel politie was, want het was geen risicowedstrijd. Het huis waar Annie M.G. Schmid is geboren wordt een museum. Het staat in Capelle in Zeeland. Een stichting had daar al langer plannen voor, maar nu is er ook iemand die er geld in wil steken en daarmee kan het huis worden aangekocht. Het museum moet over ongeveer een jaar klaar zijn. En het is niet duidelijk of 2 uitverkochte concerten van rapper J in Rusland door kunnen gaan. In oktober zou die optreden in Sint-Petersburg, maar het stadion weet van niks. De concertorganisator zegt dat de shows nog niet geannuleerd zijn en dat ze nog aan het onderhandelen zijn met het stadion. En dan nu het weer van Weer Online. Het is vannacht helder en het koelt af tot een graad of 12. Morgen in het noorden en midden van het land veel zon en temperaturen rond 24 graden. In het zuiden meer bewolking, kans op buien en minder warm. En dit was het nieuws op Slam.
10: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7 processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
11: Wat is hij mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
11: Het voelt alsof we er weer zijn.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Extra fris voordeel bij Trekpleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
13: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
14: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Mio bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders grijp je mis.
1: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: BMW maakt comfort bereikbaarder dan ooit. De volledig elektrische BMW i5 M Sport Pro Edition. Kies niet voor standaard, maar voor meer. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
5: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
4: Ontdek de BMW i5 M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €663 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
6: Oh, nieuwe sneakers. Oh, mooi merk. Oh, wat een goede kwaliteit.
7: Ja, met een supergoeie deal, gekocht op Otrium.
6: Oh, Otrium?
7: Op Otrium shop ik al mijn favoriete fashion

0: merken voor outletprijzen. Otrian, jouw online fashion outlet.
1: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
2: Vandaag bij Otrium. 3 plus 1 gratis op alle items voor het nieuwe seizoen.
3: Je zit als ZZP'er misschien niet te wachten op je administratie.
4: Maar je moet gewoon je boek houden.
3: Met romslomp.nl regel je dit simpel en snel. Offertes, facturen en btw, alles overzichtelijk op één plek. Probeer nu 30 dagen gratis via romslomp.nl.
5: Bij Grando krijgt u meer dan alleen een keuken of badkamer. Van ontwerp tot realisatie volledig ontzorgd. Bezoek een van onze showrooms. Grando, sinds 1965.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel een overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.
9: VGZ helpt de zorg vernieuwen.
10: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
9: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op vgz.nl.
11: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
12: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar 1,50 euro per stuk. Hup!

0: alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
1: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
1: En met de adviesmogelijkheden van Essent weet je zeker dat je een goed advies krijgt op de manier die bij jou past. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.

Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra. Met

0: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar dan.
1: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
3: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
3: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
1: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat, werkt voor je.
5: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
6: Voor wie zijn we ook alweer?
5: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
7: Of je nou ervaring hebt of net begint, bij G4S is er altijd een functie die bij jou past. Van receptionist tot BOA, van luchthavenbeveiliger tot centralist. Eén jij, eindeloze mogelijkheden. Kijk op werkenbijg4s.nl.
8: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
9: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: En waar maak jij het morgen veiliger? Kijk op werkenbijg4s.nl.
10: Zin in een bank die denkt aan jou en aan je toekomst? Open dan nu een ASN bankrekening en profiteer dubbel. De eerste 6 maanden geen vaste kosten en een welkomstbonus die kan oplopen tot €100. Ga naar asnbank.nl en lees meer over de actievoorwaarden. Samen maken we de toekomst. ASN Bank, nu al zin in morgen.
11: Werkschoenen nodig om mee door te beuken? Trek Hikes aan, topkwaliteit voor het echte werk. Ontdek ze op hikes.nl.
12: Big or small, tiny or tall.
13: Hou het safe deze zomer met condoom.nl. Condooms, toys en beflapjes.
12: Condoom.nl.
11: Hikes werkschoenen, gebouwd om door te beuken. HAIX.nl.
14: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
15: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor €1 ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van €1, €2 en €3. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
17: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
18: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
19: Via je smart speaker, app in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
20: Goedenavond, ik ben Mario Kwaaitaal. Bij een afvalverwerker in Os is brand uitgebroken. De rook die erbij vrijkomt trekt volgens Omroep Brabant naar het centrum van Os. Om de brand te bestrijden is de rookbrandweer opgeroepen uit omliggende plaatsen. Vorige maand zou er bij diezelfde afvalverwerker ook al brand zijn geweest. In Werkel en Roderijs, vlakbij Rotterdam, zijn vanavond 13 huizen ontruimd nadat mensen een vreemde lucht roken. De politie vond een drugslab en de stank kwam uit jerrycans. Het is niet bekend wat erin zat. De bewoner van het huis is aangehouden. De bewoners van 2 andere huizen kunnen vannacht niet thuis slapen. De grote handhavingsactie bij de Merwedebrug heeft vorige week meer dan 200 boetes opgeleverd. Sinds half juli mogen er geen vrachtwagens meer over de brug omdat die er slecht aan toe is, maar dat verbod werd vaak genegeerd. Sinds de controles rijden er 97% minder vrachtwagens over de brug bij Gorinchem. En in een dorpje in het zuiden van Frankrijk zijn ongeveer 100 huizen verwoest door een tornado. 26 mensen raakten gewond, van wie er 5 naar het ziekenhuis moesten. Er zouden ook nog mensen vermist worden. In meerdere plaatsjes in de buurt viel de stroom uit en op een aantal vliegvelden kon niet gevlogen worden door het noodweer. Het weer van Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.
6: Ontdek Sport City. De city waar je jezelf tegenkomt en je buurvrouw. Bij je krachtsessie of tijdens die groepsles. Boek nu een citytrip op sportcity.nl.
21: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
22: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
21: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
22: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Boek nu een citytrip vanaf 1 euro per dag. Check sportcity.nl.
23: Nieuwe jaloezieën of gordijnen? Bij raamdecoratie.com vind je voordelig de mooiste producten. Nu kortingen tot 20% op ons hele assortiment. Dus kom naar raamdecoratie.com.
24: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Auping tot 20% zomervoordeel. Nog maar een paar nachten te gaan. Kom snel naar de winkel of kijk op auping.nl.

0: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
1: Boekhouden leuk? Ja, echt wel. Met e-accounting. Automatisch waar het kan, persoonlijk waar het telt. Voor ondernemers, administratiekantoren en met een community die elkaar helpt. E-accounting, daar kun je op rekenen.
0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
2: Switch nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
5: Wie was je aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: bewust 18+.
1: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
2: Op windenergie van de Noordzee kun je wel bouwen. Wij maken groene energie slimmer en goedkoper. Steeds slimmere energie van de bron.
3: Opvion Hypotheken is er voor iedereen. Voor de starters en de samenkopers. Voor een goed begin. Tekenen met je ouders of je vriendin. Hoe je ook start, samen met je hypotheekadviseur start je meteen goed. Jij blij, wij blij. Opvion, hypotheken vanuit het hart.
2: Steeds slimmere energie van de bron. Dat is een Nederland dat 100% groene energie gebruikt en daardoor goedkoper uit is. Daar doen we het voor. Ga naar vandebron.nl.
4: Klaar om weer te knallen naar je vakantie? Bij Bouwmaat scoor je je materialen, scherp advies en goede deals. En omdat we 40 jaar bestaan, profiteer je nu van extra scherpe weekdeals. Dus pak je voordeel en ga weer lekker aan de slag. Bouwmaat werkt voor je.
5: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
4: Superscherpe 40 jaar weekdeals tot wel 40% korting bij Bouwmaat.
6: iBoot verrast je elke dag met de beste deals van de mooiste merken. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
8: 30 augustus start de week tegen kanker.
9: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
10: Jij waarschijnlijk ook.
11: Iemand die je dierbaar is.
12: Of was.
13: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
12: En de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.

0: KWF. Tegen kanker voor het leven.
1: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Krijg nu tot €570 welkomstkorting op een Apple MacBook Neo bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders ga je mis.
2: Voor wie geef jij tijdens de week tegen kanker?
3: Doneer op kwf.nl.
0: KWF. Tegen kanker voor het leven.
4: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er een

0: GGZ helpt de zorg vernieuwen.
1: Daardoor hoef ik alleen naar het ziekenhuis als het echt nodig is.
0: Ja, want soms kun je chemotherapie zelf thuis toedienen. En dat bespaart jouw energie. Wat verwacht jij als je zorg nodig hebt? Kijk op ggz.nl.
2: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
3: De eerste goal. De eerste crush. De eerste rit. Elke eerste keer inspireert. Nieuw, de Kia EV2. Een compact design, vol slimme technologie en een rijbereik tot 453 kilometer. Nu met inruilvoordeel tot €3000. Boek je proefrit op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.

0: /business.
1: Drukwerkdeal? Dat is toch gewoon een website met drukwerk? Dacht het niet. Experts die meedenken, ontwerpen en checken tot in detail. Dat is Drukwerkdeal. De kracht van online. Met de service van Dennis, Femke en Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
2: Hey, wakkerliggers. Bij Cloudpillow hebben we alles voor een goede nachtrust. Ontdek bijvoorbeeld de nieuwe Cloudpillow Recharge. Ons meest aanpasbare kussen ooit. Nu 1 plus 1 gratis op alle kussens. Ga naar Cloudpillow.com.
1: Professionele check van jouw bestand door grafisch experts. Dat is de kracht van online. Met de service van Diego. Drukwerkdeal. Laat zien wie je bent.
3: Beheer je jouw voorraad en orders nog in Excel? Dan is de kans groot dat je overzicht verliest zodra je bedrijf groeit. Met Brinker beheer je alles overzichtelijk op één plek. Breng je handel op orde. Ga naar jehandelopordeorde.nl.
4: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Soms voelt iets gewoon onmogelijk. Totdat het wel lukt. Met die overtuiging wekken we bij Vattenfall fossielvrije stroom op uit wind en zon. Ontdek meer op vattenfall.nl. Er is altijd een weg.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Pas je eindelijk het perfecte

0: potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Wat groeien ze hard, hè, die kids. Daarom bij Van Haren op alle kinderschoenen 50% korting op het tweede paar. Van Haren, omdat we van schoenen houden.
2: Het is gekkenhuis bij Leenbakker. Nu

0: kruidvat.nl.
1: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerst te weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
2: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Sportief rijden krijgt een nieuwe dimensie. De BMW 5-serie plug-in hybride, nu als M-Sport Pro Edition. Meer luxe, meer uitrusting, meer rijplezier. Kies voor meer M in uw BMW. Ontdek de M-Sport Pro Edition op bmw.nl.
4: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
3: Ontdek de BMW 5-serie plug-in hybride M-Sport Pro Edition. U rijdt hem als touring, nu al vanaf €702 netto bijtelling per maand. Plan uw proefrit op bmw.nl.
5: Toe aan een nieuw telefoonabonnement? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo krijg je alleen deze week een abonnement van Simpel voor maar €1 per maand. Dat is een jaar lang extra voordelig online. Zo BelSimpel kan het zijn.
6: BelSimpel zet de tijd op 12 uur.

Goedenacht, ik ben Mario Kwaitaal. In België is het lichaam van een kind gevonden. Het zou gaan om een jongen van 5 die al 2 maanden wordt vermist. Hij werd voor het laatst gezien met zijn vader in de buurt van de vindplaats. De vader is ook spoorloos, maar er zijn wel spullen van hem gevonden. Hij droeg een enkelband na een veroordeling. De doorgaande weg bij Broek in Waterland verdwijnt misschien in een tunnel. De politiek in Noord-Holland wil verder met dat plan, want de weg splijt het dorp nu nog door midden. Met een tunnel zou het veiliger worden in het dorp en het verkeer kan beter en veiliger doorrijden. Er wordt nog wel onderzoek gedaan naar de haalbaarheid. In de Duitse stad Bochum is een vrouw met haar auto een tramtunnel ingereden. Ze stopte pas na een kilometer met rijden. De vrouw was toen al door een ondergrondse tramhalte gereden, maar kwam onderweg geen trams tegen. Ze is naar het ziekenhuis gebracht. Het duurde ruim 4 uur voor de auto weer uit de tramtunnel was gehaald. En de Nederlandse hockeyvrouwen moeten in de halve finale van het WK tegen België. De wedstrijd wordt donderdag om 6 uur gespeeld in Amstelveen. De andere halve finale gaat tussen Australië en Argentinië. Die wedstrijd is ook donderdagavond, maar dan in het Belgische Waver. Het weer van Weer Online. Het is helder en vannacht koelt het af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Morgen wordt een zonnige dag met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: muziek. Ontdek je op Slam.
1: Dimitri Vegas, Silver en Pat B. Turn the Tide.
0: Nieuw.
1: Warmer music. Medusa and Rani. Silence.

Goeienacht, ik ben Mario Kwaitaal. Een grote groep mensen wilde in Engelen wat zeggen bij een raadsvergadering over een asielopvang, meldt Omroep Brabant. Veel mensen zijn tegen. Ze zijn boos en zeggen dat ze hun dorp terug willen. Er waren ook voorstanders die wat wilden zeggen. Zij gaven aan dat ze de laatste tijd behoorlijk zijn geïntimideerd en bedreigd. Bij een brand in Rotterdam is een kind gewond geraakt. Dat moest volgens regiozender Rijnmond met brandwonden naar het ziekenhuis. De brand ontstond in een slaapkamer. Daar stond een matras in brand. Het is niet bekend hoe dat kon. Twee buren moesten tijdelijk hun huis uit door de brand, maar die kunnen wel thuis slapen. In Haiti zijn gisteren zeker 30 mensen omgekomen door bendegeweld. Dat is al jaren een groot probleem op het eiland. De bende sloeg toe in een voorstad van hoofdstad Port-au-Prince. De regering noemt het een gruwelijke aanslag, maar geeft geen details. Inwoners zijn boos omdat de overheid ze niet beschermt tegen zulk geweld. En in voetbalstadions moet strenger gecontroleerd worden op vuurwerk. En speciale scanners of slimme camera's kunnen daarbij helpen, zegt een onafhankelijk adviesbureau. 8 jaar geleden werden al zulke afspraken gemaakt, maar daar is weinig mee gedaan. Dit weekend ging het opnieuw mis bij Cambuur Feyenoord en raakten 7 mensen gewond. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.

0: smart speaker. App in de Randstad en Limburg op FM. En in heel Nederland op DAB+. ANP Nieuws.
1: Goedenacht, ik ben Mario Kwaaitaal. Een bijeenkomst over de opvang van asielzoekers in het Brabantse Engelen is rustig verlopen. Ruim 30 mensen wilden er iets over zeggen. De meeste van hen zijn tegen de opvang en zijn boos of verdrietig. Voorstanders van het plan zeggen dat ze regelmatig worden bedreigd. Engelen wil minderjarige asielzoekers opvangen in een oud politiebureau. Een vermiste kleuter uit België is misschien teruggevonden. Op de plek waar hij voor het laatst werd gezien is een lichaam gevonden. Volgens de oma van de jongen lijken de kleren bij het lichaam erg op die van haar kleinzoon. Hij was voor het laatst gezien met zijn vader, die ook nog spoorloos is. Ook van hem lagen er spullen. Het Hoge Rechtshof geeft president Trump voorlopig gelijk in zijn strijd tegen poststemmen. Het hof schort een eerdere uitspraak op die het plan blokkeerde. Volgens Trump wordt er veel mee gefraudeerd. Ruim 20 democraten zijn boos omdat de president volgens hen geen grondwettelijke bevoegdheid heeft om de regels te veranderen. En Sint Maarten trekt steeds meer toeristen. In de eerste helft van dit jaar bezochten ruim 1,5 miljoen vakantiegangers het eiland. Dat waren er veel meer dan vorig jaar. De meeste kwamen uit de Verenigde Staten en Canada, maar ook het aantal Europese toeristen steeg. De grootste groep kwam met een cruiseschip naar Sint Maarten. Het weer van Weer Online. Het is helder en het koelt af tot een graad of 12. Later vannacht wordt het in het zuiden bewolkt. Overdag wordt het zonnig met op veel plaatsen zo'n 25 graden. En dat was het nieuws op Slam.